Lucas Hernandez. Neves nu als linksback bij Paris Saint-Germain. Linie naar achteren geschoven. Fabian Ruiz. Erbij op het middenveld. Hier is Fabian Ruiz. En hier is João Neves. En de bal op Dro Fernandes. Bal gespeeld door de man die er net in kwam, Kilian Antonio. Zijn Maxime. De bal is lang onderweg. Udol kan koppen. Maar Savanov kan simpel de bal oppakken.

Tovin. Een van de drie invallers aan de kant van Lens met deze voorzet. Aguilar. Kilian Antonio. Half opgeruimd door João Neves. Majulu legt die bal fantastisch neer bij Doué. Dembele gearriveerd. Dembele er zelf maar achteraan. Udol. Sterk gedaan door Saint-Maximin. Simon en Aguilar. 4 tegen 4. Saint-Maximin. En bal stuit in handen van Risser. Van Savanov natuurlijk. Risser staat aan de overkant.

Later daarbij Majulu. Doué op Dembele. Majulu wacht iets te lang. Thomasson kon ingrijpen.

Zoan Neves in de 67ste minuut inmiddels. We zijn bijna halverwege de tweede helft. Nog altijd 1-0 voor Paris Saint-Germain door de goal van Kvaratskhelia. Na bijna een half uur spelen. Geen grote kansen voor Paris Saint-Germain in de tweede helft. Nog geen pogingen tussen de palen. Ondanks bijna twee derde van het balbezit in dit tweede bedrijf. Doué naar Dembele. Naar Mayulu. Fabian Ruiz. En zo schuift Paris Saint-Germain de bal rond. Fabian Ruiz. Dembele. Hoort nog maar eens een tegenstander. Kvaratskhelia. Hele snelle beweging. Kvaratskhelia wil combineren met Joao Neves. Die ver terug moet nu. Saint-Maximin. Goed afgelegd. Geen buitenspel voor Abdallah Sima. De man van de grote kans binnen een minuut in deze tweede helft. Maar ook daar bracht Savanov weer redding.

de opkomst van Savanov zou ook zomaar het vertrek van Lucas Chevalier kunnen betekenen. De 24-jarige keeper die afgelopen zomer voor 55 miljoen euro kwam van Lille. En de opvolger moest worden van Gianluigi Donnarumma. Maar hij kon uiteindelijk niet overtuigen, Chevalier. Savanov werd tussen de palen gezet. Chevalier lijkt geen genoegen te willen nemen met een rol als nummer 2 bij Paris Saint-Germain. En het vertrek lijkt dus aanstaande. Fernandes. Vitinha. Nou, voor het publiek moet dit ook redelijk frustrerend zijn. Het thuispubliek. Dat Paris Saint-Germain eigenlijk vrij eenvoudig die bal gewoon in de ploeg had. Maar nu even niet, want Bellet raakt de bal kwijt. Dan is het Aguilar. En Thomasson. Saint-Maximin, Savanov. Bokst weg. Sangaré deelt een handje uit. Legt af op Saint-Maximin, de invaller. Saint-Maximin, bal nog geraakt. En Savanov ziet hem net overgaan. Mooie bewegingen van Alain Saint-Maximin. February transfervrij gekomen van Amerika en Mexico. Een hele hoop clubs gehad, deze 28-jarige linksbuiten. Kvaratskhelia naar de kant. De doelpuntenmaker en Gonzalo Ramos neemt het van hem over. Kvaratskhelia die in de spits was gaan spelen.

Ça. Aguilar. Tovin krijgt de bal terug. Dan heeft Doorlos even geen optie in. Dan die bal aan Saint-Maximin gegeven. Weer een paar van die mooie bewegingen, schijnbewegingen. Schot eruit gehaald. Maar de aanval loopt door. Aguilar. Tovin kan er niet meer bij. Joao Neves ertussen.

Vitinha. Geeft de bal aan Malaxa. Die speelt bij Lals. Tovin. En de bal op de paal geschoten. Abdallah-Sima. Hij krijgt het maar niet voor elkaar. Staat Savonov deze keer niet in de weg. Dan wel de paal. Tovin. Die de bal voor hem neerlegt. Moet hij hem even achter zich langs laten lopen. En dan de poging van Sima. Maar die kan niet zijn zevende goal van het seizoen maken. Zijn derde in de Liga. Dit seizoen. Grote kansen zijn voor Lals. Maar de enige goal is nog steeds voor Paris Saint-Germain. Juan Neves. Mag gaan uitrusten. Vervangen door Dimitri Lucea. En ook Dembele gaat eruit als laatste. Hij wordt vervangen door Ibrahim Baye. 18-jarige rechtsbuiten. Die Dimitri Lucea die erin komt. Centrale verdediger, die is ook nog maar 19.

Minder dan een kwartier nog. En dan zal Paris Saint-Germain officieel voor de 14e keer... en voor de 5e keer op rij landskampioen van Frankrijk zijn.

Coutinho. Fabián Ruiz. Vitinha, andermaal. Thauvin voor Lens. Aguilar, Thauvin doorgelopen. Aguilar ook weer. Thauvin, komt hij daaruit? Schermt de bal goed. Geeft hem aan Gagnou. Saint-Maximin. Udol, goede bal. Savanov nog maar eens op die inzet. Van Sangaré. Alles haalt hij tegen Matvei Savanov. Elke keer de juiste reflex. Dat moet ook gezegd, de meeste van die ballen komen wel redelijk zijn richting op. Maar je moet wel even reageren.

Stadion dus naar Engels voorbeeld met vier min of meer losse tribunes. Sinds dit seizoen eigendom ook van Lens zelf. Douai. Ganiou kopt. Waardoor die aanval onderbroken wordt. Saar. Udo. Saint-Maxime. Buitenspel. Vlag omhoog voor Gonçalo Ramos. Della Sima, oh, die heeft al een handvol grote kansen gehad. 7 doelpogingen ondernomen, alleen al in deze wedstrijd. De meeste balcontacten in het 16 meter gebied van de tegenstander, meer dan wie ook. De paal geraakt nog. Een paar keer Savonov op zijn weg gevonden. Vervelende landing voor Tabarni.

Saint Maximin. Daar gaat hij weer. Maakt een beetje ongelukkig balcontact waardoor hij ten val komt. Wilde zelf een vrije trap. Saint Maximin, de journeyman. Die kwam dus van de Lens in februari. Daarvoor in Mexico, speelde bij Amerika, speelde in Saudi-Arabië bij Al-Ahli. Speelde in Turkije bij Fenerbahçe, in Engeland bij Newcastle. Speelde in Frankrijk ook voor Nice, Monaco en Bastia, in Duitsland voor Hannover 96. Opgeleid door Saint-Etienne. Dimitri Lucea. 19-jarige invaller bij Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain dat al uitgewisseld is. Lens mag tot twee man inbrengen. Gaat dat zometeen ook doen. Sangaré op zijn Maxime. Udol. Udol met de voorzet. Lucea kopt. Saint Maximin met een totale afzwaaien. Sima. Dichterbij dan dit kwam hij niet vandaag. Ruben Aguilar is een van de mensen die naar de kant gaat. Voor hem Andrija Bulatović. En Sima, de man van de vele kansen, maar geen goals. Gaat er als laatste af. Vervangen door Florian Sotoka. 35-jarige spits. Florian Thauvin. Met de voorzet Saint-Maximin. Saint-Maximin. Tegen de tegenstander op.

een achterstand. En as we speak, is het daar Tovin die de bal binnenwerkt, maar kwam vanuit buitenspelpositie. Wordt toch wel even naar gekeken. Ja. Dat was duidelijk buitenspel. Daar was de VAR ook snel uit.

Odyssea. Vitinha. Bal niet bij Fabian Ruiz. Sylvain probeert die bal mee te slepen, maar Fabian Ruiz heeft het in de gaten. Vitinha nog geraakt. Vrij trap voor Paris Saint-Germain. Oeh, Vitinha werkt die bal al weg. En dan is daar nog Thomasson. Die hem vervelend raakt. Het publiek denkt dat er sprake is van aanstellerij, maar het is zeker niet het geval bij Vitinha. Die 26-jarige Portugese spelverdeler. Vorig seizoen derde in de verkiezing voor de Ballon d'Or.

is Saint-Germain nog steeds op koers voor de tweede 1-0 overwinning op rij. Na die van afgelopen zondag. Thuis tegen Stade Brest. Toen was er de goal van Désiré Doué. Als invaller. Op assist van Lucas Hernandez. Goal die toen pas vrij laat viel in de 82e minuut. Nu viel die al veel eerder in minuut 29. Vijf minuten extra nog. Die zijn net ingegaan.

Er zijn weinig ploegen geweest de laatste jaren sinds 2013 die Paris Saint-Germain van de titel af hebben kunnen houden. Monaco deed het in 2017. Lille in 2021. Voordat die lange serie, althans, serie van vele jaren waarin Paris Saint-Germain de titel behaalde begon in 2013, was het nog Montpellier dat als laatste de titel pakte. Zover. Niet langs Lucea, wel een hoekschop voor Lens.

hoekschop die genomen gaat worden door invaller Andrija Bulatovic, de Montenegrijn van 19 jaar. Hard, maar wel op het hoofd van Dro Fernandes. Die daar de bal meteen weer wil meenemen. Dat gebeurt echter niet. Saint-Maximin. Sauvin haalt de bal even terug. Doué. In het kader van Wegensweg.

24 om 9 doelpogingen het voordeel van Lans. En hier komt niet doelpoging nummer 25. Voor de ploeg die dus in ieder geval als tweede gaat eindigen. 6 punten voorsprong op Lille. En 2-0. Lekker binnengeschoten zeg. Ibrahim Mbaye. De invaller aan de kant van Paris Saint-Germain. Dit seizoen voor het eerst bij de hoofdmacht. 18 jaar. Hier kan Tovin er niet meer bij. Dan gaat PSG de andere kant op. Is daar Doué die eventjes teruglegt op Mbaye. En wat schiet hij hem geweldig binnen. Onderkant lat. Heerlijk geraakt. Zo even in de loop. Lens 0, Paris Saint-Germain 2. Ibrahim Mbaye. 18 jaar. Maakt zijn tweede van dit seizoen in de Liga. In zijn 22e wedstrijd. Was ook nog goed voor 2 assists. Voorgaande twee seizoenen ook al een paar keer in actie gekomen in de hoofdmacht voor Paris Saint-Germain bij. Die het record overnam van Warren Zaïre-Emery als jongste speler ooit die een wedstrijd startte voor Paris Saint-Germain toen hij nog maar 16 jaar, 6 maanden en 23 dagen was. Tof en net naast.

Een hele goede avond, welkom uit Estadi Montilivi in Girona. Voor een hele belangrijke wedstrijd, met name voor de thuisploeg. Want Girona knokt tegen degradatie. En ze krijgen de winnaar van de Coppa del Rey vanavond op bezoek. Dat is namelijk Real Sociedad, dat de Coppa del Rey wist te winnen door in de finale na penalties Atletico Madrid te verslaan. Girona in een mindere fase. Van de laatste 5 wedstrijden werden er 2 gelijk gespeeld en werden er 3 verloren. Dus een overwinning lijkt vanavond toch wel redelijk noodzakelijk. Zeker ook omdat bijvoorbeeld Alaves van Barcelona wist te winnen. Valencia, dat ook nog niet veilig is, speelt op dit moment tegen Rayo. Daar staat het 1-1 halverwege. Het is ongelooflijk spannend onderin in Spanje. Bovenin is het natuurlijk beslist voor wat betreft het kampioenschap van FC Barcelona. Als Girona vanavond mocht winnen, ze staan op dit moment op plek 19... dan komen ze op een gedeelde 14e plek te staan. Met evenveel punten als Espanyol. En ook Valencia, dat dus nu nog speelt. En Osasuna hebben 42 punten. Girona heeft dus 39. Evenveel als Levante. En Real Mallorca en Elche. 40 punten heeft Deportivo Alaves. En Real Oviedo is al gedegradeerd. Zij waren de nieuwkomers na een hele lange tijd in de Liga, maar zijn dus meteen weer gedegradeerd. Bij Girona geen Van de Beek natuurlijk, nog steeds afwezig. Hetzelfde geldt voor Ter Stegen. Deli Blind zit op de bank bij de thuisploeg. En bij Real Sociedad hebben we natuurlijk in de spits Oyarzabal, die afgelopen wedstrijd zijn 100ste doelpunt maakte in La Liga voor Real Sociedad. Smalle gangetje richting het veld. In dit stadion dat een klein beetje buiten deze prachtige stad ligt. Laatste duel speelde Girona gelijk bij Rayo, 1-1. Stuani als invaller scoorde de belangrijke gelijkmaker in de 90ste minuut van die wedstrijd. Michel natuurlijk de coach van Girona. Staat in het belangstelling van Ajax, maar ook van Bayer Leverkusen. Is het ei nog niet gelegd, blijkbaar, wat hij

Dit zijn de elf van Girona. Casamiga nog steeds op de lat bij de bezigheid van de geblesseerde Ter Stegen. En dan zien we toch wel wat bekende namen. Onder meer Witsel, de Belg natuurlijk. Giel speelt in de spits. Nieuwe rol voor hem vandaag. Oudspeler van Spurs onder meer. En de begroeting tussen de beide coaches. Michel en dus Pellegrino Materazzo aan de kant van Real Sociedad. Miguel Sesma, de scheidsrechter. Arnaud Martinez, de aanvoerder van de thuisploeg. Carlos de Cerro Grande, de VAR. Ramiro is de doelman van Real Sociedad. Vier man achterin. Daarvoor onder meer Yangel Herrera. Die speelt tegen zijn oude ploeg. Kwam aan het begin van dit seizoen naar Real Sociedad van Girona. En in de spits dus, oh ja, Sabal. De Centurion voor betreft doelpunten in La Liga. Nou, daar zit de afwezige. We zagen even Tony van de Beek. Girona dus tegen Real Sociedad. Verder speelt de ploeg van Michel nog bij Atletico Madrid. In Madrid dus. En hier thuis afsluitend tegen Elche. Dat zou wel eens een heel precair duel kunnen worden. Maar vandaag kan Girona dus weer een flinke stap naar lijstbehoud zetten. Als ze deze wedstrijd gaan winnen. Het is 8 uur. En Girona, Real Sociedad, is onderweg.

Real Sociedad dus door de winst van de Copa del Rey al geplaatst voor het Europa League toernooi volgend seizoen. Er zit geen druk meer op. De lange trap van Alex Remiro. Witsel eventjes. Unai.

Witsel. Moet snel handelen. Onder druk gezet. Eventjes Sigankov. Roca. Schot van Roca. Die is de bal op doel. En die jonge aanvaller. Zowel Roca al drie keer gescoord dit seizoen.

Girona. Overtreding van de rechtsback uit Venezuela van Real Sociedad. Aramburu. Sliding en dan de paal geraakt en Rock aan de naastoot. Maakt de bal niet vol. Daar was de eerste grote kans via Viktor Chigankov. Goede actie van Moreno. Aan die linkerkant. Het was een droomstart geweest voor Girona. Chigankov, de man van de kans van zojuist dus. Unai. Chigankov kan net niet aannemen.

Nog eens die grote kans. Bal nog heel even aangeraakt door Emiro. Wat wordt zijn volgende club? Of Ajax, of Bayer Leverkusen, of misschien komt er nog een andere club uit de Hoge Hoed.

best wel veel spelers van Real Sociedad zitten bij de eerste 55 van de Spaanse selectie. Waar uiteraard nog flink in gesneden wordt voor het WK. Daarbij uiteraard Oyarzabal. Susic, mooie aanname. Kubo. Geen voordeel. Geboren in Amerika. Pellegrino Materazzo. Werkte bij Stuttgart, bij Hoffenheim. Sinds vorig jaar bij Real Sociedad. En meteen dus een prijs gepakt.

Hey, kijk, John Toshack. Oud-trainer van Real Sociedad. En natuurlijk superspits. Heel lang geleden bij Liverpool. Niks aan de hand. Gil. Gil. Kon net niet de bal bij Zhigankov krijgen. Houdt de druk er wel op. Moreno. Dit keer de voorzet eruit gehaald. John Toshack, die we zojuist even zagen. Oud-spits dus van Liverpool. En van het nationale team van Wales. Bracht ooit Swansea City van het laagste niveau op profgebied in Engeland naar het hoogste niveau. Casaniga. Lange Argentijnse doelman. Heeft jarenlang in Engeland gekiept bij Fulham en bij Spurs. Southampton. Opzichtige overtreding van Caleta Carr.

Een Real Sociedad geen Oscarsson, die is geschorst voor deze wedstrijd. Mooie opening. De paas is niet goed, maar alsnog bijna de kant voor Oyarzabal.

voor een beeldblind. Zit dus vandaag op de bank. Misschien dat hij ook wel terugkeert bij Ajax. Dat was een slechte paas en dus het profiteren door Moreno. Roca met de voorzet en dan zit er nog net iemand tussen. Gil houdt het balbezit levend voor Girona. Deze paas is echter niet goed genoeg richting Ivan Martin. Alsnog Girona. Gigankov. Zocht Roca. Barnechea pakt een gele kaart. Hij krijgt daar eerst wel een beuk in zijn rug en beukt dan vervolgens terug.

Gomes mee naar voren. De Braziliaanse centrumverdediger van Girona. Niet ongevaarlijk. Een verre trap. Oh, de kans voor de man die zojuist geel kreeg. En de redding van Casaniga, die eerst uit zijn doel kwam. Toch weer terugkeerde. En de trap was geweldig natuurlijk. Van Alex Remiro. Wat een mogelijkheid voor Barrenechea. Barrenechea, een van de 7 spelers die in de voorselectie van de Fuente zit. Voor het WK. Susic, paas naar Barrenechea.

overname. Goed werk van Ivan Martin. Unai. Gilles. Uitstekend blok gezet. Goede tussenkomst van Gomez. Het speler van Manchester City. Kwartiertje gespeeld. Twee grote kansen. Jankov raakte de paal namens Girona. En waar Nechea zag zijn inzet gekeerd worden door Gazzaniga.

best wel wat oudjes bij Girona. Witsel speelt dus in de basis vandaag, 37 jaar. Deli Blind, 36. En Stuani, die eventueel in kan vallen, dan wel een injectie krijgen, is al 39 jaar. Susic. Is aardig gespeeld, maar ook goed verdedigd door Moreno. Joel Roca. Fel geattaqueerd. En uiteindelijk overtreding gemaakt door Aramburu. Hier nog eens die trap van Remiro. Kijk naar Gazzaniga. Eerst kwam hij, toch weer teruggekeerd. En krijgt die bal tegen zich aangeschoten. Ja, Remiro bijna met de assist.

Dankov. Giel. Zigankov. Oh, dat is een blinde pas. Dat hadden we niet verwacht van de Oekraïner. Panenetschea scoorde de snelste goal ooit in de finale van de koppenrij. Wordt hier geneutraliseerd. Door Reis. Of was het Frances? Het was Frances. Ramiro, arm. En dan de paal die redding bracht. Naar de inzet van Zigankov vroeg in deze wedstrijd. De hoekschop hebben we uiteraard nog te goed. Die wordt getrapt door Panenetschea. Oh, goede schietmogelijkheid. Ploeggenoot geraakt door Luka Susic. Bokka. Hij is supersnel. Maar Gomez, daar geldt hetzelfde voor. Chill. Sliding op de bal. Van Yangel Herrera, oudspeler dus van de tegenstander. Van Girona. Speelde daar de afgelopen 3 seizoenen. Witsel. Unai. Prachtig meegegeven. En moet dit dan de openingstreffer zijn? Ja, ben je geneigd te zeggen. Maar die komt er niet. Grote kans voor de captain, Arnau Martinez. Geweldig gelopen. Ja, hier had je eigenlijk met links die bal er omheen moeten krullen. Ja, Michel. Tweede grote kans.

fait retourner. Toch neemt Real Sociedad over. Met Aramburu. Herrera. Barnechea. Kubo. Mooie voetbewegingen van die kleine Japanner. Hier in de Girona sandwich terechtgekomen. Maar geen overtreding geconstateerd. Door scheidsrechter Sesma. Tsigankov. Nee. Te veel geschept die bal. Te veel onder de bal.

Susic. Sarr al gezocht, niet gevonden. Rocca op de hielen getrapt. Pakt niet goed uit. Reis. Axel Witsel. Vorige club was Atletico Madrid. Unai. Ja, stylist is dat, die Marokkaan. Giel. Brian Giel. Al aangeraakt en simpel de bal in de handen van Alex Remiro. Overwege de eerste helft in een best wel attractief duel. Drie grote kansen. Twee voor Girona. Zijn ploeg.

Hernán Martínez. Slingert de bal voor. Acrobatische poging. Van Joel Roca. Was te moeilijk.

overtreding. Anders had Unai best wel de kans gekregen waarschijnlijk. Overtreding op Gorod Xatiki. Nou, zo gek veel lijkt daar niet aan de hand te zijn. Beetje pech voor Girona.

Celso, Unai. Moreno, Roca, glijdt weg. Ja, het heeft geregend. Giel. Brian Giel? Nee. Foute keuze. Oya Sabal staat er voorlopig alleen voor. Maar daar komen de hulptroepen. Met Susic. En hier Kubo. Kubo naar zijn linkervoet. Schot half gekraakt. En Gazzaniga met een aparte ingreep. Waarom pak je die bal niet? Dat niet handig. Het levert er bijna een treffer aan de andere kant op. Hoekschop van La Real. En de kopbal en die vliegt binnen. Het is 0-1. Het doelpunt van Jon Martín. En dan wordt het stil. Althans bij de fans van Girona in Montilivi. Jon Martín knikt die bal binnen. Door de eigen academie van Real Sociedad in de hoofdmacht terechtgekomen. Ook een van die 55 die dus voorlopig geselecteerd is voor de Spaanse nationale ploeg. Kijk hoe goed hij daar tussen 2-3 man in komt. Kijk, Witsel springt amper mee en wordt eenvoudig geklopt in de lucht door Jon Martín, die op het juiste moment de juiste hoogte bereikt en die bal perfect binnenknikt. Oeh, dat is een zware tegenvaller voor Girona. Gazzaniga, ja, daar kon hij niks aan doen. Maar wel aan het feit dat hij die hoekschop misschien wel wat te makkelijk weggaf. Tweede goal van Jon Martín dit seizoen. Beide treffers met het hoofd. Moreno, krijgen we een snel antwoord van de Catalanen. Roca, Kubo met de overtreding. Nou, die trapt die bal dan weg en dan vraag je om geel. Unai laag. En de corner via Aramburu. Ja, de berusting na die 0-1. Unai. Daar komt doelman Remiro. Hier de kenners. Moreno. Voor de regel. Roca. Roca. Krijgt nog een kans en dan wordt het schot geblokt. Aanval duurt voort met Arnau Martinez. Ja, hij moet een beetje oppassen, Barrenechea. Hij heeft natuurlijk al geel gepakt.
Susic haalt weg. Dit is een duwfout. Van Rijs. Tegen Oyarzabal. Oh, blessure denk ik. Ja. Ja, met het oog op het WK. Zal hij geen risico willen nemen. Is het zijn lies? Ja, lies. Linker lies. Ja, en deze periode met het WK voor de deur zou dat wel eens een hele zure blessure kunnen zijn. Hier nog eens die rare ingreep van Casaniga, die daarmee die hoekschop weggeeft. En die wordt dus binnengekopt door Jon Martin. Perfecte kopbal hoor. Van de centrumverdediger van Real Sociedad.

Marín komt erin. Is het 19e als ze hier verliezen, Girona. Dan wordt het allemaal toch precair. Vier teams met 39 punten. Ja, er wordt vaak gezegd, die 40-punten-grens... misleading... Moreno. Susic. Handig gedaan door Giel. Giel. Kopbal gaat net naast Shigankov, zijn tweede kans.

zelf tegen zijn tegenstander aan. Unai. Schiet zelf en schiet over. Had die bal ook mee kunnen geven aan Tsikhankov. Weer een flinke kans hoor voor Girona. Ja, de doelpunten, daar ligt het probleem. Het maken van doelpunten. Ja, nog aangeraakt die bal door Remiro. En dus de hoekschop. Dan gaat hij uiteindelijk aan alles en iedereen voorbij. Maar Girona houdt balbezit. Met Arno Martinez. Unai. Schiel. Ja, aanvallen van de doelman. In het doelgebied. Overtreding. Van Vitor Reis. Oeh ja, wordt daar door die lop op zijn enkel geraakt. Alex Remiro, en dat voel je wel even. Echt vingertoppenwerk. Ja, alleen het inmiddels gedegradeerde Real Oviedo heeft minder treffers gemaakt dit seizoen in La Liga dan Girona.

já está aqui. Gil. Unai. Gaat neer. We hebben ervoor. Kan het Cacero Grande. In eerste instantie niks gezien. Wat niet door de beugel kan door scheids Sesma. Unai staat inmiddels weer. Unai. Hier is wel voor gefloten. Nee hoor. Niks. Roca. Alsnog in balbezit. Maar hier gaat hij in de fout. Krijgt hij alsnog een duwtje, maar geen vrije trap. En dit is een doeltrap. Nou, ook daar kun je vraagtekens bij zetten.

scheidsrechter overtreding. Barnechea met een zorgelijke blik na zijn liesblessure. Oyarzabal, oh, die verstikt zich in die bal. Nog weinig van gezien. Bezig. Met je postbodewerk, Witsel. Slotfase eerste helft. De meeste kansen voor Girona, maar het enige doelpunt gescoord door Real Sociedad. Arno Martinez. Geen overtreding van Aramburu. Zhigankov. Om die bal meteen terug, Giel. En ook deze bal haalt het niet richting doel. Ook dit zag er weer dreigend uit, maar weer de foute keuze gemaakt, zo blijkt. Unai gaat naar zijn rechter, dat weten ze. Bal op de rug van Goretz Zategui. Links Oyarzabal. Ja, die bal had eerder moeten komen richting Kubo of richting de man die ooit de winnende goal maakte bij de Europese kampioenschappen voetbal namens Spanje, Oyarzabal. Roca. Unai. Giel. Te laag. Zit in de laatste minuut. Heel veel zal er niet bij komen. Ja, Girona de betere ploeg. Maar scoren is het probleem. Zhigankov met twee kansen. Martinez kreeg een kans. Unai was dichtbij een treffer. Arno Martinez, dan weggepoeierd door Jon Martin, de doelpuntenmaker. 4 minuten komen erbij.

teleurgestelde gezichten bij de fans van Girona. Seizoen 24-25 speelde Girona zelfs nog Champions League voetbal. Stonden ze ook bovenaan. Het seizoen daarvoor in La Liga. Speelde onder meer in Eindhoven tegen PSV. Eindhovenaren wonnen dat duel makkelijk met 4-0. Oh ja, dat staat wel. Bal niet buiten. Nou, ook hier zit hij geen overtreding in. Laat veel doorgaan. Miguel Sesma. Sigankov kapt zijn tegenstander uit en is de eindpaas weer niet goed. Dat is het probleem hoor.

de moeilijke bal van Arnau Martinez. Maar ja, dat staat al. Prachtige bal, ja, Sabal. Gomez. Was het iets te scherp? Aanval duurt voort. Van La Real. Kubo. Nou, Gazzaniga. Die twee keer. Rustig aan, zegt hij. Michel. Bouw maar op. Het gebeurt via Unai. Een speler van Noem. Witsel. Giel. Een keer aan de linkerkant. Arnau Martinez. Tsigankov. Weer een slechte poging. Alles gaat goed tot aan de afronding. Daar schort het aan. Het keer Frances. We zijn aan het einde van de eerste helft. We gaan hier hoogstwaarschijnlijk rusten in Montilivi en Girona. Girona 0, Real Sociedad 1. Een treffer gescoord door John Martin. Een hoekschop van Gomez. En dus alles nog om voor te spelen in de tweede helft. Want Girona moet eigenlijk winnen. Willen ze alles nog in eigen hand houden. In verband met het ontlopen van de degradatie. Halverwege in Catalunya. Girona 0, Real Sociedad 1. Door dat doelpunt van John Martin in de 28e minuut.

U bent terug in Montilivi in Girona. Waar we zo dadelijk gaan beginnen aan de tweede helft van het duel tussen Girona en Real Sociedad. 35e speelronde voor deze beide ploegen. Halverwege de voorsprong voor Real Sociedad. Door een doelpunt en kopbal van Jon Martín in de 28e minuut. Heel veel kansen voor de thuisploeg Girona. Dat is momenteel 19e. En één na laatste staat op de ranglijst. Stuani lijkt te gaan komen aan het begin van de tweede helft. Door het Goiaanse spits, 39 jaar. Zojuist is Valencia Rayo Vallecano geëindigd in 1-1 in Mestalla. Dat betekent dat Los Che, normaal gesproken, de degradatie gaan ontlopen. Vroeg uit Valencia. Ja, Stuani is dan wel een speler die normaal gesproken de kansen die hij krijgt weet te benutten. En daar schortte het aan in de eerste 45 minuten. Blind voorlopig ook nog niet binnen de lijnen. Gigankov waarschijnlijk vanaf rechts spelen. Stuani in de spits. Krijgt meteen de aanvoerdersband. En Giel, die ongelukkig speelt in de eerste 45 minuten. Geslachtofferd, hier zit hij.

Stoani natuurlijk de topscorer alle tijden van Girona. Hij heeft in zijn hele carrière al 245 goals gemaakt. Echt een fenomeen. Die routinier.

Tweede helft in gang gezet door de thuisploeg. Dus Stoani kiest inderdaad meteen positie in de spits. Scoorde dus die belangrijke gelijkmaker tegen Rayo. Het laatste duel in de 90ste minuut. Chigankov weer op zijn natuurlijke positie aan de rechterkant voorin. Hier aan de bal komend. Snelle voetbeweging. Martinez. Chigankov. Moreno. Martinez. Meteen druk gezet. Uitbraakmogelijkheid nu voor Lareal. Onderschepping. Witsel. Gazzaniga. Goed geanticipeerd. Bal haalt het niet tot bij Kubo. Moreno. Roca. Ouani. Unai. Dat is goed. En nu Chigankov. Waarom niet meteen geschoten? Nu weer een blok gezet door Real Sociedad. Maar een sterk begin van de thuisploeg in de tweede helft. Chigankov. Alex Moreno. Witsel. Martin. Chigankov. Stel door Witsel van het balbezit. Alejandro Frances. Martinez. Prachtige 1-2. Door het hart van de defensie, maar weer een schot dat smoort op het lichaam van een tegenstander.

Nee, zelfs niet aangeraakt die bal. Slechte poging. Geblesseerd geraakt. Terwijl Rocca, scheidsrechter, Sesma geeft geen krimp. Nou. Kubo.

0: Kapunay. Romero liet die bal lopen. Dat was een juist besluit. Maar bijna is Touré Rani.
1: Ja, goed gezien.
0: Nou, daar is wel contact met de speler en niet met de bal.

Ziet er dreigend uit van Sociedad kant. Sergio Gomez. Oeh, stevige charge. En geel. Aramburu. Tweede geel. Parametsea kreeg in de eerste helft geel. Niet al te lang daarna moest hij het veld verlaten met een liesblessure. Stuani krijgt de vrije trap mee. Wordt inderdaad om de hals gepakt.

Volgende wissels komen eraan. Thomas Lemar gaat komen. Van Atletico Madrid gekomen. Fransman. Kubo. Goeie aanname. Buitenspel of niet, dat is de vraag. Blijkbaar niet. Had wel wat verder dat duel ingekund, Unai. Zit hier dan wat in? Uitbraak, Alex Moreno. Komen van Aston Villa. Stuani, aanname niet lekker. En de bal blijft binnen. Ja, niemand die daar echt attent op reageert bij Girona. Dus alsnog Frances. Tien minuten gespeeld in de tweede helft. Nog steeds de 1-0 voorsprong voor de Basken. Zigankov. Moreno. Vanaf rechts opererend. Buitenkant van het net geraakt. Door Roca. Carrera komt erin voor de Japaner Kubo. Witsel naar de kant. Soler erin, ook een van die 55.

voor Spanje. Komt erin voor Corocha. Fran Beltran, ook hij in de ploeg gekomen bij Girona. Nieuw dit seizoen van Celta overgekomen. En Ivan Martin ook gewisseld. Maar verdedig meteen mee. Kort genomen. Nou, dat is geel. Voor Oyarzabal. Ja, je weet dat je daar slechts geel voor krijgt. Hij had het vaker gedaan, zo te zien, aan zijn routineuze handelingen. Half uur nog ruim. Moreno. Fran Beltran. Lemar. Beltran. Alejandro Frances. Kans. Unai weer een blok gezet. Meer blokken gezien vandaag. Dan bij een flink Lego pakket. Nou, dat gaat misschien die kans opleveren voor Stuani. Jumping Girona. De bal vliegt ver langs het doel. De kopbal van Alejandro Frances.
blok werd gezet om Stuani vrij te spelen. Dat lukte ook. Maar ja, hij kreeg de bal niet. En de volgende gele kaart. Frances. De eerste van Girona die geel pakt. Zo. Aardig cakey hoor, wat hij daar krijgt. Marien het slachtoffer. In de tweede helft voor Girona. Wel een surplus aan balbezit.

Tsigankov. Nee hoor, die heeft het vandaag ook niet qua kans benutten. Lemar. Klaargelegd. Wokka, nee, net niet lekker genoeg aangespeeld. Zit er fel op bij Girona. Af en toe iets te fel, zoals in dit geval. Stuani. Kregelt Gomez onver. Duidelijk overtreding van de Uruguayaanse routinier. Jarenlang speler natuurlijk van Rayo Vallecano, Michel. De trainer van Girona. En die zal het zeggen van Ajax binnenkort of Bayer Leverkusen. Oh, merkwaardige actie van Remiro, want die bal leek makkelijk te pakken te zijn voor de goalie van Real Sociedad, Lemar. Frances. Dat is een mooi balletje. De voorzet en het is gelijk. Ja hoor, daar is hij weer. Natuurlijk doet hij het. Stuani zet Girona op 1-1. Hij krijgt altijd één kans in de wedstrijd en vaak is het dan ook raak. Zoals ook in dit geval. Het begon al, maar al met dat briljante balletje van Onahi. Martinez met de voorzet en Stuani met het doelpunt. Links van de Beek, ook tevreden. Maar er zit ook nog spanning op. Kijk hier, Onahi naar Martinez. Ja, de voorzet en Stuani, echte spitse goal, geweldige treffer. De Uruguayaan voor zijn man gekomen. Goed zijn lichaam erin gedraaid. En geen enkele kans voor Remiro. Nou, opluchting bij de Catalanen. Ja, nu met nog een kwart wedstrijd te gaan zit er misschien wel meer in. Vijfde treffer dit seizoen voor Stuani. Kijk eens, het heilige vuur is absoluut terug. Natuurlijk een gok met Suarez Stuani, die niet helemaal fit is. Een injectie moest krijgen. Een gok die vooralsnog uitstekend uitpakt. Van Michel en de staf van Girona.

zou betekenen, als het gelijk blijft, dat ze met Deportivo Alaves op een gedeelde 15e plaats komen. Dat Levante zakt naar plek 19 en Mallorca naar plek 18. Vele kansen nodig, maar als je deze ploeg zo ziet voetballen vandaag, dan is het absoluut misschien toch wel een beetje ondenkbaar dat ze gaan degraderen. Tsigankov. Beltran. Lemar. Nou, er leek me weinig aan de hand. En zo dacht de scheidsrechter er ook over. Oeh ja, hij krijgt wel een tik in zijn gezicht van Aramburu. Aardige beweging van Unai opnieuw. Hier zien we het staan. Girona momenteel virtueel 15e. Veilig dus. Maar ja, de marges zijn klein. Hier nog eens die prachtige treffer. Zo simpel. Unai. Voorzet. Captain Martinez. Althans, dat was hij aan het begin van de wedstrijd. Want als Tuani komt, dan krijgt hij de aanvoerdersband. En hij werkt binnen. Mooie tafereel op de tribunes bij de Catalaanse fans. Stelling hoor. Stuani kiest weer positie. Met net het hoofd ertussen. Van Caleta Car.

Nee, maar. Ja, uiteindelijk legt hij het toch af. Tegen Carlos Soler. Houdt Paris Saint-Germain, man. Maar ja, Sabal. Ja, Carlos Soler, die moet je niet dollen. Zo bleek. Stouani ook goed meeverdedigend, maar blijkbaar toch een overtreding gemaakt. Soler geraakt.

Gomez. Αναπάρου. Unai. Goed gespeeld. Prima actie weer van Alex Moreno. Tom alleen maar. Oh. Ja. Geel. Voor Sergio Gomez. Sergio Gomez, dus ook met geel. Op zak nu.

Beltran, geen contact met Lemar. Gomez. Bal gespeeld, Roca. Maar die raakt de bal vervolgens ook weer kwijt. En dan Boudou. Ook hier niks gezien door de scheids. Komt de wedstrijd ten goede dat hij heel veel door laat gaan. Een van de weinige foutjes nu van Alex Moreno. Unai. Hier nog in Montilivi.

Moreno. Toca. Vale. Gaan vol voor de overwinning, Girona. Dient zich aan, Claudio Echeverri. Argentijn gaat komen. Dit ziet er dreigend uit. De kans. En dan is de voorzet niet goed genoeg. Alsnog de kans. En de redding is geweldig van Remiro naar de uithaal van Unai. Het is net aan buitenspel. Dus het was toch allemaal niet doorgegaan. Buitenspel voor Roca. Chigankov naar de kant, met Jiberi erin. Hij kreeg de eerste grote kans van de wedstrijd. Chigankov raakte uiteindelijk via Remiro de paal. Ja, Gomez hield even in, niet verstandig. Het levert een inworp op voor Girona. De Oekraïner is klaar. Ja, volle tegenstander voor Girona is Atletico Madrid. Die zitten natuurlijk een beetje in de penarie. Uitgeschakeld in de halve finale van de Champions League door Arsenal. En verlies tegen Real Sociedad in de finale van de Copa del Rey. Mooi gecombineerd. En nu dan? Nee, het schot vliegt voorlangs. Echeverri met zijn eerste balcontact bijna succesvol. Atletico heeft zich al geplaatst voor de Champions League. Dus in dat opzicht zullen ze niet alle zeilen bij hoeven zetten. Echeverri, grote kans. Zo'n bal moet op doel. Tja, Michel. Speler bij Rayo geweest. Heeft de jeugd van de kleine ploeg uit Madrid, die cultclub, getraind. Daarna van 17 tot 19 Rayo hoofdcoach. Daarna Huesca. En uiteindelijk sinds 21 de coach van Girona. Dat is toch wel een overtreding, dacht ik. En hij krijgt geel. Kaleta Sjar, de Kroaat. Domme overtreding op die plek natuurlijk.

Tachar, die de schil pakte. De bewaker van Stoani. Beltran, bal kwijt. Slordig. Geweldig weer. De ingreep van Alex Moreno. Zeg maar. Boca aan de rechterkant nu. Stoani vraagt die bal, maar die gaat ver over hem heen. Unai. Echeverri. Oostoani gleed weg. Nou, wat nerveus die bal weggewerkt door Sergi Gomez. Oostoani in de tang. Oostoani gezocht. Oeh, daar heeft hij geluk. Alex Remiro. Snelle uittrap, zoals hij dat ook in de eerste helft deed. Richting Oyarzabal. Toen kwam de bal wel aan. Of het was richting Barrenechea. Maar die kon de kans niet benutten. Thomas Lemar. Unai. Roca. Te doorzichtig. Unai. Het is daar vol. Hens. Appelleren voor Hens. Hij zegt nee. Maar we gaan natuurlijk naar de VAR. Naar Carlos. Naar Cerro Grande. Hens. Aramburu. Dat was zijn steunarm. Ja, die arm is in de lucht, hè.

0: Rood. Voor een van de invallers, voor een van de reservespelers van Girona. Geen penalty, steunarm. En het wegstompen door Alex Remiro. Joel Roca.
1: Was het allemaal net?
0: Nee, toch buiten geweest die bal. Zit inmiddels in de laatste 5 minuten. Krijgen 2 verse krachten bij de Baskische ploeg uit San Sebastian. Igor Zubaldia en Bena Torrientes. Allemaal de jongens uit de eigen academie. Althans Torrientes. Houdt Girona-man Angel Herrera naar de kant. Igor Zubaldia. Ook uit de eigen kweek. Aramburu ook naar de kant. Ja, hij had ook al geel. Virtueel. Girona momenteel op plek 16. Krijgen we nog een gouden momentje. Alves boekte natuurlijk gisteren die zege op Barcelona. Barcelona dat nog het feest in de benen had.

puntje erbij. En onderlinge resultaten kunnen ook nog van belang zijn. Aan het einde van de rit, weer geel. Carrera. Voor deze overtreding, rechts in beeld. Unai. Renaud Martinez. Joel Roca. Martinez. Lemar. Op zoek naar Stuani. Op zoek naar Stuani. Bal gaat aan de Uruguayaan voorbij. Zwaar geattackeerd. Voor de nieuwe man, Igor Zubaldia. Ja, krampgevalletje. Voor Caleta Sharp.

Girona dus met het gelijke spel. Wippen ze over Elche, Real Mallorca en Levante heen. Atletico Madrid en Elche worden de volgende tegenstanders. Extra tijd. Estuani, Pep de Boulon, nog maar eens op.

0: 4 minuten nog.
1: Ja, zoveel kansen gemist in de eerste helft met name. Beltran. Joel Roca. Wel voorgeslingerd. Remiro Simpel. Betekent wel dat ze voor de zesde keer niet winnen in successie. Omdat ze dus in die laatste zes duels 3 keer gelijk spelen en 3 keer verliezen. Laatste zege dateert van 6 april. Toen Villarreal hier in Montilivi met 1-0 verslagen werd. Dat dan. Eén goede voorzet. Het is feest. Arno Martinez. En krijgen de corner. Dat is altijd het moment waarop er nogal wat kan gebeuren. Met best wel wat goede koppers die voorhanden zijn. Zeker hij is Touani. Maar Reis kan ook aardig koppen. Lemar met de corner. Bal over Stouani heen. Maar wel de bal ook nog binnengehouden. Unai. Dat is een slechte bal van de Marokkaan. Counter eruit gehaald. Moreno terug tot bij Gazzaniga. Naar de Argentijn. Nee, durft het toch niet aan. De lange trap van Beltran. Anderhalf minuut. Moreno zet nog eens aan. Vrije trap. En dus een mogelijkheid nog. Voor Girona. Van de extra tijd loopt Lemar met de vrije trap. Gaat wel heel ver terug. En voorbij aan het doel. Unai. Unai. Nee. Remiro nog geraakt door Stouani. Verontschuldigingen van Uruguayaan. En ik denk dat het gespeeld is hier in Catalonia. En dat we af gaan sluiten op 1-1. Dat is zeker geen slechte bal trouwens, die laatste. Maar goed, we zien doorzien de situatie door Alex Remiro. Het is klaar. Hij pakt een puntje met Girona tegen Real Sociedad. De 0-1 van Jon Martín in de eerste helft. Na een klein half uur een kopbal naar een hoekschop van Gomez. En Stouani kwam, zag, ja, een overwon niet helemaal. Scoorde wel een belangrijk doelpunt. Weer een belangrijk doelpunt. Hij zorgt voor de 1-1 eindstand hier vandaag in Montilivi. Girona even uit de degradatie zorgen. Maar goed, nog 2 hele belangrijke wedstrijden te gaan. Eerst uit tegen Atletico Madrid aanstaande zondag en een week later hier thuis tegen Elche. En dan weten we op zeker meer. U kunt nog meer Spaans voetbal zien hier op Ziggo Sport uiteraard. Want nu live op Ziggo Sport Real Madrid tegen het gedegradeerde Real Oviedo. Fijne avond nog. Dag.

0: Hoe beter dan de Ziggo Sport Free kijkers te verwelkomen dan met een openingsceremonie van de Coppa Italia. Het is onduidelijk wie hier in de touwen hangt. Ik weet ook niet of ik het wil weten, maar in ieder geval, het is een mooi uitzicht. En wat een heerlijke show. Vuurwerk, drones, alles komt langs, dansers. Want straks is de Coppa Italia finale. Lazio tegen Inter. Ja, het voelt bijna als artistieke schending om hier overheen te praten, want het ziet er behoorlijk kunstachtig uit allemaal. Maar
1: echt
0: het ziet er wel
1: iets,
0: goed uit.
1: Iets voor Wim Kieft en om hier commentaar bij te geven.
2: Richard.
1: Zullen ze overgeven?
0: Ja, dat zou allemaal leuk zijn. Zouden ze het in hun mars hebben, denk je?
3: Ja,
0: dit
3: wel. Tuurlijk, ja, ja, zeker. Ja.
0: En daarachter nog een beetje tennis trouwens, ja. Die tennisbanen. Ja. Ziggo Sport 3 is dat, of 4 volgens mij. 4, 8:30, Goddard is daar gaan spelen. Danny, ik kan nog één technische vraag voor jou. Die is echt bij mij blijven hangen.
3: Oh jee.
0: Voor de Ziggo Sport 4-kijkers, ja, nu kan er van alles
3: Jeetje,
0: komen.
3: Ik ga even een puntje van mijn stoel zitten.
0: Het gaat niet over die vrouwen in de touwen, dat kan ik wel.
3: Jammer.
0: Nee, zeker niet. Maar nee, voor de Ziggo Sport 4-kijkers die net niet bij waren, die stond bij het scherm. Je liet zien wat het plan was van Lazio tegen bijvoorbeeld een Napoli, driemansverdediging. En jij zei toen, in het midden zetten ze vast in de as. Dat ze naar de buitenkant moeten gaan, toch? De tegenstander.
3: Ja, ze maken een blok in de as. En dan ja, aan de kant van de bal echt in de dekking.
0: Ja.
3: En aan de andere kant de paaslijnen weghalend. En dus dat betekent dat de backs van in dit geval Inter aanspeelbaar zijn.
0: Kijk, en hier komt mijn vervolgvraag, de technische vraag. Moet een Dumfries dan juist hoog of laag staan?
3: Ja, dat ligt ook weer aan die linksbuiten.
0: Ja.
3: Sakanji in dit geval, waar die zich begeeft. Soms moet je iets inzakken, waardoor je Sakanji naar je toe trekt. Mm-hmm. Waardoor die steekbal door de as gegeven kan worden.
0: Ja.
3: Nou, en soms en als jij de bal kan krijgen en je bent voorbij Sakanji en je kan dan je actie maken. Maar Dumfries heeft niet zelf een actie, die moet vaak bediend worden. Dus
0: daarom.
3: Dat is als ik trainer zou zijn van Lazio, ja, dan zou ik zeggen: laat Dumfries maar meer aanspelen dan Di Marco.
0: Ja, precies. Ja, want
3: druk het maar wat meer naar de linkerkant van in dit geval Lazio.
0: Ja, maar dat viel toch nog mee qua technische vraag.
3: Of? Ik vond het een zeer goede vraag.
0: Ja, dank jullie wel. zo overdreven dit. Jullie bij een Coppa finale. Oké, Inter is dan al kampioen. Hoe hoog zit de motivatie nog? Die is er dan wel nog gewoon? Helemaal 100%?
1: Ja, zeker. En ook de druk is misschien. Het is juist wel lekker om die wedstrijd te spelen. Want je hebt al wat. Je bent veel relaxter.
0: Ja.
1: En je kunt het toch. Kijk, bij Lazio, die moeten echt. Die om ook Europees voetbal te halen. Mm-hmm. Is dat sowieso om de beker te winnen. Je speelt de finale, is het fantastisch. Mm-hmm. Maar ik denk dat toch bij Inter ook een bepaalde. Ja, oké, nu komt dit, pakken we ook nog even mee. Dan gaan we even. Dat wat relaxter is. En dat kan ook lekker zijn. Het moet niet te veel doorslaan naar gemakzucht. Maar is niet het geval bij hen, denk ik.
0: Nee. We mogen eindelijk naar de mannen. Jawel, Richard van Ietson en Wim Kieft. Veel plezier bij de Coppa Italia finale.
4: Ja. Ja. Ja, een hele goede avond. Welkom vanuit Olympico. Minuten voor de aftrap van deze Coppa Italia finale met Christian Vieri en Boksic. De een en verleden bij Inter, de ander bij Lazio. Dus geheel logisch dat die twee daar staan om de beker te plaatsen waar het vanavond allemaal om gaat. En voor Lazio een kans, of de kans beter gezegd, om het seizoen te redden met deze prijs en plaatsing voor Europees voetbal. En voor Inter geldt ja, toch misschien een beetje de uitschakeling in de Champions League tegen Bodø/Glimt. Die hele pijnlijke uitschakeling uit Gummen. Door hier vanavond de beker te winnen. En zodoende voor het eerst sinds 2010, 16 jaar geleden, de dubbel te pakken in eigen land. Daar hebben we ook Mancini zitten en Roberto Baggio.
5: Materazzi,
4: dank je Wim. Tal van bekende namen uiteraard aanwezig in een vol uitverkocht Olympico. Dat is bij thuisduels van Lazio compleet anders. Want de fans leven in onmin met de clubleiding en boycotten eigenlijk iedere thuiswedstrijd. Er zit hier, nou, wat is het? Misschien 5.000 of 6.000 supporters. Maar goed, voor een Coppa Italia finale zijn ze er wel allemaal. En ook 20.000 supporters meegekomen uit Milaan en omgeving. Taylor, met Lazio op plek 9 in de Serie A. Uitgeschakeld om via de ranglijst Europees voetbal binnen te halen. Het moet echt vanavond gebeuren wat dat betreft. Tegen de ploeg die de 21ste Scudetto won. Landskampioen geworden. By far het beste elftal van de Serie A. De ploeg van Christian Kivu. Dus op voorhand, ja, makkelijke conclusie, is er één hele grote favoriet. Ja, het afgelopen weekend stonden ze dus ook hier tegenover elkaar. Inter won die wedstrijd heel gemakkelijk met 3-0. Tegen een Lazio dat verre van op zijn sterkste was. Over de opstellingen zo meteen later meer. En bij Inter wel in de basis Lautaro Martinez. Die wedstrijd zag als een mooi opstapje naar vanavond. Na blessure leed.

0: Ja, misschien een kwestie van smaak, maar blijft toch een van de mooiste gepassioneerde volksliederen. Net als dat van Schotland misschien wel. Normaal gesproken een lied van verbondenheid met Italië. Nee, als je denkt aan EK's of WK's, maar ja, het aankomende WK, daar zullen we de Italianen niet gaan terugzien. Maar vanavond staan hier twee teams pal tegenover elkaar. Lazio dat de Coppa Italia 7 keer won. Voor het laatst in 2019 met een 2-0 zege op Atalanta. Inter won de beker 9 maal en deed dat voor het laatst in 2023. 2-1 overwinning op Fiorentina met 2 goals van Lautaro Martinez. Opstelling van Lazio in de goal. Motta, talentvolle doelman. Tavares, Romagnoli, Gila en Maruzic. Dan Basic, Patrick en Taylor. Voorin Isaksen, Zakani en Moslin krijgt de voorkeur als je kijkt naar de spitspositie. Boven Maldini en boven Dia. En Lazio is compleet. Niemand ontbreekt. Sarri heeft dus een volledige selectie waar hij uit heeft kunnen kiezen voor deze finale. Die onder leiding staat van Marco Guida. Ervaren, gerespecteerd arbiter. Anatos met Zakani en Lautaro Martinez. Vloot ook een wedstrijd van Lazio in de 8e finale. Lazio Milan hier door de Romeinen gewonnen met 1-0. Met een goal van Zakani. Inter niet compleet. Daar ontbreekt Çalhanoğlu vanwege een blessure. Vooraf stond er een klein vraagteken achter de naam van Thuram vanwege spierklachten. Maar hij is erbij. Net als Dumfries in de goal Martinez de Spanjaard. U zag het. En voorin dus Thuram en Lautaro Martinez. De twee die elkaar ongelooflijk goed weten aan te vullen.
1: Ja, ver weg. Dat zei je als sterkste ploeg van Italië hoor. Ook. En ook. Weet je, ze weten toch de goede spelers elk jaar te behouden. Weet je, want ook in Italiaanse voetbal is het financieel allemaal wat minder geworden. Die is een uitstekende spits. Martinez. Ook in het voetballen, het meevoetballen, maar ook in het aanjagen. En scoort makkelijk. Nou, hij doet het vrij goed, Toslim. Danny verklaarde het al. Ik kon het eigenlijk ook niet verklaren hoe het zo ver gekomen was. Maar hij is lastig. Hij is technisch niet al te behendig. Maar hij is heel. Hij is altijd onderweg. Hij is altijd bezig. Hij heeft een enorme snelheid. Dus ja. Zeg het maar. Natuurlijk zeg je Inter op voorhand. Maar ja. Even een open deur intrappen. Dus dat blijft de finale, hè?
0: Die begonnen is. Lazio heeft afgetrapt. En zoekt gelijk met die lange bal aan de rechterkant. Isaksen. Achterin daar het duo Gila Romagnoli. Romagnoli die dit weekend rood kreeg. Tegen Inter na een overtreding op Bonny. Nou, die schorsing telt niet voor bekerwedstrijden. Wel voor de Serie A. Vandaar dat hij er vanavond gewoon bij is. Even oppassen geblazen hier Maruzic. Die haalt die bal risicoloos om. Dan maar over de zijlijn gejaagd. Maar geen gedoe daar vlak voor je eigen strafschopgebied. Hier is Susic. Vertolkte een hele belangrijke rol in de tweede halve finale. Voor Inter tegen Como. Trok met Çalhanoğlu samen de kar richting een overwinning. En dus een plek in deze eindstrijd. Nou, Noslin, tikkie de verkeerde kant op gekopt. Isaksen glijdt uit. Ja, Inter won trouwens 2 keer dit seizoen van Lazio. Op eigen veld met 2-0. In de sport geleden hier met 3-0. Bastoni, beweging is er voorin van Thuram. Barella uitgezakt naar de rechterkant, waardoor Bisek een beetje kan opschuiven.

Nou, Lazio zet het graag dicht en vol in het midden. En laat dus een beetje ruimte aan de zijkanten. Normaal voor Di Marco aan de ene kant en Dumfries aan de andere kant. Ja, je kan zeggen zaak voor Kivu om daar wat op te bedenken. Om niet in die, ja, die val te lopen. Ja, Dumfries raakt hem nog. Ingooi voor Lazio. Ook op tijd helemaal klaar en fit. Denzel Dumfries. Taylor kan daar nog net verlengen. Ja, dat is te veel leunen van Bisek bij Zakani. Tel even mee. Lijkt hij aan te geven bij Guida. Oh, slordige bal van Patrick. Goed gemaakt door Gila. Gila gaat mee. Isaacsen moet van ver komen. Opgelost door Bastoni.

0: waar de bal heen moet. Staat achter Tavares. Nou, assistentcoach, want Sarri is geschorst. Nou, de baas dus niet langs de lijn. Dat was vasthouden van Basic bij Susic. Gemist door Martinez. Ja, worden misschien mooie duels met Gila, die te boek staat als een formidabele verdediger. Raakt ook niet snel in paniek in balbezit. Hier Martinez. Bastoni. Romagnoli. Naar de zijkant gekopt, maar aan de korte kant voor Barella. Nou, wat gaat Kira doen? Die weet het niet zo goed. Het lijkt een ingooi voor Inter.
1: Kan hij niks aan doen, Barella, toch?
0: Nee.
1: Jongens struikelt gewoon over zijn been. Hij zou het wel leuk te zien hoe ze dat doen daar in het midden. Met Zielinski en met Barella natuurlijk. En die Susic. Maar je ziet wel alle drie ook wel de bal komen halen. Dat deed met name Çalhanoğlu. Die haalde hem werkelijk met de keeper op. En de zijkanten, dat is natuurlijk een van de grote wapenen van Inter. Met Dumfries en Di Marco. Dat is de eerste kaart.
0: Ja, het leek een stevige botsing. Mosley moet er even van bij komen. En Bisek is de man die genoteerd gaat worden door Guida. Nou, niet lekker. Na 7 minuten, een kleine 7 minuten, al wat mee dragen in je rugzak. Nou, gaat er nogal op in, Bisek. Hij glijdt ook met zijn linker, hè? Linkervoet glijdt hij weg. Maar goed, hij moet een beetje op zijn tellen passen vanaf nu. Nou, dat is een gelukje voor Romagnoli. Ook een gelukje lijkt het dat Muslim kan worden bereikt. En daar gaat de snelle Tavares. Nee, die wil iets wat hij uiteraard niet gaat krijgen. En in het midden wordt dan de overtreding gemaakt. Door Moslin blijkbaar. Ja, die rekende onderweg af met Susic. Vier goals gemaakt in de competitie. Moslin scoorde onlangs nog tegen Cremonese. En zal inderdaad moeten wachten op de momenten dat hij zijn snelheid kan benutten. Ja, het is maar de vraag of hij Akanji eruit kan lopen. Of Bisek. Bastoni, het middenveld overgeslagen. Gelijk naar de voorste lijn. Martinez vindt Dumfries. Barella kan daar niks mee. Heeft er geen risico daar bij Gila. Maar goed, Lazio probeert wel te voorkomen dat, waar Wim het over had, een van die middenvelders makkelijk in balbezit kan komen. Dus wordt er af en toe uitgestapt naar de achterste lijn.

Ja, het zou wat zijn, zeg. Zo'n jonge coach, nog maar net begonnen. En dan de dubbel al

Maar goed, het is nog ver naar het laatste fluitsignaal. Met ook de voorzitter van Inter, Beppe Marotta. Nou, die zichzelf misschien een schouderklopje geeft vanwege het binnenhalen van Kivu. Thuram. Ja, de deur werd eigenlijk opengezet door Martinez. Die had daar uitstekend het lichaam ertussen gezet. Zakani redt het niet. Werd geblokt door Akanji.

Zielinski, Bastoni. Dat is echt schuiven. En schuiven totdat er ergens een beetje ruimte ontstaat misschien. Oh, slechte bal. Bisek. Goed gemaakt door Susiet.

0: Di Marco. Nee, dat ging even niet naar Martinez. Susic. Ja, Barella bereikt. Snel die bal de 16 ingegooid. En daar is de eerste goede kans. Lautaro Martinez.
1: In één keer is daar toch die vrije daar toch aan de zijkant. Hè? Dit is een bewuste bal. Goed geanticipeerd van Martinez. Laat hem iets te vol.
0: Dan nog heel snel voor Marušić. Dumfries. Puntje van de schoen. Van Romagnoli. Een voorzet van Barella die even de plek van Dumfries had ingenomen zojuist. Bastoni.
1: Nou, hoe zakken ze enorm in, hè, de relatie ook. Kijk, ze staan zelfs achter de cirkel van de middellijn.
0: Dumfries in gevecht met Tavares. Het levert Inter een corner op. Hoogst verbaasd is de back van Lazio. Inderdaad als laatste de voet van Dumfries te zijn geweest. Maar goed, vrije trap Inter. De ploeg van Kivu heeft al laten zien dit seizoen dat het daar nogal wat rendement uit weet te halen. Oftewel oppassen geblazen voor Lazio. Klein kwartier op de klok. Di Marco. En doelpunt. Het is 1-0 voor de ploeg uit Milaan. En dat is een van de beste koppers in de ploeg van Kivu. Thuram doet het. Ja, we zijn niet heel blij met het camera-standpunt. Want ja, het overzicht was er totaal niet.
1: Maar jij zag het wel, Richard.
0: Ja.
1: Geweldige traptechniek, geweldige traptechniek. Daar staat hij ook bekend om, Di Marco. En hij anticipeert. Hij legt hem precies daar neer.
0: Oh, het is een eigen goal.
1: Het is een eigen goal.
0: Ja. Marušić kopt hem achter Motta.
1: Nou, hij juist alsof hij hem zelf heeft gemaakt. Maar geweldig ingesneden bal, hoor. Ja.
0: Hij heeft wel even hulp nodig van de medestanders om op te krabbelen, Marotta. Met aan de ene kant Zanetti. Die zelf 10 finales heeft gespeeld met Inter, Coppa Italia. Maar goed, na een klein kwartier is het al 1-0 voor de landskampioen. Ja, Lazio zal niet vanaf nu gelijk het over een andere boeg gaan gooien, mag je vanuit gaan. Maar goed, iets meer initiatief proberen te nemen kan geen kwaad. Want hier, dat is een overtreding, dat is ook geel, Bastoni. Bisek geel en Bastoni geel.
1: Maar zag je wat een goede actie van Nosselin? Die draait heel goed weg. Ja, dat was het moment hiervoor natuurlijk. Hij kreeg hem uiteindelijk.
0: Nou, het zal niet gelijk een puntje van aandacht zijn voor Kivu. Die gele kaart ballast. Maar ja, misschien dat hij er in de rust over gaat nadenken. Vrij schop komt van Basic. Bisek. Gila. Mag draaien van Bisek en voorgeven. En daar, hij komt echt makkelijk boven iedereen uit, zeg. Martinez. Even rust in de tent. Straalt hij uit.
1: Maar hij moet hier altijd komen. Als de voorzet zo komt, op die manier dat hij nog om de verdediger heen moet. Nou, dan is het over het algemeen zijn keeper anticipeert, vangt hij zo met twee handen op. En dat doet hij goed. Dan kijken wat Lazio gaat doen. Ja. Door het initiatief en het initiatief werd gepakt door Inter. En dan moet je zo lang mogelijk de nul houden. En anders ga je toch, weet je, op een gegeven ogenblik de ruimtes weg moeten gaan geven. Ambiance is geweldig, hè. Kijk, dit stadion is een vervelend stadion op het moment dat er weinig mensen zitten. Maar als het vol zit, dan is die sfeer echt ongekend. Ongekende energie.
0: Nou, een beetje energie kan Lazio ook wel gebruiken. Isaksen, Marušić en Noslin. Nee, dat gaat niet door, dat feest voor hem. Nou, misschien dat hij even had gekeken of hij hem af kon leggen of niet.
1: Ja, maar wederom wel balvast. He, waar we eigenlijk aan het begin een beetje zeiden van dat is niet zijn sterkste punt. Heeft hij tot nu toe 2-3 acties heel goed aanspeelbaar geweest en de bal goed vastgehouden.
0: Oh, zomaar weggegeven door Motta. Misschien toch last, een klein beetje last van zenuwen. Speelde de eerste competitiehelft in de Serie B bij Reggiana. In de jeugd opgeleid bij Juventus. Daar zagen ze hem een beetje als de nieuwe Buffon. Geweldige lijnkeeper. Ja, door blessures heeft hij zijn kans gekregen en gepakt bij Lazio. Is ongelooflijk belangrijk geweest in de halve finale. Zielinski bij hem. Weet je nooit welke kant hij opdraait. Links of rechts, het gaat even makkelijk altijd.

Dumfries. Ja, Kivu stond te gebaren richting Bisek dat hij moest lopen. Hier is de kort van Zielinski, maar Di Marco schakelt razendsnel om. En schoffelt daarbij Basic onderuit. Ja, de koning van de assist. Hoeveel had hij er? 18 tot nu toe in de Serie A. Dat levert eigenlijk ook weer de assist bij die eigen goal van Maruzic.

Bal richting Thuram. Romagnoli. Barella meldt zich. En die waagt het er maar op. In plaats van dat hij hem meeschuift aan de rechterkant bij Dumfries. Ja, wel even dat handje met excuses. Taylor kan alleen maar verlengen. Kira wacht op voordeel. Dat komt er niet. Er leek niet heel veel aan de hand. Maar bij Lazio zullen ze misschien denken. Nou, nog een gele kaart. Weinig aan de bal geweest. Tot nu toe. Ja, logisch. Gila. Isaksen. Moslin. Taylor. En ruimte aan de linkerkant. Goed verdeeld door Moslin. Tavares naar Zakani. Onvoorspelbaar is Zakani. Oeh, achter Isaksen. En daar sluit niemand aan. Je ziet Taylor ook gebaren van waarom is daar niemand? Nou, omdat Marušić daar aan de rechterkant in de buurt van Lautaro Martinez moet blijven hangen. Maar goed, je zou het aan de ene kant een best een veelbelovende aanval kunnen noemen. Met weer een bijdrage van Moslin. Slechte trap van Akanji.

0: Niks aan de hand. En Lautaro start zijn been zo wat gestrekt uit. Om die bal te raken werd daarbij zelf misschien getoucheerd. Dumfries. Tweede paal zou kunnen. Nee, hij komt naar de eerste, Martinez. Di Marco. Dumfries! Oh, die raakt hij wel vol, zeg. Ja, goede voorzet van de ene wingback op de andere. Maar ja, dat zien we wel vaker bij Milan of bij Inter. Vol op de pantoffel en tegen Tavares.
1: Ja, maar ook meteen meedoen, weet je. Meteen meedoen. Die had toch wel ingegaan, 100%. Raakt hem goed. Del Piero.
0: Capello zat er ook.
1: Ferrara ook. Oude verdediger van Napoli.
0: Nou, hetzelfde recept. Di Marco. Net zoals een minuutje of 10 geleden. Weer bij de eerste paal erin gedraaid. Hij krijgt een herkansing. Bij de tweede paal legt Martinez terug. Slecht geraakt Susic. Moeizaam Thuram. Wel via een Lazio-been over de achterlijn, of niet? Ja, inderdaad. Nee. Nou, buitenspel dan blijkbaar, of wat is er aan de hand? Ik bepaal, zegt Guida.
1: Dat effect, dat effect verwarde Thuram. Hij wilde in het draai schieten, maar die bal had een effect. Dus hij stuitte er een beetje weg. Daarom leek het heel onhandig, maar daar kon hij niet heel veel aan doen. Ja, die buitenkanten, dat is een geweldig wapen van Inter. Hè? Twee geweldige spelers aan de zijkanten. Oppermachtig Inter. En ze pakken gewoon het initiatief. Ze zetten gewoon vol druk.
0: Ja, dan ben je als tegenstander een beetje aan de goden overgeleverd. Als het verschil zo ongelooflijk groot is, ja, wat moet je dan op hopen? Dat ze tegen een rode kaart aanlopen of dat je wel een keertje met succes kan uitbreken? Want ja, normaal gesproken is het toch dat je niet al te veel kans maakt op de overwinning als Lazio zijnde. Bisek, Akanji. Di Marco. En Susic en Zielinski allebei in de achterste lijn. Taylor stapt uit. Ja, dan gaat het balletje weer snel breken natuurlijk. Nou, eroverheen gelepeld door Bastoni. Ja, misschien is het van de kant van Lazio. Nou, laten we het voorlopig op deze wijze blijven doen. Hopen dat het maar 1-0 blijft. En dan straks misschien in de tweede helft wat meer wel druk 1-op-1 gaan zetten. En nu zit dat verhaal van het kastje naar de muur.

Lazio heeft toch een mooie reeks neergezet in deze Coppa Italia. In de achtste finale gewonnen thuis met 1-0 van Milan. Goal van Zaccagni. In de kwartfinale won het van Bologna, wat vorig seizoen de Coppa Italia won. 1-1 werd het. De penalties werden beter genomen. En in de halve finale werd Atalanta uitgeschakeld. Het is ook een soort van cupfighter. Uitstekende reeks neergezet op weg naar deze eindstrijd. De mannen van Sarri. Marušić draait zijn kont erin bij Di Marco. Isaksson gaat. Duwtje Susic. En zijn eentje is Susic. Maar die wint wel de ingooi. Ja, de ingooi voor Inter.

zo schuift nu iets meer op, zo lijkt het. Barella, klein tikje gehad, boos op Taylor. Schoen half uit. Maar ja, zo moet het wel. Ja, probeer ze maar een beetje te irriteren, zou je zeggen, als underdog. Want nu, ja, Lazio staat erbij, kijkt ernaar. Is tot nu toe figurant. Goed gezien, Taylor. Ja. Op zichzelf aangewezen.

0: Susic met risico. Puntert hem nog naar Dumfries. Blok van Zakani.
1: Maar gewoon rond, toch?
0: Ja.
1: Ja, ze zet één nog voor. Een
0: soort rondo is het.
1: Ja. Heel langzaam, wat je net aangaf. Durven ze er een beetje uit te komen. Maar natuurlijk met de totale angst dat de ruimtes te groot worden en Inter het voetballende vermogen heeft om dat uit te spelen.
0: Ja, je moet toch wat als je Lazio bent. Je kan toch niet dit de hele wedstrijd door laten gaan. Ja, ze moet nu al zeggen van laten we maar stoppen en neem die beker maar mee naar huis. Tavares, Taylor, Patrick, heel moeizaam. Susic ertussen, ruimte ligt aan de linkerkant. Is dat maatwerk? Nee, net niet. Met een mannetje of vier ook op het vinkentouw die aanval door te kunnen trekken. Oh, glijpartij, Akanji. Niks aan de hand, vindt Guida. Gaat als een soort grasmaaier over de voeten van Isaksen, Akanji.

0: beetje op goed geluk getrapt door Bastoni.
1: En weer de tribunes ingejaagd door Motta.
0: Ja, het is goed te zien dat de nummer 9, Lazio, hier speelt tegen de kampioen. Het verschil op de ranglijst, trouwens van 34 punten. Dumfries raakte Tavares. Romagnoli. Wiesek hoog boven Taylor. Nou, misschien nu even aan de bal komen Lazio als Barella wraak neemt op Taylor. Isaksen. Paas van Gila. Schitterende trap zeg op Zaccagni. Tavares in beweging. Maar dan makkelijk kwijt aan de andere kant. Basic. Patrick. Ja, zo ben je weer terug bij af. Tavares, je ziet het fout gaan. Je ziet het gewoon fout gaan. Dumfries en Lautaro Martinez. 2-0 Inter. Wat kan de ploeg van Kivu na deze goal nou nog overkomen? Bij Lazio zit er geen spatje vertrouwen in die ploeg dat het goed gaat aflopen. Het loopt achter de bal aan en nu moet het een keer gaan opbouwen. Falikant mis. Falikant mis, Tavares.
2: Ja, maar dat is dus waar ze bang voor zijn. Lazio, waar je zelf initiatief kan nemen. Wat ze niet zo goed beheersen, blijkt wel hier. Deze moet je altijd vasthouden. Waar ga je nou heen? Nou, en weg is hij. Ik dacht even dat het een beetje te scherp balletje was. Dat die keeper hem gewoon onderschept. Hij wil hem wel geven, neem ik aan. Natuurlijk wil hij hem geven. Nee, die was nog niet eens zo zuiver.
0: Ja, misschien mazzel dat die keeper nog eraan zit. Zodat Lautaro Martinez hier de 0-2 kan binnenschuiven. Twee goals al in de vorige finale tegen Fiorentina. 3 jaar geleden. En nu ook eentje in deze eindstrijd tegen Lazio. Dat, ja, zoals de Engelsen zeggen, een enorme berg te beklimmen heeft nu. Op weg naar een succes. Maar ja, Tavares, hoe kan je nou zo de deur wagenwijd open laten staan? Dat Dumfries aan de binnenkant er langs kan glippen.

geboren winnaar natuurlijk, Lautaro Martinez. Topscorer van de Serie A, ook met 17 goals. Zielinski. Di Marco Thuram helemaal los, helemaal vrij. Di Marco op snelheid. Sliding van Gila. Min of meer met twee benen, vraagteken. Hij was al verbaasd dat Gida had gefloten. En die ogen die rollen eruit bij het zien van die gele kaart.

0: is er bijna geen antwoord.
1: Ja, dat vind ik ook. Dat
0: is gewoon een goed duel.
1: Ja, Dumfries botste op Zarkarni, als ik het goed heb gezien. Maar goed, Juda, ja, hij nam een beetje de bal half mee of zo. Zijn benen nogal gebogen. Nog eentje erbij in deze eerste helft. En dan kan er eigenlijk echt een streep onder deze finale. Achterin staat Bastoni. Di Marco. Hier Barella. Zielinski. Trapt makkelijk, hè, Zielinski? Ja. Motta in de weg. Die moet je echt niet laten schieten.

0: Marco. Zielinski, Susic, Di Marco alweer onderweg. Schitterend gespeeld. Ja, hij kan doorlopen, want die bal heeft een beetje tegeneffect, zo lijkt het. En de inval voor Denzel Dumfries? Nee, toch niet.
1: Er zit wel automatisme in, hè, bij het internet. Die weten gewoon, nou, hij gaat altijd, Dumfries. We hoeven niet eens... Nou, nu had hij tijd om te kijken natuurlijk, die Marco, maar... Het zit er zo ingebakken in, dat systeem. Zowel links als rechts.
0: Taylor. Noslin aan de ketting bij Akanji. Zakani loopt Bisek in de weg. Nee, niks aan de hand.
1: Ik denk dat Noslin heeft 5 ballen geraakt. Waarvan 4 deed hij dat heel goed. Hier kon hij hem minder goed vasthouden. Maar niet 1 op de rand 16. Het was altijd daar. 30 meter voor de goal. Het is wel goed aan speelbaar steeds. Ja, het geeft aan... Dat ze er domweg niet komen, Lazio. En de ruimtes worden ook steeds groter nu voor Inter. Heb je toch een paar keer gemerkt, weet je. Dan ga je toch een beetje uit je positie lopen als Lazio zijnde. Want je wil naar voren, misschien mag je niet naar voren. Maar er sluipt twijfel in de speelwijze natuurlijk. Straffen ze meedogenloos af, Inter.
0: Dat zag je net bij die bal over de linkerkant. Dat die Marco alweer onderweg is. Ja. Ja, wat je zegt, Lazio wil wel wat naar voren schuiven. Ja. Maar 2-3 passes en ze worden weggetikt.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Maar toch zullen ze wel moeten. Want ja, je moet het risico gaan nemen.
1: Ik zou nu proberen de rust te halen met 2-0.
0: En dan een masterplan bedenken voor de tweede helft. Tavares, die komt een heel end. Levert hem af bij Basic. Het zou voor Lazio wel een aardig moment zijn om die 1-2 te maken. Marušić, Basic. Ja, die wil hem echt hebben en er wat mee doen. Dan geef hem maar aan mij, zegt Taylor. Taylor. Noslin over het been van Barella. Nee, zo ziet Guida dat niet. Nee, je hangt zelf te veel achterover, lijkt Guida aan te geven.
1: Ik dacht dat hij hens maakte, Noslin.
0: Nou, hier. Volgens mij is het een overtreding van Barella gewoon. De scheids, die helden zelf ook een beetje achterover van, je doet dat te veel, maar dat leek over het been te duiken. Dumfries gaat weer zo gemakkelijk tegen de benen van Romagnoli. Noslin, Isaksen tegenover Bastoni. Kan hij die hebben op snelheid? Hij probeert het wel. Ja, Bastoni gebruikt een paar lichaamsdelen en schakelt daarmee Isaksen uit. Staat hem half knock-out. En laat de verzorgers even de ring inkomen. Ja, is dat geoorloofd?
1: Hij maakt zich breed. Daar strekt hij zijn arm uit. Is in principe wel een overtreding. Hè? Hij kan er niet meer voorbij op snelheid natuurlijk. Maar het is ook mannelijk goed verdedigd.
0: Ja, want hoe ver...
1: Van de ouderwetse Italiaanse verdedigers.
0: Hoe ver mag je je breed maken is dan de vraag eigenlijk. Hoe ver mag je arm opzij?
1: Maar ja, je gaat door het randje.
0: Ja. Bisek tegen Noslin. Zakanyi. Even een brutaal moment van Lazio. Isaksen. Nou, nee. Net niet. Vlak voor het einde van deze eerste helft. Het gevaarlijkste Lazio-moment. 1-1 tegen Bastoni. Even vrijgemaakt. Snel op zoek naar de verre hoek. En nog een corner. In die ene minuut van de extra tijd. Martinez. Oeh, die krijgt hij niet lekker weg. Die Marco. Ja, geeft Isaksen eens ongelijk. Die kan beter maar even snel die counter eruit halen. Misschien met zijn knie in de kuit van die Marco. Maar goed, in de kleedkamer van Lazio zullen ze een masterplan moeten bedenken voor de tweede helft. Om dit nog recht te kunnen draaien. Na een vrij eenzijdige eerste helft. Met een sterk geconcentreerd Inter. 0-1, eigen goal Marušić. 0-2, Lautaro Martinez op aangeven van Denzel Dumfries. Na die fout van Tavares. En zojuist misschien toch iets. Schot van Isaksen. Lazio zich richting de tweede helft aan de vast kan houden. Maar de landskampioen was bij far de beste van de Serie A. En tot nu toe ook bij far de beste in die finale hier in Rome. 0-2 is het. Bij rust.
2: Coppa Italia Freccia Rossa was brought to you by Lega Serie A and Trenitalia.
3: Ja, we zullen nooit stellen dat een wedstrijd is beslist in de rust. Maar we kunnen wel zeggen dat Inter op rozen zit. Ze staan met 2-0 voor. En wie anders dan Denzel Dumfries die er doorheen dendert en een assist geeft op Lautaro Martinez. Het begon eerder met een doelpunt via een corner van Di Marco. Wel een beetje een gek drone shot was dat, hè, Juri?
4: Nou ja, wij zien van alles door het beeld vliegen. Hè? Drones en spycams. Dat even te zoeken.
3: Ja.
4: En je denkt dan dat Thuram dat doelpunt gemaakt heeft. Ja. Dit zie je heel veel, hè? Die indraaiende corners. Dat is lastig voor een keeper. Maar ja, dan zie je dat het gewoon dus ook een eentje van Lazio heeft hem gewoon ingekopt. Niet echt handig.
3: Nee, dat is niet handig.
4: Hij wordt een beetje gehinderd door Thuram.
5: Thuram raakt hem nog net, denk ik.
4: Ja.
3: Schamt.
4: Ja.
3: Oh ja, kijk, die is ook blij. Zeker, de voorzitter. Ja, Danny, het spelbeeld van deze eerste helft is het uitgebreid.
4: Maar misschien nog even over die corners. Hè? Ja. Want want Danny zei dat tijdens de wedstrijd. Ze scoren heel veel uit standaard situaties. En ja, dat blijkt dus ook wel.
5: Kijk, statistieken.
3: Gewoon in de 30.
5: Dat is bizar. Dat is echt
4: van
5: bizar.
4: De 114 goals, 30. Nee, 34.
3: Ja, mijn wiskunde is ook niet wat het was.
5: 34.
3: Ja. Heel snel bij koop geteld. Er was niemand in mijn oor die dat tegen me zei. Maar het spelbeeld van de eerste helft, Danny. Is het een beetje uitgepakt zoals je had verwacht op basis van de voorbeschouwing?
5: Zeker. Dat zagen we eigenlijk al bij de aftrap hier. Of de eerste bal, de achterbal. Nou ja, je ziet de intentie van Lazio. Dus. En inderdaad, de as dichtzettend. Hè. 6 man in de as. Dumfries en Di Marco veelal vrij. Nou ja, dan moet Dumfries een beetje meer spelen met de ruimte. Hè. Dan moet hij al eigenlijk voorbij dat blok proberen te komen. En nu krijgt hij weer Sakanje voor zijn neus. Maar deze ballen, die moesten ze meer gaan spelen. Dus door dat blok heen of via de zijkant en dan de bal achter de defensie geven. Dan kijk ik hier over het blok heen. Ja, dat lukt dan niet altijd, maar in dit geval wel. Ja, dan gebeurt er wat. Nou ja, en dat was eigenlijk de remedie, zeg maar. Kijk, hier zien we die Marco. Dan moet het sneller. Bastoni moet dan aannemen, spelen. Ja. Dan kan die opendraaien, die Marco. En kan hij die bal achter de defensie leggen. Ja, nu moet hij toch weer terug. Nou ja, uiteindelijk blijven ze zoeken. Dit doen ze dan wel goed op Barella. Nou ja, die zoekt dan weer meer opportuniteiten. Meer de bal voor de pot gooien. Dan staan ze 1-1. Nou, dan kun je voor je man komen, zoals Lautaro. Ja. Lautaro. En ja, dat was toch wel het beeld zoals we dat verwacht hadden.
4: Ja. En ze hoefden eigenlijk niet goed te spelen. Want ja, de doelpunten werden ze wel gewoon zo aangereikt. Ja. Hè? Ja. Eén eigen doelpunt.
3: En Dumfries
4: dan. Oh. Ja, dit is toch wel van die Tavaressen zo. Ja. Echt heel knullig. Je weet toch, je bent gedekt, dan is de eerste aanname al niet goed. Dan zit je heel laag in je ritme. Dit is echt totaal amateuristisch. Je zult er bij in de ploeg zitten. Hey.
3: Is die bal goed van Dumfries, Jury? Of heeft hij een beetje geluk dat de keeper mistast?
4: Nou, volgens mij is hij gewoon goed.
3: Ja?
4: Ja. Kijk, dit doet hij al heel goed.
3: Ja.
4: Zijn lichaam er goed tussen. Ja, ik vind dat hij het overzicht goed houdt. Dit is de bal die je moet geven. Kijk, en de keeper, je kunt zeggen, oké, dan moet de keeper hem niet hebben. Die moet toch ook heel lang wachten, want die kan de korte hoek niet opengooien.
3: Mm-hmm.
4: Ja, dan, ik weet niet, dan moet hij wel... Ja, ik vind dit de beste manier. Of je moet hem blind in de korte hoek schieten.
6: Ja, dat kan
4: en gokken op het speculeren van de keeper.
6: Ja.
4: Is toch gewoon goed gedaan? Het is een doelpunt uiteindelijk.
3: Zeker, ja. En met Dumfries weet je maar nooit. Die kan schieten en pasen.
5: Nou, hij had nog een moment, die zullen we niet opgelost hebben. Maar een volley.
3: Die raakte hij goed.
5: Die had erin gegaan, denk ik.
3: Ja, zeker. Ja. Gaan we straks ook zeker laten zien na de reclame. En misschien dat we ook nog wat laten zien van FC Barcelona. Die zijn nu op Ziggo Sport 2 aan het spelen tegen Alaves. Ja, en er staan toch wat knallers in de basis. Ondanks het feit dat ze net kampioen zijn geworden. Waaronder Rooney Bargy, die scoort misschien wel. We zien het terug naar de reclame, hij scoort niet.
2: Lega Serie A en Trenitalia are proud to present the Coppa Italia Frecciarossa.
7: Ja, en bij de scheidsrechter Guida, die wel wat kaarten heeft gegeven in de eerste helft. Taylor is er nog altijd bij, maar bij Lazio is Patrick eruit gehaald. En voor hem speelt in deze tweede helft Rovella. Dat is gewoon de ene middenvelder voor de andere. Als de tweede helft is begonnen. En Noslin gelijk even op visite gaat bij Martinez. Eerste duel tussen Dumfries en Tavares. Eindigt met een ingooi voor Lazio. Dat inderdaad natuurlijk meer risico moet nemen in deze tweede helft. Lazio overigens op 5 plaatsen gewijzigd na de... competitiewedstrijd van afgelopen weekend. Inter op 4 plaatsen. Bastoni. En Lazio begint inderdaad ook gelijk vol op te jagen. En dan is Susic het toch een klein beetje kwijt. En stapt hij even vrolijk op de voet van Rovella. Ja, nog een metertje erbij, zegt Guida tegen Zaccagni.

0: Het licht gaat even uit bij die Marco. Er staat één man in de muur en uitgerekend Zakani schiet die bal daar vol tegenaan. Dat ze snel even komen kijken hoe het met hem is.
1: Ja, zeker. Maar hij staat er wel om die bal eventueel weg te poppen.
0: Poppen?
1: Nou ja, kijk. Je blijft toch naar de bal kijken. Je staat daar om die trap eruit te halen. Dus hoe kan je daar zo verrast worden?
0: Nou ja, er zijn er genoeg die in de muur staan en helemaal wegdraaien.
1: Ja.
0: Hij doet dat niet. Maar daar ook de voorzitter van Lazio trouwens, Lotito. Ja, dat nou de sleutel is bij Lazio, Rovella voor Patrick. Eens kijken of dat inderdaad het voetbal ten goede gaat komen. Hier is Rovella. Die lepelt hem gelijk naar Isaksen. Maar daar, ja, goed meegedaan door Martinez. Tavares. Een balletje met gevoel gegeven, maar de vlag omhoog. Die moest ook even kijken dat hij niet tegen een wissel aanliep. En buitenspel in de gaten houden. Susic. Krijgt mee Basic, maar Basic, ja, deed lange tijd niks. Uiteindelijk wel. Goed of je daarmee uit de problemen bent als je een corner weggeeft.

0: Kani staat te posten bij de eerste paal. Uiteraard weer die linker van Di Marco er tegenaan. Oh, bijna Thuram. En ook bijna Barella. Voor de tweede keer dat hij het zo probeert.
1: Nou, ik begrijp dat je het probeert als je de 10, 15 per jaar maakt. Maar die is een afgeslagen corner. Iedereen van Inter staat ook nog in die 16 meter. Dus ik zou dan denken, ik breng die bal gewoon hoog erin. Tweede keer dat hij een waardeloos schot heeft. Want in de eerste helft deed hij toch slechter.
0: Taylor. Uiteindelijk diept Barella ertussenuit.

Zielinski. Bastoni. Het gaat allemaal zo rustig, zo comfortabel. Maar goed, ze krijgen ook eigenlijk alle tijd wel om aan te nemen en die bal verder rond te schuiven.

Gila. Marušić. Die was erbij in 2019 toen Lazio de finale won. Van Atalanta, Marušić. 2-0 met goals van Milinkovic, Savic en Correa.

Isaksen dichtbij. Basic. Dichtbij. Het wordt de Deen, Isaksen. En die maakt dan Hens. En die denkt dat hij van papier mâché is. Een klein zetje en hij valt in elkaar. Goed dat de arbitrage dit afkeurt.

0: Gila. Motta. Dan toch maar naar Tavares. Terwijl Dumfries er al heel dichtop staat. Hij kan het zelf goed maken. Maar jongen. Je speelt die bal toch niet naar Tavares. Ja. Die assistentcoach, die krijgt er ook een beetje koppijn van.
1: Het is bijna een identieke situatie hier. Hè? Als hij hem iets korter bij zich had kunnen houden, Dumfries. Dat hij zonder de goal legt hem af. Het is weer een doelpunt.
0: Ja, dan zie je toch de onervarenheid bij Motta. Basic. Isaksen. De druk wordt hem te veel. De druk van Bastoni en Di Marco. Deze twee stonden ook even een kort intermezzo in de finale tegenover elkaar van 2000. Dat was destijds nog een finale over twee duels. Lazio won de eerste wedstrijd hier thuis met 2-1. Het werd 0-1 door Seedorf. Voor Lazio scoorde Pavel Nedved en Diego Simeone. En de terugwedstrijd in Milaan eindigde in een doelpuntloos gelijkspel.
1: Dat waren nog eens namen.
0: Ja, ja. Ik vond het toch leuk om even te melden.
1: Die geweldige geschiedenis van de Serie A.
0: Ja. Gila. Romagnoli. Tavares. Bastoni moet helemaal mee met Isaksen. Niet dat ze spelers aan elkaar overgeven. Taylor, Basic. Marušić. Dat is te gemakkelijk gedacht door Marušić. Kivu staat daar toch flink te voeteren langs de kant. Oh, nou, daar kan Thuram van profiteren. En dat doet hij ook in eerste instantie. Tavares probeert het te corrigeren. Lukt niet. Barella dan. Romagnoli. En dan is hij nu wel weg. Taylor. Tegenover Dumfries. Dumfries zegt, joh, ik speel de bal gewoon. En de scheidsrechter ziet dat ook zo. Zielinski. Daar komt die Marco op snelheid. Tweede paal zou kunnen. Langs het hoofd van Martinez. Dumfries. Opnieuw. Zegt de scheidsrechter gaan staan. Dit keer tegen Zaccagni. En dus fluiten de fans van Lazio. Omdat Guida niet fluit. Akanji, Zielinski. Hier Martinez helemaal. En die komt zo weinig aan de bal. Die willen misschien gewoon eventjes raken op het middenveld. Slechte actie van Bisek. Rovella. Het is toch iets meer verdedigend hoe Inter speelt na rust. Wachtend op een omschakelmoment met potentie. Isaksen. Basic. Opgevangen door Bastoni. Niks aan de hand. Ja, nee. Moslim raakte linksnaast. Had hem kunnen zijn.

0: gevest met de bij de paal krijgen waar hij mee wil krijgen. Dus de linkerpaal was het in dit geval. Beetje als slachtoffer omschreven.
1: Iedereen snapt het, Wim. Nou, toch misschien een beetje het gevolg van...
2: Ja,
1: een iets voorzichtigere speelwijze van Inter. Maar nu fluit hij wel. Ja. Uiteraard gaat er wat van gezegd worden. Niet gefloten tegen Dumfries. En nu wel tegen Zaccagni. Lazio heeft nog wel wat op de bank. Als je kijkt naar de aanvallers. Met Cancellieri. Daniel Maldini. En Goodold Pedro zit er ook nog. Scoorde hier vorig seizoen 2 keer tegen Inter. Dat werd toen een 2-2 gelijkspel. In de competitie en daarmee... Ja, liep Inter ook de Scudetto mis.

trapt Romagnoli niet in. Moslim geeft mee. Angila. Ah, daar lag ruimte, zeg. Veel ruimte bij Isaksen. Di Marco gaat, terwijl Martinez daar nog altijd ligt. Nou, hij loopt inmiddels weer. Maar goed, wel een goede kans voor Lazio in de eerste 15 minuten. Om het verschil wat kleiner te maken.

0: Thuram. Rovella haalt een beetje door bij Bisek. Thuram. Niet langs Romagnoli. En dan mogelijkheden voor Lazio. Oh, Moslin. Geen bijster goede bal voor Isaksen. Die gelijk twee man op zijn dak krijgt. En dit is een trainingsballetje voor Martinez. Taylor is aangesloten. Dan komt er zo een voorzet. Het was een uienvoorzet, eentje om van te huilen.
1: Nou, het was eigenlijk een counter, omdat die Thuram als een blinde werkelijk denkt. Ik loop door vier mensen heen, terwijl die Marco helemaal vrij was aan de achterkant. Dus dan ligt het open. Ja, die Isaksson die maakt er ook niet heel veel van, toch? Van zo'n bal, een hele vrije bal. Het was kansloos om de speler in het midden te bereiken. Nou, dan moet je even wachten. Dan moet je wachten tot iedereen aansluit.
0: Ja, begon al met die ook niet al te beste bal van Moslin, die veel te ver naar de zijkant ging. Nou, is het geen buitenspel? Nee, blijkbaar niet. Taylor. En Zakani. Of op Bisek. Taylor met een schietkans. Ja, toch maar uithalen na misschien een beetje een twijfelmomentje.
1: Die moment had hij ook in Nederland, hè? Dat je dacht, gewoon schiet je op, je hebt de tijd, in positie ben je.
0: Maar goed, het is wel een wat meer open wedstrijd geworden na rust. Ook omdat de laatste show, hoe kan het ook anders? De eigen helft af moet. Het moet van Sinaf te dwingen.

Taylor naar Akanji. En door naar Martinez. Ja, dat is niet te belopen voor Taylor. Akanji, Barella vrij. Dan gaat hij weer terug naar Martinez. Nee. Maar de andere kant op. Via tussenstation Susic. De Lazio wil wel, maar ze krijgen er toch niet genoeg druk op. Dan Kivut met Kolarov. Een van zijn assistenten. Goeie opening, Susic op Dumfries. Hier is Di Marco. Geef maar, zegt Martinez. Met vier ploegenoten nu voor de goal. Die allemaal staan te wachten. Ja, te wachten op niks. Isaksen is er langs. Was er ook een tweede man voorbij, maar... al opgeraapt door Di Marco. Nou, een wissel rechts voorin. Cancellieri voor Isaksen. En daar zit hij, de geschorste Maurizio Sarri. Die toch al vrij lang coach is, maar niet zo heel veel prijzen heeft gewonnen. In zijn tijd als trainercoach. Hij verloor de finale Coppa Italia 6 jaar geleden als coach van Juventus.

0: Wat is er aan de hand met Gila?
1: Er is niks aan de hand. Het is een hele normale reactie van Martinez om zich breed te maken. Ja, dan krijg je wel zijn vinger in je oog. Dat is niet leuk, maar het is niet per se een overtreding.
0: Basic. Cancellieri. Oh, wat een dramatische voorzet, zeg. Nou, nog een kwart wedstrijd te gaan. Beetje vers bloed erin. Materazzi knikt instemmend. Met naast hem dus Roberto Baggio. Nou, een paar verse benen kunnen ze wel gebruiken op het middenveld. Met Mkhitaryan voor Susic. Nogmaals, speelde echt een hele belangrijke rol in die tweede halve finale tegen Como. Susic maakte het verschil met Çalhanoğlu samen. En voor Dumfries zit deze finale er ook op met een assist achter zijn naam. Ja, Kivu lijkt aan te geven niet te snel die bal naar voren knallen. Maar bewaar de rust in je spel.

0: begrijp die wissel niet. Maar ik probeer die wissel te begrijpen van Dumfries. Zou die misschien toch, omdat hij er de tijd uit geweest is, misschien een beetje op zijn? Of is het tactisch? Nou, die Luis Enrique is een prima speler, maar niet te vergelijken met Dumfries. Nou ja, ik denk dat Ronald Koeman thuis luistert of kijkt. Dat hij denkt zo, lekker dat hij eruit is. Zeg.
1: Ja. Ja, dat dus. Ik bedoel, ja. Lange tijd eruit geweest. En ja, 2-0 voor. Barella gaat. Krijgt Romagnoli voor zich. Enrique eroverheen op snelheid. Aan de andere kant komt Di Marco. En? Nee, geen derde goal. Je denkt toch bij Di Marco, jongen, neem die bal zelf op je slof, man. Dat kan je als geen ander.
0: Ja, dat ook. Maar het was wel een hele knappe bal die hij geeft. Een geweldige aanval met die geweldige crossbars. Ik kan hem er ook gewoon inschieten.
1: Ja, zeker. Goed, als er één in staat is tot die fenomenale goals, artistieke treffers, is hij het wel. Langs de kant. Lazzari en Dia. Dat worden wissel 3 en 4. Taylor. Basic. Rovella, Taylor. Dat ziet er goed uit, maar net niet mee. Tavares. Zo kan hij, frommelt die bal langs Enrique. Langs Bisek. En dan, Cancellieri. Heeft zeker niet die linker van Di Marco. Nou, ze vonden het daar een overtreding. Ja, Akanji voelde zich weggetrokken worden door Tavares. Dit had een tovergoal moeten zijn voor Cancellieri. Nou, Maruzic gaat eruit. Zal worden vervangen door Lazzari. De maker van die hele ongelukkige 0-1. En Zakani maakt plaats voor Dia. En zal Moslim wellicht verhuizen naar de linkerkant. Ja, dat gebeurt ook. Daar zal die balen. Zakani toch, ja, normaal gesproken de man van de ideeën. Creativiteit.

0: Bastoni, moeizaam. Mkhitaryan, Di Marco. Speel naar voren uit, zegt Kivu. Nou, niet aan Dovermans oren gericht. Barella werd vastgepakt door Lazzari. Toch de opening nog op Henrique. Speelt die bal te ver voor zich uit. Glimt er half langs, maar is te laat met die voorzet. Rovella. Een minuutje of 20 nog te gaan. Inter heeft alvast één hand op de Coppa Italia. Lazzari. Mkhitaryan kan hem niet bijbenen. Cancellieri. Dia. Taylor. Niet lekker aangespeeld. Kan niet gelijk uithalen. Moslim. Hij wel schieten. Tegen Barella. Tavares gooit hem erin. Richting Dia. Niet ongevaarlijk, zegt die voorzet. Of knap weggehaald door Akanji.
1: Geweldig voorzet, of niet? He? Heel goed verdedigd. Attent. De spits wilde er volkomen.
0: Ja, zo moet het voor de ploeg die achter staat. Proberen die verdediging van Inter onder druk te krijgen. Kijken of er scheurtjes kunnen ontstaan. Om dan daarna de boel echt te kunnen slopen met een goal. Daar gaat Dia. Fijne bal van Lazzari. Dia. Nou, Dia. Schiet die bal tegen Martinez. Wat een geweldige kans op een aansluitingstreffer. Stopte misschien met meer geluk dan wijsheid.
1: Een hele goede diepe bal. Ook heel goed diep gevraagd uiteindelijk. Maar ja. Heel beperkt toch, of niet? Hè?
0: Ja, die bal blijft een beetje...
1: De verdediger is weg. Oké, ja. Die bal die stuit het wel. Dat begrijp ik ook wel. Maar daar moet je toch echt meer mee doen.
0: Gooit er nog twee wissels tegenaan. Kivu. Die zojuist toch echt heel goed is weggekomen. En daar wordt het feest alvast een beetje aangevangen. Rond de 20.000 supporters van Milan hier aanwezig. Dichter bij de 10e Coppa Italia. Dan schijn je een zilveren ster op je shirt te krijgen. Ja. Voor 10 Scudetto's krijg je een ster. En voor 10 Coppa's ook eentje, maar dan een andere kleur. Ja, er werd eentje bij geprikt. Nu alleen op de derde plaats. Lautaro Martinez.

Gila, ja, je hebt geen tijd om te blijven liggen. Tenzij het echt serieus en ernstig is. Maar goed, die kan wel een pijntje verdragen, Gila. Langs de kant Pedro. Dat is een goede bal. Op de snelle Noslin. Dia voor de goal. Cancellieri, Basic. Taylor loopt de 16 binnen. Wordt die voorzet geblokt door Bisek. Toch wat meer te doen naar rust, ook Taylor. Probeert daar waar mogelijk het spel een beetje naar zich toe te trekken. Ja, middenvelder eruit. Lazio kan ook niet anders nu. En een extra aanvaller erbij. Tavares. Rovella.

Sheila. Een goede balbehandeling van Cancellieri. Taylor. Misverstand blijkbaar met Muslim. Die misschien een beetje schrok van die bal.

0: aansluiten gebaard Martinez. We gaan niet moeilijk doen op onze eigen helft. En Rikke probeert hem in te leveren bij Mkhitaryan. Taylor naar Rovella. Gila gaat mee. Deze bal is niet goed. Carlos Augusto ramt hem naar voren. Daar is niemand.
1: Nou, de derde bal, Taylor.
0: Nee, volgens mij.
1: Oh, dit was niet Taylor, maar in ieder geval de derde keer achter elkaar dat ze hem zo in de voeten schuiven van een interspeler. Kunnen toch niet echt een vuist maken voorin, hè, de Lazio. Inter zit een beetje af te wachten. Die denken, ja, laat maar 2-0 voor. Ga niet heel veel initiatief meer ontplooien.
0: Maar ja, Loslin met die kans. Dia met die kans. Ja, het had gekund voor Lazio. Het gat verkleinen of zelfs al op gelijke hoogte komen. Hier wordt een voordeel toegepast. Thuram. Wacht op de sliding van Romagnoli. En daar dan Zielinski. Nee, beslist het niet. Daar laat zijn traptechniek hem toch een beetje in de steek.
1: Terwijl hij een geweldige traptechniek heeft.
0: Tja.
1: Goeie actie dit, hè. Even dreigen, toch weer versnellen. Ja, het is wat gehaast. Die Marco stond er ook nog naast.
0: Zo, ja.
1: Hij raakt hem volgens mij een beetje met zijn scheenbeen.
0: Hij laat...
1: Oh. Nee, hij kon hem niet echt drukken.
0: Zo laat die Lazio nog een beetje in leven, Zielinski. Daar gaat ook Thuram. Ook met een applausje begeleid naar de kant. Ook vanavond weer een soort van ja, kroon op het seizoen gezet, ook op voor hem. Zeker bij het wegvallen van Martinez, een uitstekend seizoen. Bonnie en voor hem in. En dan weet je echt niet wat je moet doen als je deze bal zo inspeelt op Cancellieri.

0: zou zeggen, maak het jezelf makkelijk. Lever die bal in bij Motta. Taylor vindt geen steun. Pedro. Cancellieri. Rovella schiet hem zelf over de lijn. Raakte daarbij Barella niet. Nee, zo komt er absoluut geen offensief van de grond. Bij de ploeg die achter staat. En daar de supporters die toch een zwaar seizoen meemaken. Ze zijn het niet eens met het beleid van de clubleiding. Vandaar dus dat ze heel vaak thuiswedstrijden boycotten. Oh, en het gaat hier een behoorlijk mis even. En Kivu zegt, jongens achteruit. Ik ga er nou geen zootje van maken. Dat echt ontspoort. En deze hele brei even niet goed te zien. Voor wie die gele kaarten zijn. Ja, sowieso voor de man van de overtreding. Die Marco is boos. Pedro heeft wat uit te leggen. Want die ging even door op die Marco.
1: Toch een krankzinnige overtreding, of niet? Wel erg bewust, weet je, hij is te laat. Dat weet hij zelf ook, dus hij kan inhouden. Schoffelt hem gewoon op ver. Rood? Te zwaar, hè, rood, hè? Ja.
0: Maar goed, het ontbrandt verder niet. Heel even een soort van steekvlam. Daarna werd het brandje snel geblust. Met ook geel dus voor Barella. Goed, het zijn allemaal extra statistieken bij deze finale die er bijna op zit. En dan volgt er geen Europees voetbal voor Lazio. We zullen eens in Bergamo tevreden zijn bij Atalanta. Want dan schuiven zij door als nummer 7 op de ranglijst van de Serie A naar de voorronde van de Conference League. Bij winst van Inter. Diouf op de hak nog van Nuno Tavares. Ja, kan zich op gaan maken voor het volgende feestje, Dumfries. Tavares. Mkhitaryan. Henrique. Voor ons, zegt Gila, maar zo is het niet. Ook hij bij het opstootje geel gehad. Zoals gezegd, deze fans maken een heel lastig en pijnlijk seizoen mee. Ook met een transferverbod. Vanwege de slechte financiële zaken hierop niet op orde. Ook wrijving tussen de staf, Sarri, en de beleidsbepalers. En toch was er nog die ene kans met deze finale op succes. Pedro. Taylor. Lazzari. Cancellieri. Tavares, maar iets te scherp gegeven. Jelinski kan het makkelijk verleggen. Het spel naar de linkerkant. Naar Di Marco. Maar even een Ros van Augusto. Bij Tavares.

Dia. Moslim op Lazzari. Alle tijd voor een voorzet. Die moet er dan ook komen. Nou, nee. Buiten bereik van Dia. En zo gaat er weer tijd voorbij. Gaat er weer een moment voor Lazio voorbij.

Lisek. Beetje misgetimed door Tavares. Bonny. Mooie voetbeweging. Barella nog. Het leek buitenspel bijna voor Diouf. Ja. Maar goed, je zou kunnen zeggen, wat doet het er allemaal toe? De wedstrijd kabbelt naar het einde. En alleen het blauw-zwarte lint blijft zometeen over aan die beker.

0: Zielinski. Sterk gedaan nog door Bisek. Diouf. Di Marco met het zoveelste sprintje. Nog 4 minuten in deze extra tijd. Nou ja, toch maar aanstal te maken. Om het veld in te gaan zometeen.
1: Kijk, je kan zeker van je zaak zijn, maar... Ik kan je er ook in vergissen, hè? Wat je dan allemaal langs de kant zet te doen alsof het al klaar is.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, de wonderen zijn de wereld niet uit, maar hè, dat het hier nog 2-2 gaat worden.
1: Dat is niet waarschijnlijk.
0: Nee. Dan moet die eerste goal wel heel snel vallen nu. Pedro, Dia, Taylor. Nou, lekker, wat moet je aan de zijkant? Rovella, ook Romagnoli is mee. Nou, oh, niet ongevaarlijk die kopbal van Dia. Nou, je zou het kans nummer 3 kunnen noemen voor Lazio in deze tweede helft. Kansje.
1: Dit is zijde optie. Ja.
0: Mkhitaryan. Rovella probeert hem te vangen, dat lukt ook.

Barella nog? Nee. Cancellieri, Di Marco loopt hem in de rug. Ja, als je nog wat wil, zou je zeggen... Romagnoli mee naar het front, pompen die ballen erin. Niet al te veel getreuzel nu. Oh, oh, oh, dat is niet zo netjes van Henrique. Die ramt die bal tegen Pedro aan. Krijgt dat nog een staartje. Hij krijgt een zet van Akanji. En dan, oh, doet Henrique dat. Dat is echt bewust iemand een bal in zijn gezicht jassen. Dat ze daar eigenlijk niet op reageren dan. Op zo'n vuile streek. Staan ze weer hoor. Net als kort geleden. Nog een keer de goals. 0-1. Eigen goal. Maruzic. Assist van Di Marco. Nog altijd in de eerste helft. Dumfries die het gemakkelijk kan overnemen van Nuno Tavares. Die een toontje lager zingt. En Lautaro Martinez mag er 0-2 van maken. In de tweede helft, ja, Inter absoluut een beetje met de handrem aangetrokken gespeeld. Je kan niet anders zeggen. Lazio toch zeker twee goede kansen gehad om de ploeg van Tivu pijn te doen. En de spanning terug te brengen. Moslin deed het niet. Dia deed het niet. En zo is het nog altijd 0-2. Als de wedstrijd ten einde is. En zo langs de kant klaarstaan. Met borden. Met daar nummer 10 erop. De 10e Coppa Italia. En Kivu pakt even de dubbel. In zijn eerste seizoen in Milaan. Het zit er nu dan op. Guida fluit voor het einde. En Inter kan wederom feest vieren. De Scudetto werd gepakt. Nummer 21. De Coppa Italia wordt gepakt. Nummer 10. Kivu was een half jaar coach bij Parma. 13 duels daar op de bank gezeten. Werd gehaald naar Inter. En hij voegt nog wat prijzen toe aan de kast. Aan de prijzenkast met dus de landstitel en ook deze prijs. Zoals gezegd, de derde voor Dumfries, de derde voor De Vrij. De Vrij met zijn 8e prijs nu bij Inter. Dumfries staat op 7. Ja, uiteindelijk, wat van tevoren ook al werd geschetst. Wat werd verwacht. Verschil enorm groot, met name... geëtaleerd in de eerste helft. In de tweede helft nogmaals een tandje teruggeschakeld. Maar hem over de streep getrokken.

0: Coppa Italia Freccia Rossa was brought to you by Lega Serie A and Trenitalia.
1: Ja, gefeliciteerd Inter, ook namens ons hier in de studio in Hilversum. Maar heren, oogstrelend was het niet.
2: Nee, het is eigenlijk de teleurstellende finale. Hè? Ja. Twee eigenlijk krijgertjes, de goals van Inter. Ja. Inter vond het goed. De eerste minuut dacht je nog dat de intentie van Lazio totaal anders zou zijn. De tweede helft, dus hoge druk zetten, proberen de 2-1 te forceren. Kijk, dat zien we hier, hè? Net afgetrapt. Maar ook daarin geen goede samenhang. En konden toch makkelijk de vrije man vinden. Hier dan niet toevallig. Maar dat ebte daarna ook weer weg. Dat zien we hier. Ravelio is er dan ingekomen. Die maand iedereen naar voren. Nou, kijk wat er gebeurt.
1: Ze luisteren niet.
2: Er gaat niemand naar voren. En dan sta je 2-0 achter. Ja. Eén kans geweest voor Bia.
1: Ja.
2: Die had ze terug in de wedstrijd kunnen brengen. Voor de rest niks. En Inter vond het prima.
1: Ja. Maar is dit dan, gebeurt dit zo omdat het team er gewoon niet aan gewend is om hoge druk te zetten? Of dat ze alle hoop verloren hebben? Waarom luisteren ze niet naar die jongen?
2: Nou ja, ik weet niet wat de status van Ravelio is. Maar goed, kijk, het is gek dat je op, zeker op eigen helft, dat je daar ook niet eens de man met de bal onder druk zet. Ja. Ik bedoel, kijk, Inter speelt hier zo makkelijk. En ja, ik heb geen idee of geen moment het idee gehad dat ik hier naar een wedstrijd zit te kijken die ergens om gaat. Dit ging om Europees voetbal voor Lazio. Nu hebben ze nul. Ja, lege
3: het is
2: handen.
3: Echt onvoorspelbaar. Onvoorstelbaar. Ja. Dat je zo een finale speelt. Hm. Zo lamlendig. Zo niet willen. Zo passief. Onvoorstelbaar.
1: Ja. Ja. Heb jij er een verklaring voor?
3: Nee.
1: Die is er eigenlijk gewoon.
3: Nee, die is er
1: nee
3: niet.
1: Ik zit ook te denken, maar.
3: Nee, het heeft echt zeg maar. Ja, alles wat je tot sportman maakt en tot. Dat is toch het mooiste wat er is om een finale te spelen.
1: Tuurlijk.
3: En dan ben je zo ver gekomen. Ja. En dan nou ja, goed, gaat het dan ook nog eens om. Ja, precies, voor je eigen publiek bijna.
1: Ja.
3: Onbegrijpelijk.
1: Ja.
3: Ja, en dan, ja, tuurlijk, het is tranen en zo. Maar ja, doe er dan iets meer aan.
1: Ja.
3: En vooral, ligt vooral bij de coach, vind ik.
1: Ja. Sarri, die dan nu boven zat.
2: Die zat te ver weg.
1: Ja.
3: Ja. Had wel zijn peukjes erbij, hè?
1: Ja, klopt. Laten we hopen dat we het shot nog kunnen laten zien.
3: Ja. Dat was zijn peukjes erbij. Dat was wel het voordeel dan ervan, dat hij niet op de bank zat.
1: Ja, kan doen wat je wil. Ja, Danny zei al, die had de grootste kans.
2: Ja.
1: Moest die erin?
2: Ja, die moest erin.
1: Ja.
2: Hij kreeg hem nog gelukkig mee. Volgens mij raakte hij in te verdedigen. Maar kijk, dit is een goede bal. Hij ontloopt net het bij het spel door een bochtje te maken. Kijk, ja, die raakt hem dan aan. En dan komt hij eigenlijk goed voor zijn linkerbeen. Ja, dan moet hij hem gewoon in de verre hoek duwen. Ja, de keeper krijgt hem gelukkig in zijn gezicht. Die weet helemaal niet wat er gebeurt. Maar kijk, nu moet hij hem in de verre hoek duwen. En hij mist hem gewoon half.
1: Ja.
2: Dit is ook echt geen kwaliteit, vind ik. Dat je zo'n kans verkwanselt. Ja, dit was het enige moment dat je zegt van, nou, dan had het misschien nog het vuurtje nog misschien opgestookt kunnen worden bij Lazio. Maar voor de rest zat er niks in.
1: Ja.
3: We hebben ook niet iets gezien, nou ja, heel eventjes dat ze iets hoger druk gingen zitten. Maar iets van een veranderende tactiek of zo. Of, je had op een gegeven moment op het einde nog een bal in de 16 ingooien. Dan dacht je, nou, een voorzet, jeetje. En toen werd het ook gevaarlijk.
1: Ja.
3: Maar doe dat toch zoveel meer. En ze bleven maar rondspelen.
1: Ja.
3: Ja, het sloeg eigenlijk nergens
1: op. Geen opportunistisch voetbal.
2: Nee, maar dan moet
3: op de laatste 10 minuten ga je toch wat iets meer die ballen erin stoppen. Je gooit er een lange spits bij. Of een extra man. Je gaat voor de tweede bal vechten. De ballen die eruit komen. Dat soort dingen. Nee, ze bleef
2: dan had hij Noslim moeten laten staan in de spits met Bia ernaast.
1: Mm-hmm.
2: En dan laat je Sakanje aan de linkerkant met rechts de ballen erin gooien. En je zet een linkspoot. Nou, die kwam er ook nog in, Consiglieri, geloof ik. Mm. Nou, dan kun je ze er mooi zo indraaien. Ja. Dan hoef je niet je bek voorbij. Je kapt hem af, linkerbeen indraaiend. Andere kant, rechterbeen. Maar zo wisselde hij niet. Noslin ging naar de linkerkant.
1: Ja.
2: En het was gewoon één spits. Dus er zat niet eens een verandering in qua dat je zegt van nou, dan gaan we proberen nog wat te forceren.
3: Nee. Ja. Het leek alsof ze het eigenlijk niet zoveel kon schelen.
2: Ja, dat zo kwam het over, ja.
3: Ook dat bijvoorbeeld de coach beneden ook helemaal volgens mij geen contact heeft met Sarri. Ja. Normaal zijn ze dan wel bezig met een oortje of een telefoon. Mm. Dan zie je die hoofdcoach vaak met een telefoon in de hand om dingen door te geven.
4: Ik weet niet wat de reglementen zijn, of dat mag ook.
3: Ja, maar dat doen ze dan sowieso toch wel. Ja. Wordt... Sam, dat mag dan niet, maar...
4: Wordt geregeld.
3: Ja, dat is dan, geeft dan iets door toch en zo. Daar heb ik niks van gezien.
2: Nee.
3: En de vraag is of dat dan ook helpt. Maar ja, iets van wil of zo was nergens te bekennen. Bij heel Lazio niet.
4: Dat ontbrak. Was wel nog een kansje voor Noslin? Of was het een 100%?
2: Ja, die schiet hij eigenlijk nog wel aardig in. Net naast.
3: Ja.
2: Ja, eigenlijk moet Isaacson hem meekrijgen. Volgens mij gaat hij nu naar de rechterkant. Die zet er 1-2 op. Die moet hem eigenlijk nu meekrijgen. Dan is hij los. Maar goed, dan verovert hij hem toch nog. Ja, en deze, ja, dan moet hij tussen de palen. Maar het scheelt niks, hoor.
4: Nee.
2: Maar dat was dan ook nog inderdaad een goede kans. Noslim heeft niet zijn stempel op deze wedstrijd kunnen drukken. Ik vond hem... Kijk hier, het scheelt echt weinig.
4: Ja.
2: Ik vond hem de eerste helft wel nuttig. Maar ja... Te weinig ook in feite om beslissend te kunnen zijn.
4: Ja.
2: Maar dat gold voor het hele team. Heel apathisch. En, ja, ik heb Taylor ook niet gezien, helaas.
4: Ja.
2: Dus, maar dat, nogmaals, het geldt voor heel Lazio. Daar ontbrak het heilige vuur terwijl je het seizoen kan redden.
4: Ja.
3: Het is natuurlijk wel tegen een goed Inter ook.
2: Tuurlijk.
3: Dat moeten we niet vergeten. Goede ploeg dit.
4: Ja.
3: Hele duidelijke afspraken onder elkaar. Ja, dat is wel lekker als je in zo'n ploeg kan spelen.
4: Ja.
3: Voor Dumfries ook. Ja, dat is toch wel... Het ziet er toch wel weer goed uit. Na zijn blessure ook.
4: Ja.
2: Maar ook, jij zei het voor de rust, ook zo'n Tavares, hoe die dan omgaat met die tweede goal. Man in je rug, even aannemen.
4: In een bekerfinale.
2: Ja, daar zat geen vuur in.
4: Ja.
2: Vanaf het begin niet. Nou, we begonnen met het shot.
4: Ja.
2: Dat is helemaal terug. Nou, oké, dat is dan de hand van de trainer waarschijnlijk. Laat ze maar komen. Ruimtes klein maken. Ja. Maar je moet ook soms voelen van... Nu moeten we er even bovenop.
4: Nou, dat deden ze wel op een gegeven moment. Pedro, dat momentje.
2: Ja, die maakte een aardige...
4: Zo.
2: Tackle over op die markie. Nou, dat was dan het enige moment dat er een beetje vuur kwam. Ja, daar kwam de bank er helemaal bij.
3: Maar dit is het verkeerde vuur, hè?
2: Precies.
3: Dit is niet het
2: wat je wil.
3: Nee.
2: En misschien was het wel de bedoeling van Pedro om die boel een beetje op te zwepen. Hij is topvoetbal gewend geweest natuurlijk. Weet wat dat vraagt. Mm. Nou, dan moet je misschien even iets forceren.
4: Ja.
2: Hè, om dat, maar het hielp allemaal niet.
4: Ja.
2: Ja, hier pakken ze hem even terug.
3: Ja, hij speelt wel de bal, hè?
4: Ja, wetten van het voetbal. Ja.
2: Ja.
4: Maar laat ik dan kantelen naar Inter. Waren zij bijzonder goed vanavond?
2: Nee, ik vond hen ook niet bijzonder goed, nee. Nee. En natuurlijk, dan is het ook weer moeilijk om die muur eerst weer te slechten... want ze gingen ver terug, Lazio. En na 2-0 hoeven ze niet meer. Dat is natuurlijk ook wat het Italiaanse voetbal ook wel is natuurlijk. Gewoon die wedstrijd over de streep trekken. Met zo min mogelijk inspanningen en... nu komt er niet eens meer een echt vervolg voor Inter.
4: Nee.
2: Om te sparen bedoel ik. Maar,
4: mm-hmm.
2: maar zijn ook niet in gevaar gekomen. Behalve die ene kans.
4: Ja. Jij observeert nog iets leuks bij Luis Enrique. Toen hij de bal niet kreeg.
2: Oh.
4: Dit vind ik een leuke... Ik hoop dat ze het beeld al vroeg hebben.
3: Oh, ja.
4: Want wat jij was wel scherp. Was scherp. Ik zeggen. Ja,
3: nou, op een gegeven moment we gaan ze over de rechterkant een aanval opzetten. En dan gaat Luis Enrique... Die gaat als een speer van een drover heen, inderdaad.
4: Ja.
3: En dan denk je, geef hem nou mee.
4: Ja,
3: kijk, hier is dat. Ja, en dan Barella heeft de bal. En nu gaat die rechtsback er als een gek overheen. Kijk, die viel voor Dumfries in. Maar hij geeft hem niet. Hij gaat naar de andere kant.
4: Ja.
3: En dan niemand let op hem. Hij gaat uiteindelijk toch de bal. Ja.
4: Ja.
3: Het is, ik weet niet of dit een vast patroon is van Inter.
2: Nou, back, de twee backs. Ja,
3: je ziet wel vaak dat die backs goals maken bij Inter.
2: En, scheelt het niks ook.
3: Ze rennen mee naar voren. En, op een gegeven moment, als je helemaal achteraan staat, iedereen kijkt naar de andere kant.
4: Zeker.
3: En jij bent altijd wel een beetje op de een of andere manier vrij. Ze letten nooit op je.
4: Ja, misschien was het uitgetekend van Kivu. Wie weet, hè? We gaan het nooit weten.
2: Nee.
4: Maar bij deze was het heel onwaarschijnlijk. Wat we niet konden laten zien in de rust, maar we sprongen allemaal op. Die Dumfries, die raakte hem nog goed, hè? Die ene bal.
2: Ja, dan moet ik het even terugzien. Maar voor mijn beeld had hij naar het verre hoekje gegaan. Ja goed, hij schiet hem tegen die verdediger.
3: Maar hier ook hetzelfde, hè, want de bal gaat eerst naar de andere kant. Kijk, en let op. Niemand let meer op Dumfries.
2: Nee, kijk,
3: iedereen kijkt naar de andere kant. Oh, ja, die raakt hij echt. Je hoort het, hè, hoe goed hij hem raakt.
2: Hij had een heel net gekomen.
4: Ja.
2: Maar ja, goed, daar is hij ook in zijn kracht. Hè. Hij is altijd bij die tweede paal. Daar is hij altijd. Zowel bij corners als bij voorzetten.
3: Dat hebben we.
2: Dan, kijk, man of the
4: match. Hij is man of the match geworden. Ja, hij is heel blij. Dat zie je.
2: Ja, hij straalt. Ja, hij straalt.
3: Ik denk, ik, hè?
2: Ja. Hoe kan dat? Oké.
4: Constant dit, ja. En misschien dat hij gewisseld is. Of ja, dat is gewoon zo'n normale gezichtsuitdrukking. Dit is een beetje
3: nee. Nee, nou ja. Bescheiden. Maar hij, ja, het, misschien is hij man of the match. Maar dat is wel goed.
4: Ja. Ja.
2: Nou ja, een assist.
4: Kan me niemand anders verzinnen.
2: Ja. Nou ja, hij heeft ook niet zijn beste wedstrijd gespeeld. Dus het is alles zegtend over deze wedstrijd.
4: Ja. Ja, Inter dit seizoen niet zo ver gekomen in de Champions League als vorig seizoen.
2: Nee.
4: Ja, is het een ploeg die langzaam toe is aan een beetje verjonging en vernieuwing? Of is dit altijd een beetje aan te komen met Susic?
3: Ja, die wel, hè. Ja.
4: Lautaro en Thuram, die zitten er al heel lang. Mm. Calhanoglu zit er al heel lang. Di Marco zit er, Dumfries zit er ook al heel lang.
3: Mkhitaryan.
4: Ja.
2: Nou ja, dat is aan de ene kant een kracht. Hè? Dat ze altijd, ja, ze kennen elkaar door en door. En weten van elkaar wat ze kunnen, wat ze niet kunnen. En ja, goed, als je echt mee wil doen om de prijzen... Kijk, het is niet voor niks dat ze van Bodo Glimt die zeepert maken.
3: Maar waarom zouden zij een jonge ploeg moeten hebben? Zij moeten het niet hebben van marktwaarde creëren of zo, of wat dan ook. Zij moeten gewoon dingen winnen.
4: Ja.
3: Cups
4: ja.
3: winnen en kampioenschappen winnen, wedstrijden winnen. Ja, dat doe je waarschijnlijk met dertigers die tegen de 30 aanzitten. Of net eroverheen.
4: Ja.
3: Die kans misschien groter dan met twintigers.
4: Ja, nee, maar daarom vroeg ik het ook inderdaad wat jij zegt tegen Bodø Glimt eruit gaan.
2: Ja.
3: Maar ja, er zijn wel meer ploegen tegen Bodø Glimt eruit gegaan.
4: Ja,
3: dat is niet zo gek is dat niet.
4: Nee, maar dus als jullie nu naar die selectie kijken, dan denken jullie niet drastisch van er moet iets bij. Ik kijk natuurlijk ook heel erg naar de technische directeur. Ook een man die heel veel technisch advies heeft gegeven na show, Jury.
3: Ik weet wel een paar goede spelers die ze heel duur kunnen kopen van ons.
4: Ja. Niet voor een vriendenprijs.
2: Nee. Nou ja, wat ik al zei, als je het vergelijkt met 2010... Ik vind hun verdedigend niet het allerbeste. Bastoni, die toch in de belangstelling schijnbaar van Barcelona staat. Maar die vind ik geen goed seizoen. Ook bij de Italiaanse ploeg een paar grote fouten gemaakt.
4: Ja.
2: Dus achterin, dat zie je ook in het doelsaldo, by far het meeste gescoord.
4: Mm-hmm.
2: Maar als het gaat om tegengoals, zijn ze omringd door alle anderen. Door Juve, door Roma, zijn ze helemaal niet extreem goed. Dus dat zegt wel iets over de verdediging. Maar ja, dit systeem met drie verdedigers, dat zit er zo ingeslepen bij hun.
4: Ja.
2: En die middenvelders, dat hebben we wel gezien die tweede helft. Dan zakt Zielinski in, dan zakt Barella in en dan gaat de ander weer diep. Ze weten precies van elkaar wat ze doen en wat ze moeten doen.
4: Ja.
2: Alleen ja, het is geen Bayern, het is geen Paris, het is geen Barcelona. En daarom komen ze in Europa ook niet ver.
4: We vinden het leuk bij Ziggo Sport om de Nederlanders in de schijnwerpers te zetten. Alleen we konden niet echt beeld verzamelen van Taylor.
2: Nee.
4: Die hebben we niet echt gezien, hè?
3: Nee, niet echt, nee. Nee, viel een beetje tegen.
2: Nee,
3: maar ja, goed, je bent ook afhankelijk van wat je ploeg doet natuurlijk.
4: Ja?
3: Ja. Ja, toch? Ook.
4: Ja, zeker. En in zijn geval dan specifiek, waarom?
3: Hij is ook niet echt een speler die nou direct een ploeg helemaal op sleeptouw neemt. En
2: nee.
3: Toch, dat is hij niet. Ik wil ook niet zeggen dat hij helemaal een meeloper is. Maar wat wij voor de wedstrijd lieten zien, weet je, dat diep gaan. Mm-hmm. En dat ietsjes aanvallende spelen en ietsjes variabeler en wat dynamischer. Dat hebben we helemaal niet gezien, toch? Hij is niet één keer zonder bal diep gegaan. Je zag sowieso heel weinig beweging zonder bal bij Lazio. Dat komt ook omdat 80% van de tijd had Inter de bal.
4: Ja.
3: Dus, maar, en vooral vind ik ook, zeg maar, op die momenten dat ze durfden niet risico nemen in het druk zetten, in de boel afjagen. Ze lieten het maar gebeuren, ja. En dan maken ze twee fouten, waardoor ze op 2-0 achterkomen. Maar ja, iedereen was gewoon te passief, maar Taylor ook.
2: Ja,
3: dat moest waarschijnlijk vandaag.
2: Echt ook onder de maat gewoon. Ook werd terecht gewisseld, die Patrick, geloof ik.
4: Mm-hmm.
2: Ja, zoveel balverlies. Ik bedoel, als hij dan al maar 30% balbezit hebt. En, maar dan moet je gaan leven van de omschakeling, veroveren. He, dat hebben we ook voor de wedstrijd laten zien met Telen, volgens mij. Dat ze vanuit die omschakeling best wat kunnen forceren. Maar ja, als je dan elke keer weer gelijk de bal kwijt bent... wat wellicht ook de verdienste van Inter is geweest. Maar dan moet je vast zijn. Dan moet je vast aan de bal zijn. Dan moet je weten waar de ruimte ligt, vaak aan de andere kant. Dan moet je hem eruit halen. Nou, dat hebben ze niet gedaan. Dus ze zijn helemaal niet aan het voetbal toegekomen. Nul.
4: Nee, 0,0. Dit is wel leuk om te zien trouwens. De trofee heb ik er
2: wie,
4: dan
2: wat
4: over.
2: Wat?
4: Ja. Ja, dat is toch leuk. Dit is een
2: mooie beker.
4: Ja. Waar we allemaal op hebben gewacht. Ja, zeker. Ja. Het ziet er goed uit. Ja, daar kunnen we niet omheen.
2: Zeker.
4: Ja, kijk, komen allemaal mensen bij.
2: Ja.
4: Nee, leuk man. De uitreiking die gaat zo beginnen. En ik weet zeker dat Richard van Itersom en als Wim Kieft er nog is... dat die dat ook heel mooi kunnen becommentariëren.
5: Ja, daar staan ze dan op het podium in afwachting van de verliezende ploeg. Lazio dat het seizoen had kunnen redden vanavond. Door hier te winnen en zich te plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. Maar goed, dat is niet gelukt. En nogmaals, dat levert automatisch Atalanta een ticket op voor de voorronde van de Conference League. Als nummer 7 van de Serie A. Atalanta kan niet meer zesde worden en kan ook niet meer worden ingehaald door nummer 8. Dus toch Europees voetbal voor de ploeg van Martin de Roon. En voor Lazio, ja, geldt dat het helemaal niks aan dit seizoen overhoudt. Behalve een heleboel slechte herinneringen. Ook als het gaat om de 3 wedstrijden tegen Inter. 3 keer verloren. Uit met 2-0, hier thuis met 3-0. En vanavond dus deze finale met 2-0.

Geen prijs dus van Mauricio Sarri. Die wel een keer kampioen werd met Juventus in de Serie A. Met Chelsea de Europa League won in 2019. En langer geleden, dat hoort ook bij zijn hele cv, de Coppa Italia won van de Serie D. Met Sansovino. Dat was in 2003. Maar goed, Sarri dus geschorst vanavond geweest. Vervangen door Ioni. En daar hebben we Pedro, 38 jaar, die de hand schudt van Di Marco. Want ja, zo gaat het ook achteraf. Tranen bij Pedro, die ongetwijfeld gaat stoppen bij Lazio. En misschien ook wel stopt. Dat heb ik niet meegekregen als profvoetballer. Krijgt een vaarwelkus van Mkhitaryan. Zielinski en natuurlijk ook van Çalhanoğlu. Hoe je het went of keert, het was geen hele sympathieke actie bij Di Marco, maar het is wel iemand geweest die mooie dingen heeft laten zien in het verleden bij tal van clubs. En hier uiteraard, net als Noslin, maar wat graag de Coppa Italia had gewonnen. Maar ja, Inter, daar staat gewoon geen maat op. Had uiteraard veel verder moeten komen in de Champions League, maar struikelde over die voetbaldwerg uit Noord-Europa. Geen prijs voor Taylor, die ooit één keer de KNVB-beker won. Met Ajax in 2021. En daar dan, de winnaars van de dubbel. En kampioen en bekerwinnaar. Voor het laatst gebeurde dat 16 jaar geleden, 2010. Toen ook wel met Europees succes. En zoals gezegd, derde Coppa voor Dumfries. Derde Coppa voor Stefan de Vrij. En wat een succes voor Christian Kivu. Die zelf als speler erbij was natuurlijk in 2010. Met die drie prijzen in één seizoen als speler. Nou, het ging best moeizaam in die halve finale tegen Como. Het moest uit de tenen komen in de tweede wedstrijd. Een achterstand werd pal voor tijd helemaal omgedraaid en goed gemaakt. Toen werd er vol, echt vol gas gegeven met Çalhanoğlu en Susic. En vanavond kon het karwei met een goal van Lautaro worden afgemaakt. Nou, wie gaat de trein van Kivu volgend seizoen afstoppen in de Serie A? Die vraag is niet heel gemakkelijk te beantwoorden, want het fundament is zo stevig. Ongelooflijk robuust. Iedereen weet zo goed wat hij moet doen. Met daarbij dus op al die posities. Kwaliteit. Kijk alleen maar even naar Lautaro Martinez. Die de Coppa in ontvangst mag nemen. En mag laten zien. De sterkste in de Coppa Italia in 2026. Is Inter uit Milaan.

Nou, Kivu ging er best bescheiden, een beetje afzijdig bij staan. En die loopt nu naar de rest van de technische staf. Met daarin ook Kolarov, die nog een paar jaar voor Lazio heeft gespeeld. Maar goed, om de sterkte nog maar eens te onderstrepen. De dominant.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump meldt dat de nummer 2 wereldwijd van de terreurbeweging Islamitische Staat, IS, is uitgeschakeld door troepen van de VS en Nigeria. Op Truth Social zegt Trump dat Abu Bilal al-Minouki, de meest actieve terrorist ter wereld, is uitgeschakeld en dat IS daardoor aanzienlijk is verzwakt. Het noordoosten van Nigeria valt al geruime tijd ten prooi aan geweld van jihadistische groeperingen zoals IS. Daarbij kwamen in de afgelopen 15 jaar al ruim 40.000 mensen om het leven en raakten ruim 2 miljoen Nigerianen ontheemd. De omgeving van de evenementenhal in Gorinchem is tot morgenavond 8 uur veiligheidsrisicogebied. Volgens de Gorinchemse burgemeester Melisande Brine is er een reële dreiging van ernstige geweldsincidenten rondom het evenement Dientjes Shopping Event XL, georganiseerd door kickboxer en mediapersoonlijkheid Dina Gabri. In de omgeving van de evenementenhal mag de politie personen en voertuigen preventief fouilleren en aanhouden. Waar die dreiging van geweld rond de Gorinchemse evenementenhal vandaan komt, is niet bekend. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataeb Hezbollah en de Iraanse revolutionaire garde. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een appartementengebouw in de Russische stad Belgorod, vlakbij de Oekraïense grens, zijn 9 mensen gewond geraakt. De Oekraïense president Zelensky dreigt Russische olie- en militaire installaties aan te vallen als vergelding voor de grootschalige Russische aanval op Kiev in de nacht van woensdag op donderdag, waarbij zeker 24 doden vielen en 47 anderen gewond raakten. Op X laat Zelensky weten dat Oekraïne die aanvallen van de agressor die onze levens eisen niet ongestraft kan laten. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op het Hantavirus voor de wereldbevolking laag. Op X meldt de WHO dat het de status van bevestigde en vermoedelijke gevallen actief blijft volgen. Ook wordt nog gezocht naar de oorsprong van de uitbraak en hoe het virus zich heeft verspreid. Tot nu toe zijn 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus dat recent opdook op het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat onderweg is naar Rotterdam en daar op 18 mei wordt verwacht. In de Belgische plaats Brasschaat is vannacht 1 van de 5 jonge inzittenden van een auto overleden nadat het voertuig tegen een boom was gecrashed. De jongeren van 16 en 17 jaar oud zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde rond 11:30 gisteravond toen de bestuurder in een bocht de controle over het stuur verloor. De auto heeft volgens de politie te hard gereden. Bij het ongeval in de Belgische Brasschaat waren geen andere voertuigen betrokken. De Amerikaanse president Trump meldt dat de nummer 2 wereldwijd van de terreurbeweging Islamitische Staat, IS, is uitgeschakeld door troepen van de VS en Nigeria. Op Truth Social zegt Trump dat Abu Bilal al-Minouki, de meest actieve terrorist ter wereld, is uitgeschakeld en dat IS daardoor aanzienlijk is verzwakt. Het noordoosten van Nigeria valt al geruime tijd ten prooi aan geweld van jihadistische groeperingen zoals IS. Daarbij kwamen in de afgelopen 15 jaar al ruim 40.000 mensen om het leven en raakten ruim 2 miljoen Nigerianen ontheemd. De omgeving van de evenementenhal in Gorinchem is tot morgenavond 8 uur veiligheidsrisicogebied. Volgens de Gorinchemse burgemeester Melisande Brine is er een reële dreiging van ernstige geweldsincidenten rondom het evenement Dientjes Shopping Event XL, georganiseerd door kickbokser en mediapersoonlijkheid Dina Gabri. In de omgeving van de evenementenhal mag de politie personen en voertuigen preventief fouilleren en aanhouden. Waar die dreiging van geweld rond de Gorinchemse evenementenhal vandaan komt, is niet bekend. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: voor gemak? Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kirpie.
1: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.

0: laatste van de week alweer. Welkom bij Vandaag Insight met ook aan het einde van zijn seizoen Johan Derksen, Helene Hendricks, René van der Gijp, Reo Mens en Mandy van der Wal. Even Mandy, jij hebt een boek geschreven, daar gaan we zo over praten. Maar jij bent ook een soort van de baas van Raymond, toch?
1: Ja, en van mij. Johan, geloof ik, heb ik gehoord. En we doen ook iets samen met Christian Egmond Grijp.
0: Ja? Goeie baas?
2: Ja.
1: Beetje. Ik hoop het.
2: Ja. Nee, die heeft het overzicht, hè?
0: Ja, ja. Want waar ben je precies de baas?
1: De baas van Audiohuis. En wij doen bijna 500 podcasttitels managen. Zo goed mogelijk.
0: Ja, en daar zit dus ook Raymond bij.
1: Raymond, ja, staat zelfs op nummer 5 als beste podcast van heel Nederland.
3: Dus, Amerika in 15 minuten.
0: Ja, ja, ja. Hij zegt steeds achter de schermen dat hij daar heel rijk van wordt ook. Is dat waar?
1: Ja, dat hoorde ik gisteren ook.
3: Jij verwart mij met Arend Jan Boekes daar.
0: Oh, is het niet waar dan?
2: Maar uit wel ingelichte bronnen heb ik gehoord vandaag dat het onmogelijk is dat hij een ton in de maand kan
3: per jaar.
0: Maar een ton per jaar vind ik nog steeds heel veel.
2: Nee, maar hij zei dat hij dat maandelijks soms.
3: Nee, echt?
2: Ja.
1: Nee, ik heb het gisteren toch even gaan. Ik ben toch even gaan kijken en die cijfers erbij en een beetje rekenen. Dat is een beetje onmogelijk, maar het gaat wel de goede kant op. En hij doet natuurlijk ontzettend veel nevenactiviteiten. Hij staat in theater, boeken, nou noem maar op.
0: Ja. Ja.
1: Dus hij doet het goed en hij is ook al 10 jaar geleden begonnen. Maar zit hier
2: maar
1: ook,
2: de man heeft 7 podcasten dat hij nog tijd heeft om hier aan te schuiven.
1: Ja.
0: Jij hebt een boek geschreven over ook onder andere je mediacarrière en ook wat de privé al met jou gebeurd is. Want je hebt een vrij indrukwekkende mediacarrière, ook bij de televisie. Heb je lang gewerkt? Noem eens even een beeldbepalend programma waar je aan gewerkt hebt.
1: Big Brother, The Voice. Het is ooit bij Big Brother begonnen, dat we allemaal wel kennen natuurlijk. Wat begon met reality tv. En dat heb ik in heel veel landen mogen maken. Dus ik heb in veel landen mogen wonen. Nog steeds is reality tv natuurlijk een belangrijk onderdeel van de televisie.
0: En had je dan ooit kunnen denken dat er in Nederland het 1 na best bekeken programma van de Nederlandse televisie een item heeft waarbij iemand in een gat moet kijken en dat er dan een vogeltje klinkt?
1: Ja, ik heb het. Ik zie het programma heel vaak, dus ik weet het. Ja,
0: dat is toch eigenlijk iets heel raars dat we dat doen?
2: Nee, nou ja, ik zit steeds op iemand te wachten die zegt: sodemieter, jij zo op met die podcast, dat doe ik niet.
0: Nee. Maar wil je erbij horen?
1: Ja, tuurlijk, ik doe het.
0: Gaan we het dan even doen?
1: Ja, zeker.
0: Kunnen wij het ook allemaal?
1: Ja.
0: Nou, dan komt hij hoor. Ja.
1: Nou, komt
0: hij. Ja hoor, ja, goed. Lekker. Dan moet ik ook dansen erbij, hè? Ja. Ja, zo, ja. En je dacht dat je er vanaf was, hè, Johan?
2: Nou, ik had even het idee dat de handjes niet de lucht in hoefden, maar...
0: Ja. Ik heb wel even een vraag, Helene. Die oortjes, hè, van Apple, moeten die nou zo in je oor of moeten die... Zo omhoog.
4: Omhoog, ze moeten omhoog.
0: Ja,
4: dat is tegenwoordig de trend.
0: Ja,
4: dan hoor je het beste.
2: Ja. Lale Gül heeft er problemen mee gehad, hè? Ja. Die heeft ergens anders ingestopt, hè?
4: Oh, waren dat oortjes?
0: Ja. Nee, want gisteravond was Jack van Gelder te zien bij Shownieuws.
4: Ja.
0: Maar hij had zijn oortjes verkeerd op.
4: En een teddybeertje op de achtergrond. Kijk maar eens goed.
5: Had ik ook gezien.
4: Zie je? Ja, ik wist dat jij dat ook had.
0: Maar wat is dat voor teddybeertje dan?
4: Ja, kijk eens, achter. Nog een keertje, laat eens zien. Teddybeertje. Kijk zo op zijn schouder. Ja. Zie je?
2: Maar daar slaapt Jack mee.
0: Wat zit er op de deur eigenlijk?
4: Ja, goed.
0: Nou ja, goed. Nee. Maar hij was bij Shownieuws om even te vertellen dat hij toch niet teleurgesteld was in jou. Dus eerst steekt hij een dolk in je rug en daarna trekt hij hem er ook nog uit.
4: Ja. Nou, gelukkig heeft hij
5: wel teleurgesteld, maar niet boos.
0: Oh.
4: Nee. Ja. Nee. Ja, dat klopt. Kijk, soms krijg je wel eens een tikje, hè. In het medialandschap zijn we allemaal gewend. En als het dan terecht is, moet je gewoon je mond houden, hè. En dan moet je gewoon stil zijn. Maar dit tikje was redelijk onterecht. En dat vond ik wel lastig even. Ja.
0: Ja.
4: Maar ik heb eigenlijk ook helemaal geen zin om daar dan weer op te gaan reageren. Het enige wat ik wel heel belangrijk vind om te zeggen is dat hij vergeet 1 heel belangrijk detail. Want ik heb natuurlijk altijd gezegd dat wij hem er graag bij hebben in de zomer bij het WK. Maar hij heeft zelf de deur dichtgetrokken. Hij heeft zelf gezegd, ik wil het niet meer. En dat had onder andere te maken met het aantal beurten. Nou ja, oké, goed. Dat is dan zo. Dat is helemaal niet erg. Dat is zijn keuze. Maar dan, maar 2 dagen later, als je dan weer bedenkt... Ja, dan kan ik niet voor de 4e keer hemel en aarde bewegen bij Talpa, bij de redactie, om hem weer erbij te krijgen. Want op een gegeven moment heb ik ook te maken met geloofwaardigheid natuurlijk. Richting redactie, richting Talpa. Dus...
0: Ja. Want jij hebt hier achter de schermen continu gezegd, laten we het dan wel doen. En dan zeiden de mensen, nou, er is van alles gebeurd met geluidsmensen, weet ik veel maar niet. En dat kan allemaal niet en dat doen we het niet. En jij zat iedere keer tussen 2 vuren in en dan gooit hij jou eigenlijk voor die bus. Dat is een beetje de samenvatting, toch?
4: Zo zou je het kunnen noemen.
2: Nou ja, de enige die hij niets kwalijk kon nemen was Alain zo'n beetje. Die heeft zich altijd de nek uitgestoken om, haar erbij, om hem erbij te houden.
5: Ja. Maar je mag toch een beetje teleurgesteld zijn. Is er op zich is daar niets mis mee. En wat ook wel vaak is tegenwoordig in al die kranten en op al die tijdschriften en al die websites. De titel dekt nooit de lading.
0: Nee, die moet je uitnodigen om te klikken.
5: Het is, zo'n gedoe is dat. Weet je, dat staat erboven, dit en dit en dit, op staande voet. En dan klik je daar, dan gaat het nergens over. Nee. Dat was bij haar natuurlijk ook.
4: Daar heb je ook wel gelijk in. Tegelijkertijd vind ik wel, hij werkt heel lang in de media. Ik mag hem ontzettend graag, maar dit wist hij. Ja. Je weet dat er zo'n kop gaat komen. En nou ja, het is gebeurd. Er zijn belangrijkere problemen. Dus,
2: Maar het is jammer in die zin. Hij had wel een belangrijke rol bij het programma. En als hij aan tafel zat, dan ontstond er spontaan een discussie. Ja. En iedereen was blij met zijn aanwezigheid. Maar hij heeft het eigenlijk zelf een beetje verknald.
4: En dat is zonde.
0: Nee, hij was niet iedereen blij met zijn.
4: Maar goed, hij heeft mij een paar keer gebeld. Ik heb hem niet opgenomen vandaag.
0: Maar hij schijnt jou 14, 15, 16, 17, 18 keer.
4: Hij heeft mij gebeld en geappt. En hij wil graag een keer een lunch en koffie. En dat zal heus wel komen, maar niet deze week.
0: Even niet.
2: Nee, maar wat René zegt, dat is waar. Kijk, als je dan 's ochtends wel eens even scrolt door die mediakrant, dan staat er groot nieuws. Dan denk ik, zo, dat is wat aan de hand. En dan lees je het. En dan is de laatste zin, aldus Victor Vlam.
0: Ja.
2: En dan denk ik, waar zit ik hier nou te lezen?
4: Ja, nee, dat is een belangrijk gast voor mij.
0: Hij is een gerespecteerde mediadeskundige.
4: Absoluut.
0: Gaat ook 2 weken naar Curaçao.
4: Ja, leuk.
0: Ja, heb je
2: dat?
4: Ja, daar heb ik zin in. Ja. Maar dan zijn jullie al weg.
0: Ja.
4: Ja, dat vind ik leuk.
2: Ah, wat jammer dat ik hem dan misloop.
4: Ja.
0: Maar goed, terug.
4: Ik wil vragen of hij eerder komt.
0: Nou, jij was toch altijd wel fan van
2: ik
0: hem?
2: Ik ben heel positief over Victor Vlam. Die heeft eigenlijk hetzelfde als Jack. Als hij aan tafel zit, dan heeft hij stof tot discussie. En hij is heel welbespraakt. Hij kan heel goed iets duiden. En heeft, wat hij ook zegt, altijd argumenten in voorraad.
0: Ja. Maar hier was
2: het is ook een beetje irritante lul natuurlijk.
4: Ja, maar dat is lekker. Dat is fijn. Dat is gewoon heerlijk om in je programma te hebben. Ja.
0: Maar wat René zegt, je mag natuurlijk gewoon teleurgesteld zijn. Fred Rutte zal ook teleurgesteld zijn.
4: Ja.
2: Nou, daar hebben wij een verkeerde rol gespeeld. En dat neem ik mezelf ook kwalijk. We hebben hier de sympathie voor Dick. En dat hebben we helemaal uitgevent. Wij hebben erop aangedrongen, Dick moest terug. Terwijl Fred daar buiten stond en die kon er niks aan doen. En Dick was net Heintje Davids. Die is 2 keer weggelopen en nou wil hij weer terug. En dat is nog beloond ook. En dat is niet journalistiek. Jij hebt nog een keer geroepen, Fred die moet tegen het bestuur van Curaçao zeggen dat ze Dick terug moeten nemen. Dat heeft niks met journalistiek te maken. De enige die zich fatsoenlijk gedragen heeft is Kees Jansma. Die zegt als ze zo met mensen omgegaan wordt, dan haak ik af. En dat was de enige juiste beslissing.
4: Ja, ik ben het daar ook helemaal mee eens. Ik had er ook nog even over nagedacht. Ik las die column van Hugo Borst.
5: We denken wat na.
4: Ja, ik denk heel veel na. Ja.
5: Tjonge, jonge. Maar het mooiste... Ik heb ook de hele dag nagedacht vandaag.
4: Het mooiste was natuurlijk...
0: Ja, waaraan?
5: Nergens aan.
0: Ja?
4: Maar Thomas, het mooiste is natuurlijk als ze het samen hadden gedaan. Maar Johan, ik vind ook dat hij gelijk heeft. Wij moeten ook gewoon hand in eigen boezem steken.
0: Maar ik weet niet wat ik neem, maar Johan Derks die sorry zegt. Nou ja, dat heb ik nog nooit meegemaakt.
3: Ik snap ook wel wat Johan
2: zegt. Maar het was hoofdzakelijk de fout die jullie maakten. Maar ik was er wel bij.
3: Nou ja, ten aanzien van Fred Rutte...
5: Nee, maar ik snap vond het ook eigenlijk een beetje raar dat jullie dat op een gegeven moment gingen doen. Want toen jullie dat gingen doen, was er helemaal geen sprake van.
0: Nou ja, die jullie die je nu bedoelt, die zat hier en die is er nu niet.
5: Nee, maar toen,
4: ja, jullie.
5: Maar toen was er geen sprake van.
0: Nee.
5: Toen moest ik nog met zijn dochter dingen doen. En weet je wel, er was helemaal geen sprake van.
2: Ja, maar het komt ook natuurlijk. Wilfred die heeft steeds contact met de baas van Corendon.
5: Ja, op die manier.
2: En Wilfred is een beetje de PR-functionaris van Corendon. En die man van Corendon die wilde hem graag terug hebben.
0: Corendon.
2: Ja. die is daar natuurlijk blij mee. Want voor de verkoop van zijn commerciële reizen was Dick aantrekkelijker dan Fred.
0: Ja.
2: Want Fred ging altijd gewoon kamperen.
4: Maar dat hebben wij gewoon met z'n allen niet goed gedaan.
0: Nee, dus maar we hebben wel allemaal heel veel zin om met Corendon naar Curaçao te gaan, hè? Ja.
2: Vind je het erg dat ik met KLM vlieg?
0: Nee, ik vind het persoonlijk niet erg. Maar, maar goed, wij vliegen wel.
2: Heb ik niet om gevraagd, hoor.
0: Ja. Nee, echt niet?
2: Nee, echt niet.
0: Maar jij wilde plat kunnen liggen, toch? Dat is
2: maar ik word ook gebeld door de Telegraaf of zo. Jij vliegt met KLM, hè?
4: Oh ja?
2: Zo van, dat is heel onbeschaafd.
4: Oh. Waarom?
2: Nou ja, het is heel eenvoudig. Privé ben ik jaren geleden al gestopt met economy. Mm-hmm. Nadat ik een reis naar Amerika tussen een gezin met 4 kinderen en Ajax-shirt zat. Die alle 4 last van hun blaas hadden. Dan doorlopend over mij heen klommen.
4: Ja.
2: En ik ben op een leeftijd dat ik gewoon wat ruimer wil zitten.
4: Helemaal begrijpelijk. Wij gaan gewoon met Corendon, hè?
0: Ik ga ook, ja, Corendon heeft geen business, dus die hebben alleen wel voor in een soort adult only. Ja.
2: Adults only?
0: Daar zit ik, ja.
2: Daar worden vieze films gedraaid.
4: Nou, dan zit ik daar ook.
0: Ja, dat hebben we speciaal geboekt, ja.
2: Ik wou zeggen, dan was ik daar wel gaan zitten.
4: Ja. En ga je ouders ook mee eigenlijk?
0: Nee, maar die zitten wel in het publiek. Ja, dat wil je even noemen. Ja. Dat vind je leuk, hè? Ja.
1: Hallo.
0: Ja, leuk.
2: Nou, hij is de hele dag al een beetje...
1: Opgewonden
2: papa en mama komen.
0: Ja. Het is papa mama dag. Over papa mama gesproken, even naar Mandy van der Wal. Mandy, wat voor reacties krijg je, want dat staat ook in je boek... als je op je 48ste een kind krijgt?
1: Nou, over het algemeen heel veel positieve reacties... maar natuurlijk ook negatieve reacties. Vooral als je natuurlijk een interview geeft aan de Telegraaf... dan gaan er toch allemaal mensen... op reageren. Ja. Die zijn niet zo leuk, maar ja, ik lees ze maar niet meer.
0: Maar wat zeiden ze dan bijvoorbeeld?
1: Egoïstisch, dat ik al met de twee benen in het graf stond. Maar het zijn wel allemaal mensen dan...
0: Twee?
1: Ja, met twee benen in plaats één. Ja, nee, ja, zeker. Maar het zijn wel mensen die dan op een foto onherkenbaar... of met een vis voor hun hoofd of een chihuahua. En,
0: dat soort lui, ja. Ja. Maar wij zeggen altijd, je moet gewoon niet lezen online, hè?
2: Ik krijg het nooit mee.
0: Nee.
4: Heerlijk is dat.
0: Nee, die mensen met het vis voor hun gezicht vinden ook van alles van jou, denk ik.
2: Ja, nee, mijn dochter zegt al, kijk ook maar niet.
0: Nee, dat is beter, ja. Maar het is nogal een verhaal, want het was best lastig.
1: Het was best lastig, het was een heel lang traject. Het boek gaat niet alleen daarover.
0: Nee.
1: Het gaat ook gewoon over werk en over...
0: Het is een levensverhaal.
1: Het is een beetje een levensverhaal. Maar het was een heel lang traject. En het gaat er meer over dat ik een beetje positiviteit probeer te brengen.
0: Ja.
1: Want zo'n fertiliteitstraject is wel wat. Maar je moet ook wel de positiviteit erin zien. En ervoor gaan. En een beetje zelf de regie nemen. Want het komt niet op je af.
2: Nee, maar je hebt er ontzettend veel voor gedaan, las ik. Hè?
1: Ja.
2: Hoeveel injecties heb je er niet gehad?
1: Ik heb 1500 injecties gezet.
4: 1500?
1: Ja.
0: Voor?
1: Het opwekken van eitjes, zo noemen we het dan, of follicles.
5: En, maar je man hebt die heeft de
1: nee, die heeft
5: de kietstoot gegeven. Die heeft niks gedaan verder.
1: Die heeft mij een beetje gesteund, maar daar was niks mis mee.
5: Oké.
4: Maar Mandy, wat voor prikkers zijn? Zijn van die mini prikkers of zijn het van die naalden?
1: Nee, het varieert. Het kunnen ook hele grote naalden zijn. En dus dat heb ik wel gedaan. En 25 puncties en operaties, maar het is uiteindelijk gelukt.
0: Ja.
1: En een fantastisch zoontje.
0: Maar je hebt een hele mooie carrière. Waarom dacht je van ik moet dit in een boek? Vatten, een levensverhaal. Ja,
1: ik kreeg er heel veel vragen over. En in zo'n traject ook en in je carrière krijg je heel veel mensen... Oh, werk jij nog fulltime? En doe je dat nog wel? En kan het allemaal nog wel? En die laten ook niks ergens voor. En dat heb ik een beetje proberen op te schrijven. Dat je er heel veel wel voor moet laten, maar dat alles mogelijk is.
0: Het kan gewoon. En dat kan bijvoorbeeld ook gewoon.
5: Ik heb dit nog nooit gehoord.
4: Echt niet?
5: Is er zoveel injecties?
4: Ja, dat is bizar.
5: Heb ik echt nog nooit gehoord.
2: Nee, dat vind ik ook heel... Bij een druiper krijg je maar één injectie.
5: Ja.
4: Hoeveel injecties heb jij dan in je leven gehad?
2: Dat zeg ik niet.
0: Maar jouw druiper heeft toch ooit een promotie gekost?
2: Vertel jou nooit meer iets achter de schermen. Ik hoop dat papa en mama jou nu tot orde roepen.
0: Ja, nee. Nee. Maar
2: je had wel eens een slippertje gemaakt... en dan krijg je zo'n penicillinekuur... en dan krijg je conditie die niet al te best was. Ja, wel een duw.
0: Ja, en toen wat wedstrijdjes
2: verloren. Dat zijn de nadelen van het rock'n'roll leven, hè?
0: Ja. Die Trump, hè, in China. Ging het nou goed? Is nou de afdronk? Hij mag blij terugkeren naar Amerika, of...
3: Nou, Trump... keert blij terug, want die heeft hele mooie dagen gehad... omdat ze daar echt alles uit de kast trokken... om een beetje een mooie sfeer te creëren. Alleen, als je kijkt naar de resultaten, is het vrij mager. Hè? Trump die heeft heel veel aan een handelsdeal. Die lult al 40 jaar over dat China Amerika overklast... en die handel niet eerlijk is. Daar is niks van op papieren gezet. Er is gesproken over Iran. Trump zegt, nou, China gaat ons helpen. In de praktijk valt dat wel mee. Er zijn juist berichten dat China weer extra wapens gaat leveren aan Iran. En dan hebben we nog Taiwan. Daarvan hebben de Chinezen eigenlijk, hè, president Xi, een hele streng... een boodschap afgeleverd aan Trump van bemoeien er niet mee. Maar de sfeer was goed en Trump gaf vannacht een interview aan Fox... en was blij met de sfeer.
6: We've been working together a long time. We've gotten along well. We do great with China and we have a very good relationship. We have a friendship, really. He's a tremendous leader. He's been here a long time, very powerful, very strong. There's no doubt about it. Our country is respected. Look, we're the hottest country right now anywhere in the world. But he and I know each other well, I think beyond maybe that. But we certainly got a very nice greeting, and today was beautiful.
0: Ja, het was prachtig.
3: Dat was het ook. Maar wat je dus eigenlijk denk ik hebt gezien is twee leiders die... We hebben heel lang gesproken, decennia lang, over de machtigste man op aarde. Dat is dan de Amerikaanse president. Ja, de Chinese president is net zo machtig. En dus kunnen de Amerikanen niet dicteren wat er daar moet gebeuren.
0: Nee.
3: Maar de sfeer was goed. Klein fragmentje hebben we van Trump. Die krijgt een rondleiding in de tuin daar. En die wil dan weten, krijgt iedereen deze rondleiding?
5: Ja.
7: Stijf piemeltje weer.
5: Dat vind ik lekker hoor.
0: Alleen voor mij.
5: Alleen voor mij, ja. Tijdje.
3: Nee, dat vindt hij mooi. Maar ja, resultaten, dat is dus heel erg mager. Dan moet ik zeggen, wil je echt de handel herzien... dan kun je dat ook niet in twee dagen doen. Maar neem Taiwan, hè, dat weten we allemaal. Heeft Arend-Jan Boekenstein het hier ook vaak over gehad. Is een hot topic. Ja, daarvan hebben de Amerikanen altijd gezegd... wij gaan, los van wat China zegt, wapens leveren aan Taiwan. Maar Trump zegt nu, ja, dat kan dan in de jaren 80 zijn afgesproken. Betekent niet dat ik me eraan moet houden. Dus die begint er al aan te morrelen... en werd er ook naar gevraagd door wat journalisten... en wilde dan geen antwoord geven.
8: Great place. Incredible. China is beautiful.
9: Did you talk about Taiwan, Mr. President?
5: Zou je ze even laten brengen?
9: Thank you.
10: Thank you.
9: Thank you.
10: Dat is dan
9: een
10: heel
9: mooi
10: staatsbanket.
9: Did you talk about Taiwan?
5: Sushi.
3: En daar zat, ik weet niet of Sushi bij zat, maar wat ik wel heb gezien is de playlist. Dus er was een hele grote militaire band en die speelde allerlei muziek, waaronder de YMCA.
0: Oh ja?
3: Dat vond Trump natuurlijk heel mooi.
0: Maar jij vroeg af wat ze gegeten hadden daar.
5: Nee, ik ben in zo'n ding geweest daar. Zo'n kippen, of eend.
0: Peking eend.
5: Peking eend.
0: Lekker.
5: Ben ik geweest en dan zit je in een hal en er zitten gewoon 6000 mensen.
0: Ja.
5: Dat wil je niet weten. Ja. Daar. Dat is absurd.
0: Maar wanneer was je in China dan?
5: Ja, met PSV.
0: Oh. Maar leuk, ik ga dit najaar naar China. Is het leuk?
5: Het is groot. En weet je wat nou nog het lullige is? Dat wij zijn naar de Chinese muur gegaan. Ga je daar ook heen?
0: Ja.
5: Daar rij je dus bijna 250 kilometer langs, hè? Dus je rijdt maar langs die muur.
0: Ja.
5: En dan tot daar waar je als toerist er even op mag.
0: En dat is het?
5: Ja, dan. Nou, dat is een heel klein stukje van 500 meter.
0: Dat is ook lullig.
5: Ja, dat is superlullig. Want we gaan naar de muur kijken, maar ik had al 2 uur in die bus naar die muur zitten kijken. Echt serieus. Ja, wat moet je ermee verder?
2: Ja, maar nee, dit was een onvergetelijke ervaring voor jou, begrepen.
5: Natuurlijk.
0: Ja, maar dat is met heel veel van die toeristische attracties.
5: Nee, ik was meer voor Jakarta.
2: Ja,
5: Jakarta.
2: Alleen je weet nooit of die jongen of de meisje is.
5: Nee, en we waren ook even twee, drie dagjes in. Hoe heet dat ook alweer?
0: Nee?
5: Waar al die meisjes achter het raam zitten en zo. Hè?
0: Meisjes achter het raam?
5: Ja, met die nummertjes.
0: De Wallen in Amsterdam.
5: Nee, gek.
0: Ja.
2: Nee, dat is een hoerenbuurt. Daar komt René niet.
0: Nee.
5: Bangkok. Bangkok ben ik ook geweest. Bangkok.
0: Ja.
5: Ook al. Heb ik even...
0: Ja?
5: Ja, die kennen me nog, hoor. Als je daar in roept in de straat, dan... dan zijn er een paar die zeggen... Goh, nee, hè? Is die er weer?
0: Maar daar weet je inderdaad echt niet wat er achter het broekje zit, toch?
5: Ook niet, nee. Nee, ook niet.
2: Maar dan heb jij zeker ook wel eens een spuitje gehad, René.
5: Ja, zeker wel.
0: Ja.
2: Nee, maar dat vind ik wel eng, je hoort die verhalen, hè, van... Als je toch met zo'n meisje met prachtige tieten op pad gaat...
5: Ja.
2: En je voelt ergens, je hebt een leuter in je handen.
11: Ja, dat is wel zo apart. Ja.
2: Ik moet eerlijk gezegd niet aan denken, hoor.
5: Ah, het is waar klein leutertje, vak.
0: Mandy, had je niet toch liever bij Goedemorgen Nederland gezeten in dat boek? In plaats van hier?
11: Nee, toch niet. Nee, zeker niet.
0: Even, jij bent de podcastkoningin van Nederland op dit moment, kunnen we zeggen.
11: Nou.
0: Wat is nou een goede podcast op dit moment?
1: Ja, er zijn er best wel veel natuurlijk. Van deze drie mannen, ja, die maken een goede podcast.
0: Ja.
1: Ja, ik vind in de crimehoek zijn er mooie podcasts gemaakt. De Ware Jacob of Sextortion. Het zijn echt verhalende podcasts. Die zou ik toch allemaal eens even luisteren. Maar ik geniet ook gewoon van een Kieft Jans Egmond grijpen op de maandag of op de donderdag.
0: Ja, maar het is wel een
5: maar
0: beetje...
5: hoe populair is de podcast, lieve? Echt wel populair, hè,
1: het
5: bij
1: mensen? Het is super populair aan het worden. Ja. Iedereen wil ook een podcast. Doe dat vooral niet, zou ik zeggen. Want het is echt wel werk. Het is gewoon een baan. En je moet echt wel een goed script hebben. En hoe je dat wil aanpakken. En je moet elke week op hetzelfde moment. En er moet een ritme in zitten. Liefst 52 weken lang. Ja. Dus heel veel mensen willen het ook aan de keuken.
0: Maar jullie hebben geen script, toch?
5: Michel.
0: Ja, die heeft een lijstje.
5: Michel is degene die de balletjes opgooit.
0: En bij jou is dat Henk?
2: Nee, dat doe ik bij ons. Maar wij zijn.
5: Jij hebt er toch nog iemand bij ook?
1: Ja,
2: Romke Hoogstra.
5: Nou, maar die gooit ook de dingetjes
2: op. Als presentator, die doet eigenlijk. Ja. En Henk zat natuurlijk in de moeilijke positie dat hij op een gegeven moment, was hij wel de gevangenis uit, maar nog niet van zijn straf af. Dan moest je dus slapen in Veenhuizen. Overdag was hij vrij.
1: Oh, ja.
2: En die kon nog niet vrij uit praten. Want als je dan iets raars zegt, dan kunnen ze zeggen, van, blijf je even dag maar lekker thuis.
0: Dus een wat lastig podcast.
2: Dat was even moeilijk, maar Henk is nu helemaal vogelvrij. En die heeft de grootste Harley Davidson die te huur is op Curaçao geregeld. En die gaat er ook een week rondrijden.
0: Oh, gezellig. Maar er is maar één iemand in Nederland die zijn podcast... Niet één iemand, maar er is één iemand die ik ken... die een podcast doet die geen andere mensen erbij heeft... die alleen maar zelf zit te lullen.
5: Is het eentje? Die zit daar.
0: Dat vind ik zoiets raars.
5: Ja, maar dat is ook met hem beter, dat hij alleen zelf wilt.
0: Ja,
5: dat is ook heeft hij ook liever.
3: Dat heb ik ook liever. Nou, en hij duurt maar een kwartiertje. Dus dan kan dat ook. Dus ik heb wel altijd een strak format. Dat is, ik vertel je wat je vandaag moet weten uit Amerika. Dat kan 7, 8, 9, 10 minuten duren. En de minuten die ik over heb, beantwoord ik luisteraarsvragen. Dus elke dag hetzelfde. En ik maak hem ook elke dag.
2: Nou ja, maar die meneer die bij haar werkt, die zei tegen mij, de beste formule is iedere dag een kwartier. Ja. Een gewone podcast van een half uur, dat kan, maar als je iedere dag een kwartier maakt, dan hou je het meestal aan.
0: Maar je zit hier al iedere dag.
5: Je zit hier ook iedere dag, joh. Dat wordt...
2: Ja, nee, maar dat doe ik niet, want dan, je gaat dubleren, hè?
0: Nee.
4: Jij hebt geen podcast, hè?
0: Jawel, maar die gaat over pretpark.
4: Oh.
0: Dus dat is niet... dat is een beetje niche, maar...
4: Kom een keer bij H&M de podcast.
0: Dat ga ik dus goed, gezellig, ja. Hey, nu we het toch over herhalen hebben... even toch maar één keer de mensen in Nederland die klagen... als er iets gebouwd wordt in hun wijk. Daar gaat het kabinet nu iets aan doen, hè?
2: Nou ja, het werd tijd, zou ik bijna zeggen. Want ik erger me kapot aan al die eigen belangen. En nu is er een rapport verschenen... dat je kunt nog maar één keer protest indienen... en dan is het over. En er zijn mensen die kunnen gewoon jaren een bouwproject tegenhouden... met allerlei kul, hè? Maar de meest voorkomende klachten was dus... parkeerruimte.
4: Ja,
2: en we willen geen huizen tegenover ons, want we willen een vrij uitzicht. Er zijn toch... ziekelijke eigenbelangen, terwijl 500.000 mensen om een huis springen.
0: Ja, maar als jij toch een mooi grasveld voor je deur hebt...
5: Zeggen, dat is wel, vind ik ook.
0: Ja, toch?
4: Ja, maar ik vind wel...
5: Als jij een mooi uitzicht hebt en ze gaan er een...
4: Tuurlijk, dat
5: flat bouwen, dan wil je niet blijven.
4: Vindt iedereen
2: maar ik vind dat je dat onder de huidige omstandigheden niet meer kunt eisen. Want er zijn zoveel mensen die naar een huis zoeken. En dan gun je een ander geen dak boven.
4: Nee, maar wat je wel...
5: Gaan zij in godsnaam betaalbare huizen bouwen? Er wordt in Dordrecht zoveel gebouwd. Echt, ik denk het meeste in Nederland. Echt, ik zweer het je. Maar 90 vierkante meter appartementje, 680.
4: Ja, dat is niet te doen.
5: 580, 540. Zijn dat nou voor bedragen?
2: Ja, maar we zijn toch niet meer in de positie om te zeggen... ik wil geen huis tegenover me, want dat gaat naar kosten van...
5: Oké, prima.
4: Nee, maar wat je wel kan doen, en dat mis ik een beetje... is dat je gewoon meedenkt... met het geheel. Dus dat je zegt, bijvoorbeeld, kijk, ik woon bij een natuurgebied... daar willen ze ook gaan bouwen. Je zou kunnen zeggen...
5: Asielcentrum? Niet?
4: Nee, volgens mij niet. Okay. Maar je zou kunnen zeggen, maak daar een grote berm... maak dat helemaal groen, hè, dat je uitkijkt op... Je moet gewoon meedenken en doe het even 20 meter verder... of 50 meter, ik zeg maar even iets. Maar je kan natuurlijk wel ook indienen. Ja.
0: En dan komt er ook nog een zeldzame pad die er dan zit... met groene streepjes op zijn rug.
2: Dat is belachelijk, hè. Of een vleermuis, weet je wel. Dan wordt het gewoon stilgelegd.
0: Ja.
2: Nee, daar moeten we vanaf. Maar wat we nu vanaf moeten is dat je kunt... oneindig procederen en iets tegenhouden.
0: En waar we ook vanaf gaan, is Erben Wennemars als schaatsanalist.
4: Jammer.
2: Ja, we hadden wel veel eerder mee moeten
4: stoppen. Nee, dat is toch jammer.
2: Want ik werd altijd helemaal nerveus van, van het ADHD-geleuter... van die gozer met zijn vreselijke accent.
4: Nee, ik vond het dus wel leuk. Ik vind het, nou kijk, je hebt gewoon een beetje peper- en zout-analisten en je hebt Erben Wennemars.
2: Ja, maar het is toch ongeloofwaardig. Zijn zoon speelt een belangrijke rol in die schaatswereld. We hebben hem gezien. Die zoon had een goede tijd gereden. Ja. Hij springt over een tribune, springt over mensen heen. 5 minuten later is er iemand anders, is hij een gebroken man, want die heeft nog een snellere tijd.
4: Ja, dat
2: moet je toch
4: logisch
2: niet willen? Nee, maar dat kan toch geen journalist zijn die objectief...
4: Ja, maar het is ook geen journalist.
0: Hij sloeg een vent zijn bril van zijn gezicht af, hè? Zo enthousiast.
4: Ongeluk.
0: Ja, maar dat is toch niet normaal?
4: Ja, je bent toch... Nee, dit is ook goed. Je bent vader in eerste instantie. Je vindt het toch geweldig voor je kind?
2: Jawel, maar je bent geen journalist voor de tv dan. Dan ben je ongeschikt.
4: Nou, daarom stopt hij misschien ook. Wat is de reden, precies?
0: Ja, vanwege...
2: Dat de NOS met hem gestopt is.
0: Nee, de NOS zegt, het is gewoon ongemakkelijk in overleg wel... omdat zijn zoon nu zo'n positie heeft, bij al die toernooien betrokken is... Dat het raar is als hij
5: zijn
0: daar...
5: normaal aparte types, hoor, schaatsers, denk ik. Een beetje aparte typetjes, Ben van den Burg. En ik denk dat je er ongelooflijk veel voor over moet hebben. Echt ongelooflijk veel.
2: Ja, nee, maar kijk, een voetballer, als je een keer doorgezet bent...
5: en keihard trainen.
2: Dan kun je een beetje verbergen. Ja, maar een schaatser kan zich nooit verbergen.
5: Ik denk die Jutta Leerdam en ik denk dat die
4: Maar wat denk jij van zwemmers? Wat denk jij van
5: zwemmers.
4: De borstkou? Dus dan ga je urenlang in het water, lig je alleen maar naar beneden.
5: Tuurlijk, lieverd. Maar zwemmers precies hetzelfde. Ja. Want we hebben toch ook met die...
2: Denk jij van darten dan?
5: Met hoe heet ze ook alweer? Met, weet je nou ook weer die blonde?
0: Het is moeilijk, darten.
4: Inge de Bruin.
5: Inge de Bruin heeft toch wel eens verteld hoe zij daar in Amerika trainde. Ja. 5 uur op.
4: Drillen.
5: Dat is bizar.
4: Ja.
5: Dat is echt bizar.
4: En alleen maar naar beneden kijken.
5: Wat die ervoor over hebben.
4: En tenzij je rugslag.
0: Maar wat zei jij nou ook weer over American voetbalspelers?
5: Ja, dat zijn niet, die hebben jou een beetje jouw postuur en nog een helm op ook.
0: Ja.
5: Maar die helm is speciaal gemaakt. Jij krijgt die helm niet op.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
5: Een speciale helm. En dan lopen ze tegen elkaar aan.
0: Maar geen sport, zeg jij?
5: Nee, is geen sport.
0: Geen sport, Raymond.
2: Nou ja, maar als je dus ziet dat de gemiddelde carrière van zo'n American football player is 4 seizoenen.

0: daarom krijgen we nu die rare rustmomenten en dat soort dingen.
1: Die Amerikanen gaan dat helemaal verkeerd doen, Raymond. Omdat voetbal is zo verschrikkelijk een mooie sport. Want dat begrijpen zij niet, hè? Ja. Messi maakt nog steeds iedere wedstrijd een hat-trick. Zegt iedereen op zijn 39e. Maar dat komt omdat het kutniveau is natuurlijk daar. Dus elke, als zij dat gaan doen, wij zitten daar helemaal niet op te wachten.
2: Nee, maar het WK... Wij zijn zo, we hebben hier in Nederland gehad dat de parachutisten kwamen. Dat was dan voor het publiek. Mm-hmm. Totdat Eddie Hartman van ADO zei tegen de KNVB... als je publiek wil trekken, dan moet je ze uit het vliegtuig laten springen zonder parachute. Maar parachutisten komen ze niet voor.
1: Ik had bij de wedstrijd Utrecht-PSV... kwamen de parachutisten naar beneden met mensen met een handicap. Oh. Ja, dat ging niet goed natuurlijk.
3: Oh, zegt hij.
1: Dat ging niet goed.
3: Dat vindt hij mooi, hoor.
1: En dat ging niet goed. En die mensen die vielen dan, die kwamen redelijk hard, kwamen die neer.
3: Ja,
1: en die liepen best wel moeilijk naar de kant toe, waarop die commentator die dan die zei, dames en heren, ze zijn al gehandicapt, ze waren al gehandicapt.
2: Oh. Nee, weet je wat wel de tendens is in Amerika? De belangstelling stijgt wel, want de stadions zijn overal uitverkocht.
1: Ja, dat weet ik.
2: Het publiek wil wel. Hm. Maar dit is American style, weet je wel. Er moet met dansers en zangers moet de boel opgefleurd worden. Dat heb je bij iedere honkbalwedstrijd ook. Ja, dan staat er zo'n gozer te zingen.
4: Ja, en aan de ene kant krijg je dat omdat het gewoon Amerika is. Aan de andere kant, jij weet dat, ik ga regelmatig naar honkbalwedstrijden. Je hebt meer cheerleaders en spelletjes eromheen dan wedstrijden. Waarom is dat? Omdat al die televisiezenders naar de reclame moeten. Ja. En het probleem van voetbal, dat vind jij niet, René, ik ook niet, maar dat vinden ze in Amerika, is dat het veel te lang duurt, zeggen die tv-stations.
2: Ah,
4: dat
2: wordt niet gescoord.
4: Ja, maar ook omdat het gewoon 2 keer 45 minuten duurt. Terwijl al die andere Amerikaanse sporten, pak basketbal, pak honkbal, daar wordt 2 minuten gespeeld, 3 minuten, en dan gaan ze 5 minuten naar de reclame. Ik heb de kijkcijfers meegenomen van Amerikaanse sporten. Nou, sorry, er zit hier nog voor, maar die kan ik ook vertellen. American voetbalwedstrijd, gemiddeld zo'n 20 miljoen kijkers in Amerika. Dan heb je nog basketbal, zo'n 10 miljoen. Dan heb je honkbal, die klagen over de dalende kijkcijfers. Dat is 2 miljoen. En naar voetbal, ja, als ze mazzel hebben, kijken er een paar honderdduizend mensen. En dat komt hierdoor. Een gemiddelde American voetbalwedstrijd, als een Amerikaanse zender zo'n wedstrijd uitzendt, duurt dat 3 uur. Maar er wordt maar 20 minuutjes gespeeld. En dus kunnen ze, los van alle commentaren, een 3 kwartier... reclames uitzenden. Nou, basketbal bijvoorbeeld, 2,5 uur. Speeltijd is dan 45 minuten, maar dan kun je ook heel veel reclame uitzenden. Je ziet onder voetbal, dat niet.
1: Nee, dat is...
4: Ik snap wat jij zegt, maar die Amerikanen...
1: is natuurlijk gewoon... Dat is topniveau daar.
4: Ja, I know.
1: Dat is top van de top, maar voetbal niet, hoor. Echt niet. Die Suárez loopt de 100 meter in 4 minuten, die scoort nog daar.
4: Nee, dat klopt, maar dat is... Want voetbal is populair bij kinderen, vooral jonge meiden die gaan voetballen. Johan heeft gelijk, stadions zitten steeds voller. Maar een van de redenen waarom voetbal niet een hele grote sport in Amerika is... is gewoon omdat het niet heel veel op de grote stations wordt uitgezonden. En dat komt door de wijze waarop je dus 2 keer 45 minuten hebt. En daarom denk ik dat ze tijdens het WK... met ook die drinkpauzes en die halftime shows gaan proberen... om heel veel reclame-mogelijkheden te creëren.
2: Ja, maar die Amerikanen die vinden een voetbalwedstrijd te lang duren. Ja. Ik ben wel eens bij een honkbalwedstrijd geweest... dat ik een houten kont had dat 4 uur duurde.
4: Nou, als ik bij een honkbalwedstrijd zit, dan heb ik vaak wel eens buren... Hè, Amerikanen die naast me zitten, die gaan weg. Die gaan een ijsje halen, een hotdog en die komen terug. En dan zeggen ze een uur later, wat is er gebeurd? Want zo lang duren die wedstrijden. Maar die zenders vinden dat mooi, want die kunnen dan dus steeds naar de reclame.
0: Maar ik ben ook wel eens bij de Red Sox geweest in Boston. Dan komt er zo'n fan met hotdogs, komt de tribune op. Dat is geweldig. Dan hoef je niet eens op te staan.
2: Maar dat vind ik ook een heel gezellig stadion. Net of je in een oud Engels stadion bent.
0: Ja, dat is echt leuk.
1: Maar dan moet ik aan Wim Kief denken. Die vertelde laatst in de podcast van ons... dat er liep altijd de Chinees bij Ajax met kroketten.
2: Ja, zeker.
1: Dat was een Chinees.
0: Hij
1: riep er altijd een bovenaan. Die riep, ja! En dan liep die Chinees boven. En dan zei je niemand die was. En hij wist natuurlijk niet wie de groep was.
3: Ja. Ik vind het heel leuk.
1: Dat vind ik leuk.
2: Ja, bij Utrecht ga je ook zo'n man. Ja.
1: Met kroketten.
2: Met knakworsten.
3: Met knakworst.
0: Johan, even iets minder leuks. Stadskanaal. Dit is vreselijk
2: bizar. Ik ben van 2 dingen geschrokken. Ik ben ervan geschrokken dat moeders kinderen dit aan kunnen doen. Maar die moeders zijn blijkbaar niet goed bij hun verstand. Maar dat 6 officiële instanties op de hoogte waren... en niets ondernomen hebben, vind ik nog schrijnender.
0: Ja, want ze komt met een hoofdhond op school. Dan maakt de basisschool al een melding. Want ze zegt dat ze mishandeld is.
3: Wat ze heel goed hebben gedaan trouwens, die melding.
0: Zeker, maar later, meisje ligt met een coma in het ziekenhuis... en mag dan weer naar
2: huis. En die wordt weer naar die moeder teruggestuurd die een vriendin heeft... die dan zegt dat ze hun braaksel op moeten vreten. Het is te gek voor woorden. Ik begrijp, de bevolking van Stadskanaal... die

0: gisteren als een soort volksgericht alle ruiten ingegooid heeft. Van woede is niet goed te spreken, maar van woede. Want ja, dit verwacht je toch in een beschaafd land niet, dat dit mogelijk is.
1: Inmiddels wel, want we hebben dat meisje van Vlaardingen natuurlijk ook gehad.
0: Ja, maar we dachten dat dat een uitzondering zou zijn.
1: Ja, en dan heb je met de Willem Schikker Stichting te maken, die nu ook bij betrokken was, die je verder treffen geen blaam. Maar alleen wat ik wel heel schrijnend vind, is dat het iedereen wijst naar iedereen. En dan hoor ik Inrik Koenraadi vanmiddag, ik weet niet of je hebt gezien, bij jouw show. En die zegt,
2: van de dag.
1: De politie wist gisteren pas wat er aan de hand was. Er is nooit melding gedaan bij de korpschef. Nooit.
2: Nee, maar dat is iedere keer, want dan zeggen ze, er zijn meerdere meldingen, maar die komen nooit bij elkaar.
0: Ja, maar, het is nu al de tweede keer, dat was in Vlaardingen en hier ook, dat de school heeft alarm geslagen, maar de instanties hebben er niets mee gedaan.
1: En een meisje komt in een ziekenhuis, dan als arts zie je ook wat er aan de hand is. Daar kun je ook melding van doen en dat zal ongetwijfeld gedaan zijn. Maar dat een politie absoluut niet op de hoogte is door verschillende mensen, dus instanties, door de kinderbescherming, door de William Schikker Stichting. Ik snap dat niet.
2: Ja, Mandy, doen we nog iets met jou dit nieuws?
3: Nou, het is ongelooflijk dat dit kan gebeuren in dit land. Maar wij hebben, kom ik weer, laatst een podcast gemaakt waar hetzelfde ook gebeurde. Dat de politie ook, die was zoveel meldingen en zoveel aanklachten al. En het is gewoon niet opgepakt, omdat het dan allemaal verdeeld is en het niet bij elkaar komt. En die jongen, die heeft uiteindelijk wel, 12 jaar gevangenisstraf gekregen. Maar het is gewoon bizar.
0: Ja. Maar weet je wat het kwalijke is in Nederland namelijk? Zorgboerderijen, kinderopvang, dat is commercieel geworden. Als je een zorgboerderij opent en je hebt iemand met 24 uur zorg, dan verdien je in een jaar 120.000 euro aan. Dus heb je de 10 in zo'n boerderij, ja, en die worden in een hokje gestopt en ze krijgen wat te eten en het rommelt wel door. Maar ook die mensen die kinderen in huis nemen, die doen dat ook vaak uit winstbejag, hè? Als bijverdiensten. Dat was bijvoorbeeld in Vlaardingen zo. En ja, dat is niet, je moet je daartoe geroepen worden, hè? Voelen. En ik vind ook dat de kinderbijslag of de kinderbescherming, die moet veel strenger die ouders screenen.
1: Ja, maar het probleem daarvan is, bij zo'n bescherming of bij zo'n stichting, is dat er gewoon te weinig kader is. Ze zitten met een enorm personeelstekort. Ja. Dus dan kun je van alles willen. Je kunt een hulpvraag krijgen, maar je kunt de hulp niet geven, omdat er geen kader is.
0: Maar bijvoorbeeld bij de meisje van Vlaardingen hadden ze wel genoeg kader. Die ging ook regelmatig op bezoek. En dan werd er gezellig pils gedronken.
2: Ja, dat was die ene begeleider. Die was eigenlijk gewoon weer huisvriend. Ja. Die had gewoon lekker te pilsen. En het verhaal ging dat hij misschien zelfs seks had met die vrouw ook. Dus ja, dat is heel raar. Maar het kabinet gaat, seks mag niet, hè?
0: Nee. Nou, zeker niet als je vader en moeder erbij zijn.
2: Nee. Even netjes houden vanavond. Maar het kabinet gaat wel sekswerkers nu beschermen. Ja, want ze moeten ouders zijn.
0: Dat is in mijn ogen dan, daar stoor ik me altijd zo aan. Je bent in Nederland op 18e. Ben je volwassen, dan mag je dus stemmen. Je mag autorijden, je mag alcohol drinken, maar je mag niet commercieel neuken. Nou, dat vind ik belachelijk.
1: Nee.
0: Want als je 18 bent, dan ben je volwassen, dan mag je iedere beslissing zelf nemen. Ja. Dan moet Nederland zeggen, jongens, we veranderen dat met 21ste bij volwassen. Maar je kunt volwassen mensen niet iets verbieden.
1: Nee, maar ik vind wel, in dit geval, kijk, de gemeente mogen zelf beslissen of het 18 jaar of 21 is. Hè. In Amsterdam is het bijvoorbeeld 21. Een kind van 18, want dat ben je eigenlijk nog. Sommigen zijn dan wat volwassenen, anderen zijn wat meer kinderlijk. Maar ik denk dat die heel erg kwetsbaar zijn voor loverboys, voor pooiers.
2: Ja, dus dat is ook de aanleiding hiervoor, hè?
1: Dus dan vind ik niet zo heel raar dat je dat verhoogt naar 21. Dan heb je iets meer ervaring, 3 jaar om precies te zijn. Maar het kan misschien net helpen in een betere beslissing maken.
0: Maar
1: en beter overzien
0: wat betekent volwassen zijn dan?
1: Ja, nou,
0: op je 18e ben je volwassen, dan mag je alles in de maatschappij.
1: Wettig.
0: Je mag iedere beslissing zelf nemen. Je mag een handtekening zetten.
1: Ja. Dat is ook
0: je mag
1: zo.
0: Alleen niet met je benen wijd gaan liggen.
1: Ja, ik vind dat eigenlijk, ik vind het een hele goede regeling om dat naar 21 te trekken.
2: Ik wilde vragen hoe oud waren ze daar in Bangkok, maar laat ik het maar niet vragen.
0: Wat zei je?
4: Naar mij? Ja. Ik heb altijd wel gevraagd hoe oud ze waren.
1: Ja.
4: Ja. Ik geloof het bijna nooit, maar ik heb
2: dat had onze scheidsrechter ook beter kunnen doen, hè?
0: Oh, nou ja, maar kijk, deze scheidsrechter, als die aan iemand wil zitten, dan moet hij aan Makkeli zitten, maar niet aan een jongen in het hotel.
2: Ja.
1: Ja, maar het is wel geseponeerd en heel snel al, hè? Dat vind ik al een beetje.
0: Jawel, maar hij heeft toch avances gemaakt dan, want iemand klaagt daar niet over als die niet even een tikje voor de kont gehad heeft.
5: Ja, ik ben wel blij dat ik in een andere tijd geboren ben, hoor, schat. Zonder mobiele telefoontjes en zonder dit en zonder... Ik denk,
0: wij hebben de goede tijd nog meegemaakt.
5: 4 keer in de week in een politiebusje gezeten had.
2: Maar als je hiervoor aangehouden kan worden, dan had Gerard Joling toch wel lang vast moeten zitten, of niet?
1: Nou, ik vind dat we hier wel voorzichtig mee moeten zijn. Want als het... Dan vind ik echt, je wordt opgepakt, want iemand heeft blijkbaar aangifte op geplaatst. En je wordt linea recta... word je weer teruggestuurd. Hij zou een foto in bezit hebben.
2: Ja, hè? Was niet.
1: Nee, maar als dat enig bewijs was... dan had hij misschien nog die aanklacht tegen. Maar alles is geseponeerd. En heel snel. Ja, dan gaat bij mij toch een beetje alarmbellering. Ja. Ik weet het niet.
2: Maar het was, hij gaat er niet naar het WK. Dat wordt er wel door het neus.
0: Nou ja, hij is wel de dupe. Als je niks gedaan hebt, is dat heel onrechtvaardig natuurlijk.
2: Ja.
0: Maar ik ga er altijd maar vanuit dat er wel... Iets gebeurd is. Omdat iemand doet niet zomaar voor de grap aangifte.
1: Ja, nou, ik vind het een raar verhaal. In een hotel en daar loopt dan een minderjarige jongen en die. Ja, ik weet niet. Ik vind het een raar verhaal. Die had ook ouders.
2: KNVB had hem wel dit weekend even van de wedstrijden af. Maar ze hebben wel gezegd van hij is zelf open ons geweest en hij heeft hier eerlijk gecommuniceerd. Dus hij wordt niet gestraft, maar omdat er te veel gedoe om hem is.
1: Maar stel nou even, Johan, dat het inderdaad niet waar is. Dan is die jongen...
0: Dat is die heel kwalijk, ja. Dat is die jongen die is voor zijn leven beschadigd. Die wordt nu in ieder stadion uitgefloten en er wordt wat geroepen. Ja. Het is heel kwalijk.
2: Ja.
0: Maar tegenwoordig wat René zegt... Kijk, wij zijn in de tijd opgegroeid dat Nederland heel ruimdenkend was. Maar er wordt tegenwoordig op ieder incident wordt hysterisch gereageerd, werkelijk.
1: Ja.
2: Ja. Ik moet nu vragen aan de mensen op het bankje of het lekker zit. Even duimpje omhoog. Zit het lekker, het bankje? Ja, het zit lekker, hè? Ja.
5: Je mag ook gaan liggen, hoor.
0: Ja, als jullie een deuntje willen doen...
5: Ga lekker liggen daar.
0: Ja.
5: Lekker zo.
2: U kunt de QR-code scannen en maakt u kans op deze lekkere bank. Is lekker het dan ook bankie. Deze of is het een bank?
0: Horen jullie bij elkaar? Oké, nee, maar we zijn ook bereid het licht even uit te doen, hoor.
2: Want hebben jullie thuis ook zo'n bank?
6: Nee, we hebben een andere bank.
2: Zou je zo'n bank willen?
0: Thuis heb je een mooie bank, wou je zeggen.
6: Ja, ik heb een mooie bank thuis, ja.
2: Dit is een mooie bank, joh.
0: Oh, dat is fout.
1: Wat een geweldige bank.
0: Geweldige bank.
2: Ja. Hey, de mooiste voetbalnaam? Rolf-Jan
5: Tiktak.
1: Tiktak. Ja, is toch
0: mooi? Ik heb Rolf-Jan Tiktak gemaakt, ja.
2: Jij hebt hem gemaakt?
0: Ik ben 5 jaar zijn jeugdtrainer geweest. En die kreeg ik...
5: Bij Cambuur?
0: Nee, bij Veendam. Hij komt uit de oude Pekela. Was een hele bescheiden, correcte, fatsoenlijke jongen uit een heel net gezin. En het was gewoon een heel groot talent. En ik heb hem naar het eerste elftal gebracht. Want daar zal hij me nog wel dankbaar voor zijn. Maar toen ging hij naar Sparta. En toen deed hij zo goed dat hij ook nog naar AZ geweest is.
5: Ja.
0: Heb je Sparta met hem
5: gespeeld? Zeker heb ik met hem gevoeld.
0: Kom aardig voetballen. En was helemaal geen vervelende jongen.
2: Het is wel een goede naam als je zo heet.
1: Hoef je aan Tiktak?
0: Nou ja, kijk, dan moet ik altijd denken als ik zo'n naam hoor... Ik zal nooit de naam Erik Rechtop vergeten. Die kwam uit Schonebeek, ook uit Drenthe. En die kwam bij Ajax terecht. Maar toen was Cruijff daar en die zei dan altijd tegen mij... die verkoop ik. Ik zei, maar hij speelt toch wel aardig? Hij zegt, ja, maar als ik dan die opstelling hoor... Hè, Van Basten, Rijkaard, Rechtop... dat is geen Ajax-naam.
5: Nee.
2: Het past niet.
0: Nee,
2: past
0: niet. Arme jongen.
2: Ja.
5: Nee.
2: Robby de Kip, ook een goede naam.
1: Ja.
0: Heb ik meegespeeld met Rob.
5: Rob de Kip.
0: Wereldgozer. Robby de Kip was een wereldgozer.
2: Ik denk, krijgen we nu de klassieke
0: goed, er was zo'n vent met een megafoon. Die riep dan altijd... Rob de Kip, leg eens een ei.
2: Als je zo'n naam hebt, zo'n schaamnaam, dat is heel vervelend.
1: Ja.
2: Er is een man in Nederland, die heet Stanley Messi.
1: Ja,
2: daar
1: mooi.
2: Moet ik altijd zo om lachen. Die heet zo. Ja, dat is
5: Stanley Messi. Goed.
2: Ja.
5: Ook goed.
2: Ja, dit is... Hij zal nu kijken, denk ik.
0: Nou, vroeger hadden we een scheidsrechter, Siem Wellinga. Was een bekende scheidsrechter. Een goede scheidsrechter ook.
2: Ja.
0: Maar die heette Siem Poepjes. Maar dat kan niet als scheidsrechter.
1: Poepjes.
0: Dus die bij de KNVB heette die Wellinga.
1: Ja. Ik zou mijn naam ook veranderen.
2: Ja, dat zou ik ook doen, ja.
1: Hallo.
2: Zullen we straks eens even gaan nagenieten van dit seizoen? Want het seizoen van vandaag zit er formeel op.
0: Oh,
2: maandag begint vandaag is het op Curaçao. Dan ga je naar het WK.
5: Hebben we beelden?
2: We hebben beelden.
5: Ah, dat heb ik zo graag.
2: En
5: ik
2: schaam me een beetje van hoe dit gegaan is.
0: Ja, maar dan was jij niet bij, dus daar hoef je niet voor te schamen.
2: Nee, maar ja, ik zit hier nu wel aan het hoofd van deze tafel vanavond.
0: Jawel,
2: dan.
0: Ja. Jawel. Ja. Jij wil bij de grote jongens horen, hè?
2: Ja, ja, dan moet ik ook de verantwoordelijkheid dragen, ja. Nog even één ding. In Frankrijk heb je dus herten. Die eten dan van die vruchten van de grond. Die zijn gefermenteerd en die zijn dus dronken, die herten.
5: Echt.
2: Kijk.
5: Een lamme slaap.
2: En de autoriteiten waarschuwen daar nu voor. Let op, als je de natuur in gaat.
5: Maar ja, die stapt niet in de auto, joh. Ja, het scheelt niet. Dronken. Lekker, we. Het is toch lekker, een beetje.
2: Tom Waas het hert, hè?
5: Ja, joh. Ja.
2: Tot zo, na de reclame.
7: De Kippiepan. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
8: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
2: Site van vanavond. En ik begin het een beetje te leren, die commerciële tv. We hebben blauwe badjassen.
1: Ja, mooi.
2: Want de oranje gaan heel hard, maar we hebben ook nog heel veel blauwe.
5: Lekker, man.
2: Waarvan akte?
0: En die krijgen we met een korting, omdat we er nog zoveel van hebben?
2: Ik heb geen flauw idee. Maar je kan het vandaag een site.shop.
0: Nou, ik ben tegen een korting, want René en ik krijgen royalties van verkoopt badjassen.
1: Hebben jouw ouders al een badjas?
2: Ja, die hebben ze. Ja, toch? Even kijken even. Ja, ze hebben er één. Ja.
0: Maar wat flauw dat ze niet ter gelegenheid van dit feest hier de badjas aan hebben.
2: Ja, vind ik ook flauw, ja. Ja, volgende keer in de badjas, in het publiek. Ja. Ja. Goed, gauw naar Real Mens. Hey Raymond, ja. Ik zag Donald Trump weer ergens boos zijn op journalisten. Het was wel weer gênant, hè?
9: Ja, hij is dus in China geweest en op de terugweg zit hij heel lang in Air Force One. En dan doet hij wat hij altijd doet. Dan loopt hij naar achter in het vliegtuig om met de journalisten te praten. Meestal is het een nachtvlucht en die slapen dan al. Dan moeten ze wakker gemaakt worden, vindt hij leuk. En het ging eerst even over de voorstellen die nu vanuit Iran komen. Want we hebben het vaak met elkaar besproken. Kunnen we uren over lullen, maar het is heel simpel. Trump zegt ze mogen geen nucleair wapen hebben, zij willen het wel. Zo zijn we ook in deze oorlog gekomen. Nu schijnt Trump te hinten naar, nou, misschien als ze dan zeggen dat ze de komende 20 jaar niks meer doen. Als het gaat om het verrijken van uranium, is het ook goed. Maar hij wil nu nog uitstralen van, ja, voorlopig lever ik niks in. Want hij heeft duidelijk gemaakt dat hij het huidige voorstel van Iran niks vindt.
10: And we did not get the political changes in Iran. No, I had a total military victory. But the fake news, guys like you write incorrectly. You're a fake guy. And guys like you write about it incorrectly. We had a total military victory. We knocked out their entire navy. We knocked out their entire air force. Except by people like you that don't write the truth. You know, you should write. I actually think it's sort of treasonous what you write. Who you with?
11: BBC for the radio.
10: Fake BBC. You mean the ones that put AI in my mouth? The ones that are being sued now for $5 billion and don't know what to do? You with BBC? They're another fake outfit.
2: Ik kan toch niet?
0: Ja, het is gewoon een ordinaire pas, sorry.
2: Het is toch ongelooflijk?
9: Ja. Nog 3 jaar. Hiervan.
2: Maar hij zegt, ik heb ze allemaal uitgeschakeld, terwijl langs die straat van Hormuz heeft Iran nog allemaal raketten en zo.
9: Ja, maar dat is natuurlijk vaak bij Trump. Zo heeft hij ook gezegd, hè, van China die gaat ons helpen in Iran, terwijl China wapens levert aan Iran. Ja. En hij zegt inderdaad, de oorlog is gewonnen. Terwijl uit allerlei militaire rapporten blijkt dat Iran nog militair heel veel kan en dat ook niet alle nucleaire installaties zijn vernietigd.
0: Ja. Maar het viel mij mee dat hij niet dreigde tegen China van jullie blijven van dat Taiwan af. Dat durfde hij niet.
9: Nee, want de boodschap vanuit de Chinese president was
0: duidelijk, hè?
9: Ja, die was heel duidelijk. En ja, dat geeft dus de huidige, denk ik, machtsverhouding aan. Amerika kan ook niet dicteren aan China.
2: Hebben jullie Guido Markeszower gezien? Die vloog al een beetje uit de bocht, hè?
1: Ja.
0: Nou, die is helemaal uit de bocht gevlogen. Dat valt me tegen van die man, want die kan goed praten. Die heeft een goede woordenschat en die kan dat heel goed. Die blijft rustig. Die heeft zich een beetje op laten naaien door een vervelende verslaggever. Ik ken die jongen niet.
2: Leftlezer.
0: Nou ja, het zal wel. Maar dan ga je dingen zeggen waar je later spijt van hebt.
2: Een communist is het, hè, die jongen.
9: Maar hij stelt wel scherpe vragen. Ja. En er lopen in Den Haag in de Kamer heel veel van die journalisten met microfoontjes rond die dan wat rechtser zijn. Nou, hij is dan heel erg linkser, maar dan mag
2: ook,
9: hij
0: is
2: wel scherp.
0: Maar dit is ook weer wat ik zeg, ook weer hysterisch op gereageerd. Het kan niet, heeft een fout gemaakt, maar het is niet zo dat iemand de doodstraf moet hebben. Hè?
2: Even de beelden, even kijken.
12: De Nederlandse overheid, die moet ze met geweld, misschien met nog meer geweld dan waar ze vandaan zijn gekomen. Die moeten ze met geweld tegenhouden. Want Nederland en heel Europa.
13: Nederland moet Palestijnen met meer geweld tegen dan dat Israël op dit moment tegen.
12: Desnoods met geweld tegenhouden. Want.
13: Met geweld.
12: Als desnoods met
13: geweld. Nederland moet schietend Palestijnen tegenhouden.
12: Met geweld, ja. Nou, ja, schietend, weet ik veel. Die mensen mogen.
13: Je zegt met meer geweld dan Israël.
12: Ja.
13: Dat is met bommen.
12: Nederland
13: moet op Palestijnen schieten die hier naartoe komen.
12: Nee, ja, u kunt dat framen.
13: Dat zegt u net, meneer, met meer geweld dan Israël. Moet
12: het maximale geweld, ik zou even rustig zeggen wat ik bedoel, mensen tegenhouden die hier die hier een dreiging zijn.
13: Nee, een asielstatus aanvragen, daar hebben we het over. We hebben het over mensen die hier een asielstatus komen aanvragen.
12: Nee. Ja, dat is hun titel.
5: Het leuke is, Johan, wat hij roept en wat die Liedewijn Vos roept en wat ze allemaal roepen, dat kan niet. Nee. Die mensen komen gewoon hier naartoe.
0: Jawel, maar...
5: Wat wou je doen?
0: Er is hier een discussie, wordt hier gevoerd, die helemaal niet terecht is. Het zijn helemaal geen mensen uit Gaza. Het zijn mensen die al een verblijfsvergunning hebben in Griekenland. Ze komen uit Griekenland, wel Palestijnen, maar die hebben al een verblijfsvergunning in Griekenland. Ja. En die denken, Nederland is toch iets aantrekkelijker. We gaan een deurtje verder.
2: Hij heeft inmiddels wel teruggenomen. Hij zegt, ik liep me opnaaien in de emotie.
0: Nou ja, hij heeft zich door die gozer inderdaad... En dan gaat hij inderdaad onverantwoorde dingen zeggen. Ja.
2: René, hoogtepunt. Puntje van dit jaar? Vandaag is site?
5: Ik heb geen idee, hoor. Dus nee, heb je iets op het oog?
2: We hebben wel wat leuks. Ja,
5: iets op het oog?
2: We hebben wel wat leuks.
3: Kom maar.
2: Komt-ie.
14: Wat gebeurt hier nou, joh? Wat is dit nou?
2: Ja, la, la, la, la, la.
0: Hoe haal je het in je hoofd? Ja. Daar heb jij je flikker mee te maken.
2: Daar staat iemand het plafond te repareren.
5: Trapeze. Ja.
2: Dat was de enige die werkt daar.
0: Dat zullen we niet in de mond leggen. Hè? Anders zou ik jou wat in de mond leggen.
15: Dit is Bacardi nummer 4. Lekker gevuld, hè?
16: Ik denk dat Rintje echt zijn best doet qua wat hij kan.
5: Oh, dus
16: kan.
5: Is niks. Ja. Nee.
0: Maar ik ben helemaal niet benieuwd naar Tyfoon.
2: Tyfoon.
5: Tyfoon!
0: Tobias heeft ons AI-filmpje gezien. Hij zegt, het ziet er niet uit.
2: Wie is Tobias?
0: Thomas. Thomas.
5: Oké. Okay. Oh jee, het is wel een flinke. Ja. Die bewaker die wordt helemaal gek. Ja. Die denkt, het gaat nu gebeuren.
17: Nee, Ron Jans, keukenrol.
0: Nee. Maar dan moeten we weer voor zingen de kerk uit.
2: Dat is een risico.
0: Ja. Dan spuit je het in het mondje.
2: Maar ja, in Italië.
18: 74% van de stemmen vandaag is zaak. Yeah!
2: Opmerking.
5: Het was op het nippertje.
2: Het was op het nippertje. Ja. Mooi. En normaal zou het dan nu klaar zijn. Hebben jullie vakantie? Maar jullie gaan eerst even lekker naar Curaçao. Dan dat WK voetbal. Ongelooflijk, hè? Ja. Ik heb trouwens wel gekregen van de redactie. Zeggen ze in mijn oor. Ik weet niet wat er nu komt. Maar ze zeggen, we hebben beelden van twee hoogtepunten waardoor we heel veel kijkcijfers gaan scoren de komende week.
3: Kom maar,
2: ik ben benieuwd.
3: Door.
2: Oh ja.
3: Oh, ja.
2: Ja.
3: Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Ja, nu heeft Johan wel zin in Curaçao, hè?
0: Ja.
3: Maar die kent ze al.
2: Oh ja?
3: Die jongens.
0: Ja. Nee, ik ben helemaal thuis in Abloes, hoor. Oh, ja.
2: Zondag nog even de Oranje Zondag?
3: Ja, zondag de Oranje Zondag. En morgen de staatsloterij show om 8:00. Gaan op SBS6.
2: Mannen, mag ik jullie heel veel plezier wensen op Curaçao?
5: Komt goed?
2: Ja?
5: Komt goed, tuurlijk.
2: Komt allemaal goed. Bedankt, Mandy. Ook bedankt. Vond je het leuk?
3: Zeker.
2: Kom je nog een keer terug?
3: Graag.
2: Top. Tot maandag. Nee, zondag dan. En maandag. Nou goed, tot ziens. Goed weekend. Dag.
19: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
20: Kippie.
21: Nu bij Jumbo Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2+3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
22: Wij draaien de hits waar jij van houdt.
23: Goede Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Na de Amerikaanse president Trump gaat nu ook zijn Russische ambtgenoot Poetin naar China. Het Kremlin meldt dat hij de komende weken bezoek aan China brengt. Hij is dinsdag en woensdag in het Aziatische land, waar hij en de Chinese president Xi Jinping hun betrekkingen zullen bespreken en van gedachten wisselen over belangrijke internationale en regionale kwesties, aldus Moskou. Het is volgens Chinese media de eerste keer dat de leiders van Rusland en de Verenigde Staten in dezelfde maand een bezoek brengen aan China. Aan de westkust van Australië is een man overleden nadat hij door een haai werd aangevallen, meldt de politie. Het is de tweede fatale haaienaanval in Australië dit jaar. De 38-jarige man werd naar de wal gebracht, maar een poging hem te reanimeren lukte niet meer. De aanval van de haai was voor de kust van Rottnest Island, dicht bij de miljoenenstad Perth, de hoofdstad van de Australische deelstaat West-Australië. Volgens Australische media werd de man aangevallen door een 5 meter lange witte haai. Rottnest Island is een populaire toeristische bestemming. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op het hantavirus voor de wereldbevolking laag. Op X meldt de WHO dat het de status van bevestigde en vermoedelijke gevallen actief blijft volgen. Ook wordt nog gezocht naar de oorsprong van de uitbraak en hoe het virus zich heeft verspreid. Tot nu toe zijn 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus dat recent opdook op het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat onderweg is naar Rotterdam en daar op 18 mei wordt verwacht. In de Belgische plaats Brasschaat is vannacht 1 van de 5 jonge inzittenden van een auto overleden nadat het voertuig tegen een boom was gecrashed. De jongeren van 16 en 17 jaar oud zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde rond 11:30 gisteravond toen de bestuurder in een bocht de controle over het stuur verloor. De auto heeft volgens de politie te hard gereden. Bij het ongeval in de Belgische Brasschaat waren geen andere voertuigen betrokken. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is een kwartier.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
3: You used to call me on my. You used to.

0: echt een mooie plaat, hè. Die is echt, oh, echt zo emotioneel, hè. Puh, die tranen schieten me in de kont, echt waar.
1: Met mijn handen in mijn haar denk ik na over de keuzes die ik in mijn jonge leven heb gemaakt. Ik wil niet zeggen dat ik spijt heb, maar het blijft mij achtervolgen.

0: naar Godezone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Uit een rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op zo'n 60 plekken in Nederland de PFAS-vervuiling zo ernstig is dat daar zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat meldt de NOS. Verwacht wordt dat het aantal plekken waar de bodem vervuild is met synthetische chemicaliën nog zal toenemen. Onderzoek nog jaren kan duren en veel geld gaat kosten voordat die locaties zijn gesaneerd, al dus de NOS. Probleem daarbij is dat bodemonderzoek naar het PFAS niet kan worden afgedwongen. Formeel kunnen bedrijven zo'n onderzoek tegenhouden. In het kader van het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland geeft de Universiteit Leiden 2 eeuwenoude ringen met beschreven koperen platen terug aan India. Premier Modi kreeg de zogeheten Shola-platen vandaag te zien bij zijn bezoek aan Den Haag, laat de Leidse Universiteit weten. India heeft ongeveer 3 jaar geleden gevraagd om de ringen met platen van Nederland terug te krijgen. Die waren destijds waarschijnlijk opgegraven bij de bouw van een VOC-fort in de Indiase havenstad Nagapattinam. Na de Amerikaanse president Trump gaat nu ook zijn Russische ambtgenoot Poetin naar China. Het Kremlin meldt dat hij de komende weken bezoek aan China brengt. Hij is dinsdag en woensdag in het Aziatische land, waar hij en de Chinese president Xi Jinping hun betrekkingen zullen bespreken en van gedachten wisselen over belangrijke internationale en regionale kwesties, aldus Moskou. Het is volgens Chinese media de eerste keer dat de leiders van Rusland en de Verenigde Staten in dezelfde maand een bezoek brengen aan China. Aan de westkust van Australië is een man overleden nadat hij door een haai werd aangevallen, meldt de politie. Het is de 2e fatale haaienaanval in Australië dit jaar. De 38-jarige man werd naar de wal gebracht, maar een poging hem te reanimeren lukte niet meer. De aanval van de haai was voor de kust van Rottnest Island, dicht bij de miljoenenstad Perth, de hoofdstad van de Australische deelstaat West-Australië. Volgens Australische media werd de man aangevallen door een 5 meter lange witte haai. Rottnest Island is een populaire toeristische bestemming. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat wel file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens, 2 kilometer. En op de A76 Geleen richting Aken tussen knooppunt Kundeberg en de grensovergang, 3 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 20 minuten.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godezone.

0: De dag was nog vroeg, de klok die weer sloeg. Een vogel nog klein op mijn raamkozijn.
1: De zon die schijnt zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein.
0: Toch is er nog meer.
1: Toch

Vitesse in de finale van de Keukenkampioen Playoffs. Daar draait het om vanavond. Het is Willem II thuis tegen Almere City. De thuisploeg staat met 1-0 voor. Die overwinning boekte ze afgelopen woensdag in Almere. Vandaag een nieuwe wedstrijd. Karakter.

Thomas Verheid, ex-Almere, die zit net als afgelopen woensdag op de bank. En voor Almere City is de opdracht duidelijk. Die ploeg moet vandaag winnen. Willem II heeft genoeg aan een gelijkspel voor een plaats in de finale van de keukenkampioen playoffs. De opstelling van Willem II kent u inmiddels. Eén wijziging. Haan voor Bamba. Verder is het dezelfde ploeg als afgelopen woensdag in Flevoland. Wedstrijd waarin Uriel van Aalst ook sterk voor de dag kwam. Niet voor niets heeft John Stegeman hem laten staan in zijn formatie. Een licht voordeel dus voor de nummer 3 van het afgelopen seizoen in de keukenkampioendivisie. Scheidsrechter vandaag Alex Bos. Net als videoscheidsrechter op de achtergrond Paul van Boekel. De captains bij Bos. Justin Hoogma en James Lawrence. En dan kijken we naar de opstelling van Almere met Bijleveld dus als linksback. Bijleveld die de voorkeur krijgt boven Nico Takahashi. Ja, de spelers moeten nog even van kant wisselen. En een basisplaats bij Willem II op het middenveld voor Enzo Cornelissen. En voor hem dus voor Julian Rijkhoff. Dat gaat ten koste van Jamie Jacobs. Daar zit de matchwinner van afgelopen woensdag. Verrassend sterke wedstrijd van Samuel Bamba. Kuister was natuurlijk heel belangrijk door het stoppen van de strafschop. De strafschop die niet werd benut door El Alucci. Rijkhoff speelt in de rug van Druif. Poku vanaf rechts, Dorst vanaf links. Al wisselen de vleugelaanvallers van Almere City regelmatig van kant. Rijkhoff dit seizoen goed voor 17 doelpunten in de reguliere competitie. En hij scoorde ook in de vorige ronde van de play-offs. In de wedstrijd in Doetinchem tegen de Graafschap. De aftrap is voor Willem II. Ook het uitvak zit ramvol. Maar dat mag je natuurlijk ook wel verwachten bij zo'n terugwedstrijd in de halve finale van de keukenkampioen play-offs. Blijkbaar is er iets mis met de vlag van de assistentscheidsrechter, want die is even richting vierde man gegaan. Vierde official Martin Perez. En als dit in orde is met een plakbandje, is dat zo te zien snel verholpen. Kunnen we gaan beginnen aan de eerste helft. Stijf uitverkocht stadion in Tilburg. De aftrap is voor Willem II in de middencirkel. Munir El Alucci. Hij had de uitgangspositie voor Willem II dus nog mooier kunnen maken als hij die penalty had benut. Hier zet hij de eerste helft in gang. En zijn we onderweg. Wedstrijd 2 in de halve finale van de keukenkampioen playoffs is van start gegaan.

Eerste balcontact, Devin Haan. Eén doelpunt meer gemaakt in het reguliere seizoen dan de topscorer van Almere, 18 om 17. Hoogma. Chuan. Die wordt onder druk gezet. Dat doet Almere prima. En dan kan het wellicht op jacht gaan naar de eerste mogelijkheid. Cornelissen met de bal naar de buitenkant naar Dors. Dors met de voorzet. En dat is meteen heel gevaarlijk. Daar komt Willem II uiteindelijk goed weg. Als de bal wordt weggeschoten door El Alucci. Willem II dat in de vorige ronde in de thuiswedstrijd tegen RKC ook aan de wedstrijd begon met een 1-0 voorsprong. Toen was het bloednerveus. En hier had het meteen problemen met Almere. Wordt Druif uiteindelijk net niet in stelling gebracht door Dors. Van der Blaak. El Dari. Goeie opening op Marley Dors. Heijleveld. Zo kun je zeggen, de start is voor Almere in de eerste minuten. Misverstand tussen Lawrence en Druif. Druif wilde de bal in de voeten. In de diepte kon ook wel, maar dan vooral bij Dors. Daar lag flink wat ruimte aan de linkerkant. Haan. El Alucci. Behunek. Dodeman aan de rechterkant. El Alucci. Moeizaam verwerkt hier door Marley Dors. Stam. Heerlijke sfeer hier in Tilburg. Omstandigheden zijn perfect. Didion Heudel. De keeper wiens contract afloopt aan het einde van dit seizoen. Met andere woorden, het zou zijn laatste wedstrijd kunnen zijn vandaag voor Willem II. Mocht het misgaan vanavond tegen Almere. De bal van Hoogma op Haan. Overtreding gemaakt door Boyd Rijt. Chuaum.

bal buiten, dus is de ingooi voor Almere. Vraag me af of de bal hier in zijn geheel over de zijlijn was. Almere mopperde er niet over. Mislukte actie van Poku. Behunek.

gaat op de voet staan bij Rijt. Dat wordt heel snel afgefloten. Zelfs tot enige verbazing van Boyd Rijt zelf. Dat dat allemaal al zo snel geregeld was via scheidsrechter Bos. Lawrence. Bijleveld. Druif. Helemaal naar de bal toegekomen. Ferdi Druif, maar dan het misverstand. Misverstand met Enzo Cornelissen, wiens vader nog het shirt droeg van Willem II. Tim Cornelissen. Misschien wel de meest opvallende speler in de basis bij Almere City, Cornelissen. En het feit dat Milan de Haan op de bank zit en dus gepasseerd is door Rijsdijk. Rijdt. En weer terug bij Emmanuel van der Blaak. Die in de jeugdopleiding speelde van Willem II. Oh, Behunek levert de bal zomaar in bij Rijkhoff. Poku. Merkwaardige actie toch was dat van Behunek. Alsof hij niet goed had gekeken waar hij de bal naartoe kon koppen. Bijleveld. Eldari. Lawrence ligt opgejaagd door Van Aalst. Veel balbezit voor Almere City en Willem II dat flink inzakt op eigen helft. Dat hebben we eerder gezien. Dat was een groot gedeelte van de wedstrijd van afgelopen woensdag het geval. Lawrence heeft tijd. Dors heeft de snelheid. Rijkhoff kiest positie. Hoogma verdedigt en kopt de bal wel goed weg. Toch weer Almere met Eldari. Eldari vrij, heeft een goede voorzet. Nu doet Van der Blaak het zonder te kijken. Weggewerkt door Finn Stam.

Druif met de borst, goed verlengd. Uiteindelijk toch te moeilijk voor Poku. De twee vleugelaanvallers van Almere City, Poku en Marley Dors. Veel complimenten hebben ze gekregen de laatste weken in de laatste fase van het seizoen. Ook in de wedstrijden in de play-offs. Afgelopen woensdag konden ze het verschil niet echt maken voor Almere City. Hoe gaat dat vanavond? Lucci, Haan, prima gedaan. Paas van Twicht, Dodeman, kans hier. Devin Haan, toch de voorzet en weggekopt door James Lawrence. En dan is ook de vlag omhoog voor buitenspel. Was het al buitenspel voor Devin Haan? Maar daar werd door Willem II wel even goed gebruik gemaakt van de ruimte die er lag. Het is kiele. Maar het lijkt inderdaad buitenspel te zijn voor de spits van Willem II. En dus gaat uiteindelijk de vlag omhoog. Belangrijke wedstrijd morgen voor Rick Kruis op de tribune. Want ja, het zou een eventuele volgende tegenstander kunnen zijn van Volendam komende woensdag. Daar hoopt hij natuurlijk niet op. Morgen een hele spannende wedstrijd aan de dijk. Volendam tegen Telstar. Daar zet je de televisie wel voor aan. Rijdt. Rijkhoff bood zich aan. Oh, dit is onhandig. Overname Besselink. En daar had hij meer mee moeten doen dan deze losse vlodder. Heel slordig balverlies van Boyd Rijt. Besselink, de huurling van Twente. Had die bal toch tussen de palen moeten kunnen krijgen. Juan. Hier gaat El Alucci. 1 tegen 1 met Boyd Rijt. El Alucci komt er niet langs. Zo belangrijk met zijn doelpunt tegen RKC vorige week. Natuurlijk was er teleurstelling na het missen van de penalty. Afgelopen woensdag. Juan. Haan. Raakt hem niet vol. Dodeman pikt op. Stam. Wat een belangrijk aandeel in het doelpunt afgelopen woensdag. Vindt Stam. Appel voor Hens. Maar dat is het niet volgens de scheidsrechter. Geen Hens van de Blaak. Almere City wil omschakelen. Dors heeft wel overzicht, maar levert in. Bij Chuaum. Chuaum. Aardige bal van Aalst. En de bal in de handen bij Kuisten. Dat zijn toch kansen voor Willem II. Zo is het nu al af en toe ontzettend nerveus. Ook bij Almere. Tot 2 keer toe. Heel knullig de bal verspeeld.

Eldadi. Oh, die gaat zelf maar eens op avontuur. En heeft nog altijd de bal. Hamza Eldadi. En nog altijd niet van de bal te krijgen. Bruikbare voorzet voor Poku. En dan is het aan Rijkhoff. Poku nog. Rijkhoff heeft last. Ja, Almere heeft balbezit. Dus zal de scheidsrechter dit niet gaan affluiten. Dors. Voorbij aan Druif. Weggewerkt door Hoogma. Ga maar door, zegt de scheidsrechter. Voordeel voor Almere. Stam zit mis. Dors met de kans. En die zit erin ook. Almere scoort. Maar de vlag is omhoog voor buitenspel. Het doelpunt telt niet. En dan komt Willem II heel goed weg. Gaat de videoscheidsrechter natuurlijk nog wel even kijken. Eerst laat Bos het doorgaan. En dan deze voorzet van Van der Blaak. En dat is inderdaad buitenspel. Voor Marley Dors. Finn Stam gaat als een C-pupil onder die bal door. En er wordt goed raakgeschoten door Dors. Maar voor Almere gaat het feest niet door. Leuke wedstrijd in het eerste kwartier. Het is geen kat uit de boom kijkwedstrijd. Overstapje slim van Van Aalst. Krijgt de bal terug. Vierde voet van Rijt. Gaat de bal omhoog. Dan wordt het een hoekschop. Zo kan het doelpunt aan beide kanten van het veld vallen. Dit was die al dan niet hensbal via zijn eigen lichaam. Tegen de arm die ook nog eens langs het lichaam is bij Van der Blaak. Absoluut geen penalty waard. Wat kan Willem II met deze hoekschop? Moeizaam weggewerkt. Dodeman. Dodeman. Het hoofd van Van der Blaak. En hier lijkt Almere uit de problemen. Maar het niet dat dat balletje niet aankomt van Druif. Informeert even bij de vierde man wat hier aan de hand was. Ja, de bal landt op de hand. Die zit ook wat dicht bij het lichaam. Ook geen strafschop. Maar Stegeman wilde er wel even het fijne van weten.

Wesselink, Hoogma en Behunek. Stam. Even wat mazzel, opgepikt hier door Van Aalst. Die dan ver weg is uit de voorhoede. Zoeken naar Devin Haan. Oh, Haan. Ja, die gaat profiteren van de fout van Lawrence. Inschattingsfout van de aanvoerder. Situatie waarbij niet zo heel veel aan de hand lijkt. Maar Lawrence rekende hier wellicht meer op zijn keeper. Kwam toch in de problemen. Weer een hoekschop voor Willem II. Dodeman, altijd goed voor de standaard situaties. Wordt gepikt hier door Poku. En een vrije trap voor Almere. Bij Willem II zijn ze vooral boos omdat Alex Bos even in de weg liep. Dat was de reden dat Poku vrij gemakkelijk in balbezit kwam. Vervolgens wordt er wel vastgehouden natuurlijk door Dodeman. Hier was die botsing tussen Bos en Van Aalst, die daardoor wat uit balans was.

Kruijf. We geven de ruimte. Cornelissen. Bijleveld met de overlap bij Dors. Krijgt de bal mee. Bijleveld. En weggekopt door Behunek. Fout van Rijt. Zit niet echt lekker in de wedstrijd. Devin Haan. Lichaam goed gebruikt. Hier gaat Dodeman naar de grond. En wat doet de scheidsrechter? Die doet helemaal niets. Dat lijkt me toch een overtreding. Ik moet je afvragen of het buitenspel was voor Dodeman. Maar Alex Bos fluit überhaupt niet. Almere met Bijleveld. En nog altijd zijn ze erg boos dat de scheidsrechter niet heeft ingegrepen. Anders gaat Dodeman toch op weg naar een hele kansrijke situatie. Ik denk wel dat het buitenspel is. Maar vervolgens wordt hij wel degelijk uit balans gebracht door Lawrence. En dat het buitenspel was, dat heeft de scheidsrechter nooit kunnen zien. Die had hier moeten fluiten in het voordeel van Lawrence. En dan had de videoscheidsrechter het wellicht nog recht kunnen trekken. Mocht er een flinke straf zijn gekomen. Ja, het is buitenspel, dat krijgt hij nu ook te horen. Via de videoscheidsrechter Paul van Boekel. Het scheelt heel weinig, maar het is buitenspel voor Dodeman.

Was dat niet het geval geweest, dan had het een rode kaart kunnen zijn voor Lawrence, voor het opnemen van de scoringskans. Rijkhoff. Heileveld, Cornelissen. Blijft binnen, maar wordt ingeleverd door Willem II. El Dari. Ruimte nu voor Willem II, maar Van Aalst controleert de bal niet goed. Hoog tempo gezien in het eerste kwart. Mogelijkheden aan beide kanten van het veld. Een flink aantal nerveuze fouten. Welke ploeg houdt het hoofd koel? Nu de spanningen rechtop staan. Druif, goed gespeeld. Rijdt. Dari vraagt om de bal. Daar zit Chua ondertussen. Het is hersteld door Rijt. Druif aanspeelbaar. Hoogma in zijn rug. Dat vindt hij wel prettig. Krijgt de bal alleen niet bij Poku. Veroverd door Boyd Rijt. Strijd geleverd door Besseling. Van Aalst. Van Aalst voetballend goed. Dodeman. Aanvragen om een voorzet. Dodeman. Dodeman nog altijd. Zet zijn actie te ver door. Dan is er eigenlijk geen ruimte meer om een actie te maken.

opnieuw dode man. Tackle op de bal van Lawrence. Ella Lucci heeft nog wel eens de neiging om het veld over te steken. Hij is dus ontsnapt. Ontsnapt misschien wel aan een rode kaart. Alvond Alex Bos het aanvankelijk zelf, dus geen overtreding.

Lawrence. Tussenkomst Behunek. De pas hier voor Van der Blaak. Die heeft wel voldoende snelheid om Devin Haan af te stoppen. Ingooi is voor Almere, want Finn Stam raakte die bal ook nog met zijn hoofd. Zeven van de laatste acht wedstrijden gewonnen Stegeman met Willem II. Met name buitenshuis. Heel goed op dreef. Zeven uitwedstrijden op een rij gewonnen. Vanavond volstaat een gelijkspel voor de tricolores. Lawrence zit ertussen. Van Aalst kwam niet naar de bal toe. Wachtte iets te veel af. Druif is hier. Rijkoff voor de goal. Voorzet van Dors. Het is niet zo dat Almere niet de gelegenheid krijgt om in de aanval te gaan. Dat kan zelfs heel vaak in de aanval gaan. Voorzet van Bijleveld. Rijdt, legt hij wel goed terug. Daar is de kans voor Rijkoff. Rijkoff ten onder. Nog een schot dat gekraakt wordt. En dan fluit de scheidsrechter in het voordeel van Willem II. Was het een overtreding van Julian Rijkoff? Maar dat was weer een moment voor Almere. Hier is het eventjes 2-1. Het schot van Rijkoff tegengehouden door Behunek. En daar de duw in de rug. De duw in de rug bij Besseling. Afgefloten door scheidsrechter Bos.

Chuan. Meteen geconfronteerd met Poku. Maakte twee doelpunten in de wedstrijd tegen de Graafschap in Almere. Emmanuel Poku

Esselink, Hoogma. Goed gevoetbald door Willem II van Aalst. De overname via Bijleveld. Druif wint het kopduel. Poku lukt het niet om op de been te blijven. Wel een vereiste om het duel te kunnen winnen. Wordt het de laatste wedstrijd voor Jeroen Rijsdijk vandaag als coach van Almere? Of komen er nog twee bij? Eldari, lekker, buitenkantje schoen. Poku weg. Flink wat ploeggenoten voor het doel, maar het duurt te lang voordat Poku die bal voorgeeft. Chuan laat zich niet wegzetten, verdient zelfs een vrije trap. Daar zat meer in voor Almere. Goed voorbereid door Eldari. Sowieso goed in vorm in deze play-offs.

Lawrence. Stam vangt op. Dan levert meteen weer in. Van der Blaak. Gejaagd door Devin Haan. Kuisten. Tweede bal is weer voor Almere, voor Eldari. Chouan. Opgepikt, Ferdi Druif. Rijkhoff. Klaarleggen voor Rijt. En dan valt hij bijna goed voor Poop. Hoe is de bal uiteindelijk voor Didion Heudel? Een aantal situaties waarbij het net goed gaat voor Willem II. Maar hoe lang houden ze dat nog vol? Want deze ingreep... Notabene Ella Lucci. Het had ook slechter af kunnen lopen voor Willem II.

dat duel tussen Druiven en Hoogma. Nu wint de verdediger. Gespeeld aan Alucci naar Dodeman. Gaat het tempo ook meteen wat omhoog. Devin Haan gezocht. Die is even weggelopen bij Van der Blaak. Voorzet was bedoeld voor Dodeman. Tegenstoot Almere met Rijkhoff. Rijkhoff vastgehouden door Behunek. Vooralsnog doet de scheidsrechter het zonder kaarten. Er staat één speler op het veld die zich geen gele kaart kan permitteren. Dat is Uriel van Aals. Die kreeg afgelopen woensdag geel. Dan loopt hij vandaag opnieuw tegen een gele kaart aan. Dan mist hij eventueel de eerste wedstrijd in de finale van de play-offs. Trap van Dors. Dat is een makkelijke bal voor Didion Heudel.

Wesselink, Chuan. Die raakt de bal hier als laatste. Dat is blijkbaar toch Boyd Rijd. Zie je daar zelf niet mee eens? Rijd krijgt nu wel een waarschuwing omdat hij die bal nog even in zijn handen hield. Zich maar beter had kunnen concentreren op de ingooi. Stegenman lijkt aan te geven bij de vierde man. Ja, je kunt ook gewoon door laten voetballen. Want het was niet zo slim wat Boyd Rijd daar deed.

Hoogma. Niet echt een lekkere situatie samen met Didion Heudel. Maar deze bal lijkt wel goed te vallen voor Haan. Dan is de inzet van Kuijs vereist.

FC Willem II. El Alucci. Chuaon komt van ver. El Alucci, Chuaon. Precies op het juiste moment aangespeeld. Via Boyd Rijt wordt het een hoekschop voor Willem II. Schop snel genomen, Dodeman. El Alucci. De koppers waren nog niet echt in positie. Uiteindelijk hier de mogelijkheid. Al is die bal niet makkelijk voor linksback. Nathan Chuaon. Wel wat ongelukkig verdedigd door Druif. Zo vliegt de eerste helft voorbij. Nog maar 10 minuten. Dan is het alweer rust in Tilburg.

Stam. Van origine centrale verdediger. Controle bij Ella Lucci. Dodeman

toch kwijt, dode man hier. En dit is een overtreding van Ella Lucci. Die niet voor die bal moet gaan staan, want dan is hij aan de beurt. Scheidsrechter Bos. Poku en Dors wisselen dus nog wel eens van kant. Dat was afgelopen woensdag niet anders. Dors nu vanaf de rechterflank. Poku aan de linkerkant. Druif en Rijkhoff nu samen in het strafschopgebied. Slingeren maar voor. Dat doet Bijleveld. Kopbal van Dors. Dat is niet de beste kopper van de drie spelers die daar in het strafschopgebied klaar stonden voor Almere. Daar zien we Jacobs. De laatste wedstrijd de basisspeler als meest aanvallende middenvelder. En de man van de wedstrijd van afgelopen woensdag, Samuel Bamba. Wel bij de les blijven, Bamba, want wellicht is hij straks nog nodig voor de ploeg van Stegeman. Niet te veel indutten op de bank.

vrije trap van Dodeman komt eraan. 8 minuten voor rust. Hoogma en Behunek uiteraard voorin te bekennen nu. De bedoeling is hier Stam. Dat is een goede bal. Prima variant van Willem II. Alleen de voorzet was niet goed. Bovendien is er al gefloten. Volgens mij voor een overtreding, een duw. Want buitenspel was het niet van Stam. Gefloten voor een duw, dat gaf

Doku is wat nonchalant. Had niet verwacht dat Stam zich daar alweer in het duel knokte. Om de bal binnen te houden. En nu fluit Bos in het voordeel van Devin Haan. Zo is het ook erg rommelig. 7 minuten voor rust. Heel veel aan de hand hier.

Aldari. In de diepte het duel. Stam, Poku dat zich aankondigt. Maar de rust is er bij Stam, bij Unek. Klaarleggen voor Dodeman. Daar zit Bijleveld tussen. Weer een vrije trap. Vrije trap snel genomen. Bijleveld staat nog bij te komen. Zijn ploeggenoten zijn al hier. Poku. Rijdt. Marley Dors. Druif rijdt doorgelopen. Helemaal vrij. Boyd rijdt. Het is dat zijn schot uiteindelijk niet goed genoeg is. Anders was dit wel echt een serieuze kans geweest voor Almere. Prima opgezet door Boyd Rijd. Want ja, als jij de bal inspeelt en doorloopt, dan ben je altijd vrij. Stam. Komt er niet langs. Wel een hoekschop. Als laatste geraakt door Poku. Met name het eerste kwart van deze wedstrijd was zeer vermakelijk. Daarna is het een stuk minder overzichtelijk, rommeliger geworden. Maar de spanning in Tilburg vergoedt veel. Aan de koppers bij Hoenek en Hoogma. Deze bal naar El Alucci. Eigenlijk kan het niet wat hij wil. Hij zit voortdurend rustig op zijn stoel. Jeroen Rijsdijk, de coaching bij Almere, wordt, zoals de laatste tijd wel vaker het geval is, vooral gedaan door Schenkel en Bukhari, de assistenten van Rijsdijk.

weer de lange bal. Nu niet al te best, want vrij simpel in de voeten bij Behunek.

0: opgepikt door Cornelissen. Bijleveld. Van de Blaak, de loopactie van Druif was prima, maar de bal ging naar Popoe. Snel gegooid door Reit Eldari. Bijna rust in Tilburg. Almere probeert het tempo weer wat op te voeren. Rijkhof, steekpaasje is een fractie te hard. Voor Cornelissen, dus wordt het een hoekschop. Na de ingreep van Hoogma. Hoekschop van Marley Dors. En een nieuwe corner. Als de eerste helft er bijna op zit. En de spanning eigenlijk alleen maar oploopt. Stam, de bewaker van Druif. Chua om bij. Dat wordt al weggekopt. Extra tijd, 1 minuut. Heel veel oponthoud was er niet in de eerste helft. Bij de afgekeurde goal van Marley Dors. Waarbij het vrij duidelijk was dat hij buitenspel stond. Lastig voor Reit. Gretig Chuaon. El Alucci, half minuutje nog. Chuaon. Bal gespeeld. Hoogma. Goed gegeven. Is dit buitenspel voor Haan? Vlag gaat niet omhoog. Haan! En de redding van Kuijsten. En dan gaat die vlag alsnog omhoog, want het was wel degelijk buitenspel. Dat had de spits zelf al vrij snel in de gaten. Wees al naar zijn ploeggenoot. Zo van, doe jij het maar. En dat was het dan voor wat betreft de eerste helft. De eerste helft. Die met name in het eerste kwart zeer de moeite waard was. Almere begon beter dan Willem II. Kreeg wat mogelijkheden. Maakte een doelpunt dat uiteindelijk werd afgekeurd. Het doelpunt van Marley Dors. Maar gescoord is er verder dus nog niet. Bij deze return in de halve finale van de keukenkampioen playoffs. 0-1 werd het afgelopen woensdag. Nu na drie kwartier staat het nog 0-0 in Tilburg. We gaan er even tussenuit. Zijn ze dadelijk bij u terug vanuit het Koning Willem II stadion. Met Pascal Kamperman en Kees Kwakman. Tot zo.
1: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.
2: En door Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Het is weer de tijd van het jaar. De Keukenkampioen Playoffs zijn terug.
4: En nu komt het wel heel dichtbij.
3: De strijd tussen vreugde en verdriet.
4: Spiering schiet er binnen. Hoe is het toch mogelijk hier? Telstar gaat naar de Eredivisie. 4-1. En nu is het weer terug.
3: De strijd die je niet kan voorspellen.
4: Het kan ook nooit een keer normaal.
5: Het wordt hier gekker en gekker.
3: De strijd in de Keukenkampioen Playoffs. Kijk je live op ESPN.

0: scheelde weinig, zeg. Staat het, Henk?
1: 2-1.
2: Hé, hey, Henkie. Staat het?
3: 3-3.
4: Het is de stand, Henk. 0-4.
5: Meespelen in de Vriendenloterij doet u natuurlijk voor de hoofdprijs van 1 miljoen euro. Maar u speelt ook mee voor bijvoorbeeld de plaatselijke club.
0: Nou, zeg het maar, Henk.
5: Zo heeft VVG sinds kort.
0: Oh ja.
5: Een mooi digitaal scorebord.
0: Mooi ding, zeg.
5: Ja. Vriendenloterij. Elke dag plezier.

0: Ontdek de Renault Twingo E-Tech Electric. Nu in de showroom.
1: Als u meespeelt in de Vriendenloterij krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u bijvoorbeeld, net als Henk, met korting naar de dierentuin.
2: Ik krijg ze er niet uit.
3: Wat doe je toch allemaal?
2: En ik kom zelf ook niet omhoog. Help nou even.
3: Er zijn ook andere manieren om ze te pakken. Hier, neem een Red Bull en bedenk iets. En nu? Heb je het bedacht?
2: Ja, ik haal de bever erbij.
3: Zie je? Zo kan het ook.
4: Red Bull geeft je vleugels.
5: Huh? Jij gebruikt energie op jouw manier. En als jouw energietijger een nieuwe hobby heeft, zie je in onze slimme app precies wat je verbruikt. Weet je ook direct waar je kunt besparen. Zelf geregeld, goed geregeld. Met Energie Direct.

0: Kijk, de oprichters van Specsavers. Die hadden een visie. Iedereen moet goed kunnen zien. Ook als je geen dikke portemonnee hebt.
1: Sorry hoor.
0: Hallo? Wat? Wacht, ik kom eraan.
2: Ben er?
1: Ja, ik denk ik bel even. Moet hij niet een nul achter?
2: Nee. Die prijs die klopt.
1: Had ook 150 kunnen zijn.
0: Maar dan is het niet voor iedereen, hè? Iedereen goed zien. Daar zorgen we voor. Specsavers.
3: Wat zal onze auto nog waard zijn?
4: Wij kopen auto's.nl. Weet het. Verkoop je auto snel en gemakkelijk. Voer gewoon je autogegevens in en je krijgt jouw verkoopprijs. Krijg nu je topprijs op wijkopenauto's.nl.
5: In Japan geloven we dat het spel van licht en schaduw de mooiste dingen zichtbaar maakt. Eindelijk is er een elektrische auto die ook uiterlijke schoonheid biedt. De volledig nieuwe Mazda 6e.
6: Ren op je allerhardst naar Kruidvat. Nu alle Nivea en Hansaplast 1 plus 1 gratis. Als je daar niet voor valt. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Let op, Vanish Pit Crew. Er komt een gezinsvakantie aan. Maak je klaar voor hardnekkige vlekken.
8: Alles wassen, dat duurt eeuwig.
9: Heb je die vlekken gezien? Dit is een klus voor de nieuwe Vanish.
10: Vanish, unieke versneller, tackelt hardnekkige vlekken snel. In tegenstelling tot alleen wasmiddel.
9: Lekker in. Schoon eruit, supersnel.
11: Vertrouw op Vanish, vergeet vlekken.
12: Dit was vroeger wit. Kun je het weer helder krijgen?
11: Vanish Crystal White kan dat.
10: En snel ook.
11: Verwijdert vlekken en maakt wit nog helderder. Zelfs met een snelle was. Vertrouw op Vanish, vergeet vlekken.

0: Het is rust in Tilburg. Het staat hier 0-0 halverwege. Willem II thuis tegen Almere City. Eerste wedstrijd in Almere eindigde in 0-1. Is het vermakelijk, Kees?
1: Ja, wel hoor. Ja, want de laatste kwartier is het ietsje minder. Maar ik vond dat Almere goed begon. En ja, echt wel een beetje steekjes uitdeelde.
0: Sterker nog.
1: Nou ja,
0: ze scoren.
1: De goal,
0: ze scoren en ze scoren. Maar ja.
1: Zeker. Eigenlijk slecht hè, van Dors vind ik dit. Want hij moet eigenlijk gewoon... Ja, hij denkt misschien dat Van der Blaak hem eerder geeft. Maar dan alsnog heeft hij tijd om terug te stappen.
0: Hij maakt wel die beweging.
1: Ja, maar hij moet zien waar de lijn is. En voor de rest doet hij het heel goed. Want hij neemt hem goed aan, mee naar binnen. Stam doet dat ook matig overigens. Maar hij moet hier, hij moet hier gewoon echt rekening houden met dat Stam naar voren stapt. Ja, en dan is het net buitenspel. En voor de rest doet hij het goed. Beetje aanname, een beetje terug. Maar hij heeft een goed schot en... Hij ging erin, maar hij telde niet.
0: Nee, twee spitsen vandaag in deze wedstrijd. Die we de afgelopen weken niet altijd gezien hebben. Laten we eens beginnen met Devin Haan bij Willem II.
1: Die speelt goed. Die vind ik echt goed aan speelbaar.
0: Ik heb niet het idee dat hij nog ergens last van heeft.
1: Nee. Hij is ook echt gewoon als aanspeelpunt is hij belangrijk. En hier ook met deze actie. Ja, Lawrence die zich, die denk ik, rekent op de keeper. Waardoor hij een beetje inhoudt. En dan kan ik hem niet helemaal kwalijk nemen. Want de keeper, ik vind ook dat de keeper deze bal moet hebben. Kijk maar waar die stuitert. Die stuitert gewoon echt een paar meter in de 16. Dan kan je hem zo oprapen.
0: Hij mag wel iets meer doen, Lawrence, toch?
1: Ja, wel. Maar ik denk echt dat hij rekent op de keeper. Dus, maar goed, daarna dwingt hij in ieder geval nog een beetje naar de zijkant. Maar nee, aan is het...
0: En aan de andere kant, Julian Rijkhoff.
1: Rijkhoff, ja. Ook, dit doen ze toch wel vaak, deze ballen. En ja, dit doet hij eigenlijk prima. Goed teruggelegd van Rijk. Die heel slecht begon, maar daarna wel beter in het voetballen werd. Ja. En dan, hij neemt hem in ene en dat snap ik. Hij stapt goed terug uit de situatie. Ja, en dan Beunek die de bal daar blokt. En dat ging nu goed tegen RKC niet. Toen raakte hij hem aan. Dus, maar Almere moet meer Rijkhoff zoeken. Rijkhoff is de vrije man op middenveld, de nummer 10. En die moet veel meer zich inschakelen. Of diep, of wat terug laten zakken. Of misschien naar de zijkant.
0: Is de opdracht voor de tweede helft? Ze moeten doelpunten maken bij Almere City. Dat weten ze. Het is bij rust 0-0. Graag tot zo.

0: Het scheelde weinig, zeg. Staat het, Henk?
1: 2-1.
2: Hey Henkie, staat het?
3: 3-3.
4: Het is de stand, Henk! 0-4!
5: Meespelen in de VriendenLoterij doet u natuurlijk voor de hoofdprijs van 1 miljoen euro. Maar u speelt ook mee voor bijvoorbeeld de plaatselijke club.
0: Nou, zeg het maar, Henk.
5: Zo heeft VVG zijn scoort.
0: Oh ja.
5: Een mooi digitaal scorebord.
0: Mooi ding, zeg.
5: Ja. VriendenLoterij. Elke dag plezier.
6: Verzorg. Zweet. Juich. Huil. Verfris. Herhaal. Geef om je huid zoals je om voetbal geeft. Dove Men Plus Care.
7: Als u meespeelt in de VriendenLoterij, krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u bijvoorbeeld, net als Henk, met korting naar de dierentuin.
8: Een goede nachtrust begint met een Emma-matras. Met 7 ergonomische zones en comfortabele schuimlagen. Profiteer nu van kortingen tot wel 50% op emmasleep.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen zien. En daarom krijg je bij ons een bril met kraswerende glazen vanaf 15 euro. Plus een gratis zonnebril. Of gewoon een tweede bril. Jij mag kiezen. Iedereen goed zien. Daar zorgen we voor. Specsavers. Maak een afspraak voor een gratis oogmeting.
10: Wil je weten hoeveel jouw auto waard is? Ga dan naar wijkoopauto's.nl en sla het papierwerk over. Voer gewoon de autogegevens in en krijg meteen een topprijs. Ik zei toch dat het makkelijk was? Verkoop je auto, wijkoopauto's.nl.
11: Baby's houden net zoveel van hun buikjes als onze nieuwe Flex & Protect taaieband. Pampers Premium Protection is nu flexibeler om de gevoelige huid te helpen beschermen. Voor onze beste huid- en lekbescherming. Onze nummer 1 Pampers in Nederland. Probeer nu gratis Pampers luierbroekjes maat 4 via pampers.nl.
12: Ja, iedereen die wil er op vakantie. Dat is simpel. Want wat is er nou lekkerder dan met je blote poot? Of een lekker balletje trappen. Op het strand. Sorry. De mooiste plek. Voor de beste prijs. Wat wil je nou nog meer?
13: Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.

0: De tv harder zetten kan betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen.
1: Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies over de laatste hoorinnovaties.
0: Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven. Profiteer tijdens de lentevoordeelweken van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties.
2: Het is slechts een plank. Maar een plank kan van alles zijn. Een plank kan van alles zijn. Een plank kan van alles zijn. Een plank kan van alles zijn.
3: Kärcher EcoBooster. 50% efficiënter met tijd, water en energie. Groots in besparing. Groots in reiniging. Ontdek de kracht van de nieuwe Kärcher EcoBooster.
4: Ik krijg ze er niet uit.
5: Wat doe je toch allemaal?
4: En ik kom zelf ook niet omhoog. Help nou even.
5: Er zijn ook andere manieren om ze te pakken. Hier, neem een Red Bull en bedenk iets. En nu? Heb je het bedacht?
4: Ja, ik haal de bever erbij.
5: Zie je? Zo kan het ook.
6: Red Bull geeft je vleugels.
7: Huh? Oh.
8: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij.
9: En door Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: Het is rust in Tilburg. Willem II tegen Almere City. De trainer van FC Volendam, Rick Kruis, zit op de tribune te kijken. Volendam, nu nog de nummer 16 in de VriendenLoterij Eredivisie. Morgen gaan we zien of dat de nummer 16 blijft. Of dat dat toch ook Telstar wordt. En dan gaan zij spelen tegen de winnaar van deze ontmoeting. Tussen Willem II en Almere over twee wedstrijden. Waar zou hij nu rekening mee houden, denk je?
11: Ja, nu.
10: Waar hou jij rekening mee?
11: Nu met Willem II, maar... Ja goed, ze zullen een beeld hebben van allebei de ploegen. Almere heeft natuurlijk ook wat meer wedstrijden al gespeeld. En ja, ja tegenwoordig hebben ze dat natuurlijk allemaal uit de computer gerold. Maar ja, ja, hij wil het even live aan het, het werk zien.
10: Zeker, dat, geen wissels trouwens. Overigens, Almere kreeg misschien nog wel een hele redelijke kans. Ook via Rijt.
11: Ja.
10: Die door kon komen lopen.
11: Zeker, goede aanval wel. Ja. Hè, met Druijf die dan als aanspeelpunt fungeert. Hè, die daar dan voor de 1-2 goed doorgelopen. Alleen ja... Rijt is nou niet een erkend goalmaker en al helemaal niet met links, denk ik.
10: Verdedigen.
11: Op zich een goede actie, alleen ja, het schot daarna is vrij krachteloos.
10: Had misschien toch nog even naar rechts kunnen komen.
11: Ja, maar goed. Ja, goed. Moet je een beetje mazzel hebben.
10: Moet je een beetje mazzel hebben. Dat moeten ze ook in de tweede helft hebben. Almere City, zoals gezegd, u weet het, ze moeten gaan scoren. Willem II staat nog steeds virtueel met 1-0 voor. Nou, niet alleen virtueel, ook feitelijk gewoon, want dat boekten ze in de uitwedstrijd. Michiel.
12: Zo is het. We zien Devin Haan, de ontmoeting met Julian Rijkhoff. Drie kwartier voor Almere City om minimaal één doelpunt te maken. Anders zit het seizoen 25-26 erop. En zit zijn periode als hoofdtrainer van Almere City erop. Jeroen Rijsdijk. Wat kan zijn ploeg in de tweede helft? Als we ook zien dat John Stegeman terugkeert. De spelers staan al op het veld. Dezelfde 22 als voorrust. Dus kunnen we gaan beginnen aan de tweede helft. ...0-1 afgelopen woensdag. 0-0 na de eerste drie kwartier vandaag. Het blijft heel erg spannend. En zo rommelig als de eerste helft ten einde kwam, zo rommelig begint de tweede. Waarbij de verdedigers er even in kleunen. Eerst Stam, daarna Lawrence. Die gaat Druijf. Hoogma, zonder te kijken. Levert de bal in bij Van der Blaak. Goed ingespeeld op Rijkhoff. De bal net iets te ver van zijn schoen laat springen. is voor Almere City overigens de 47e wedstrijd van het seizoen. Als je alle wedstrijden meetelt, ook de wedstrijden in het bekertoernooi en dus in de play-offs. Nog nooit speelde Almere zoveel wedstrijden in één seizoen. Het is een overtreding. Maar de voordeelregel toegepast. Het voordeel dat er uiteindelijk niet is. Dus toch het fluitsignaal van Bos. De overtreding werd gemaakt ten opzichte van Enzo Cornelis. Dors kijkt eens achterom. Het zal geen schot op doel gaan worden, vermoed ik. Nee, inderdaad, het is een voorzet van Dors. Afvallende bal voor Druif. Druif krijgt hem niet voor, maar een hoekschop wordt het wel voor Almere. Drie keer verloren dit seizoen, Almere tegen Willem II. Twee keer in de competitie, plus de wedstrijd van afgelopen woensdag. Vorige maand hier in Tilburg werd het 2-1. Scoorde Druif voor Almere. Hier is Dors. Goed teruggelegd. Polku. En is dit een hensbal? Dat vindt de scheidsrechter van niet. Op het lichaam. Dan staat Willem II wel met de rug tegen de muur in de eerste minuten na rust. Bijleveld. El Dari. Bijleveld. En dan wordt die bal denk ik niet geraakt door Devin Haan. Dus wordt het een doeltrap. Behoorlijke pegel was het van Poku. Inderdaad, geen hens op het lichaam bij Hoogma. Dan kun je erom vragen wat je wil, maar dan krijg je hem echt niet. Aan de andere kant Van Aalst. Een kopduel gewonnen door Haan. Van Aalst. Stam. Stam, verre hoek. Oei, oei, oei, dat scheelt niet veel. Hele goede actie van Finn Stam. Prima tegenstoot van Willem II. En bijna de openingstreffer. Dodeman. Van Aalst. Afgepakt door Bijleveld. Die heeft hem in bij Behoenek.

geen risico genomen door Behunek. Chuaom gaat er vandoor. De paas komt van Hoogmaas. Goede bal. Chuaom gebruikt zijn lichaam goed ten opzichte van Poku, die eigenlijk sneller is. Dat duwtje in de rug bij Poku slim van Nathan Chuaom. En dat levert een hoekschop voor Willem II. Zojuist dus heel dicht bij de openingstreffer. Stam kapt hem naar zijn linkerbeen. En vindt uiteindelijk de paal buiten bereik van Kuijsten. Gevaarlijkste moment tot dusver van Willem II in deze wedstrijd. Die is nu de bewaker van Stam bij de hoekschop. Helemaal vrij lijkt hij daar te zijn. En dan kan je poppen. Het is dat Kuijsten goed naar de bal toe komt. Goed naar zijn linkerbeen gekapt. Bijleveld het bos in. Overtreding werd er gemaakt ten opzichte van Cornelissen.

Saldari. Alles en iedereen van Willem II weer achter de bal. Druif met een handige lichaamsschijnbeweging. Druif, Rijkhoff probeert de bal te verlengen. Valt niet goed voor Kolkoe en dan is Van Alstom met de bal vandoor. Die heeft alleen Haan bij zich. Lopen kan hij wel, Uriel van Aalst. Van Aalst zweept het publiek nog even op. Nee, pardon, dat is Twicht.

gevolgd door Marley Dors. Gecontroleerd de kaats met de borst van Devin Haan. Haan. Belangrijk dat Bijleveld er bovenop zat, anders had Willem II echt gevaarlijk in de aanval gekund.

0: film 2. Voor het doel. Druif was niet buitenspel. Heeft die bal niet voor de ingreep van Berhoene. En dan is de bal blijkbaar wel in zijn geheel over de achterlijn. Hoekschop. Dit was geen makkelijke bal, maar hij controleert hem heel knap. Enzo Cornelissen. Druif maakte niet heel veel van. En ik denk toch niet in zijn geheel over de achterlijn. Toch de hoekschop. Ella Lucci. Daar gaat Van Aalst weer. Thuis toch niet echt zeker met zijn trap hier.
1: Olivier.
0: Hopelijk is er niemand gesneuveld op de hoofdtribune. Lijkt allemaal goed te gaan. Niet iedereen terug op zijn stoeltje na bijna 10 minuten in de tweede helft. Rustig opgelost door Bijleveld. Met de jeugdopleiding van AZ en Ajax.

Dors. Goeie voorzet. Daar is Druif. En dan heeft hij hem toch te pakken. Didion Heudel. Hele moeilijke bal voor de keeper. Ja, een slimme voorzet van Marley Dors. Niet in staat om die bal te verlengen, Druif. Dan loopt het goed af voor Willem II. Weer Almere. Rijkhoff. Poku. Het balletje van Eldari. Is goed gespeeld, Almere. Poku. Zelf onderuit. Toch nog het schot. En weer een hoekschop. De poging van Cornelissen kwam niet ver. Hier nog eens die bal van Kuijsten. Hoog de tribune in. En wie heeft die daar geraakt? Dat is de keeper van Feyenoord. Timon Wellenreuter. Inmiddels is de hoekschop gevaarlijk, hoor, van Almere. Wellenreuter, uiteraard oud-keeper van Willem II. Morgen wellicht weer onder de lat bij Feyenoord in de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Dit was die corner. En dat is een behoorlijke kopkans voor Ferdi Druif. Ziet die bal op het allerlaatste moment komen. Maar krijgt hem niet in het doel.

middenveld. Bal weer opgepikt door Willem II. Dors. Bijna een kwartier onderweg in de tweede helft. De meeste dreiging na rust komt van Almere. Het gevaarlijkste moment. Dat was wel van de thuisploeg. De bal op de paal. Via Finn Stam. Eldari. Heijleveld. Rijkhoff probeert afspeelbaar te zijn. Is dat in deze situatie niet echt? Dors ook niet, dus zit Stam maar tussen. Tegenstoot, El Alucci vraagt helemaal aan de linkerkant. Is goed gezien door Finn Stam. Pokoe razendsnel terug. Haan heeft de bal. Dodeman, ook Behunek mee ten aanval.

2 gooit. De jonge Van Aalst heeft in het eerste uur heel veel meters gemaakt. Terwijl we zien dat Jacobs bezig is aan de warming-up. 5 man sterk in de warming-up voor Almere. Flink wat warmlopers aan de kant van Willem II. Kuiste. Met heel veel risico hier. Is hem kwijt. Doel is leeg. Doelpunt. Van Aalst maakt hem voor Willem II na precies een uur. Na de inschattingsfout van Tristan Kuiste. Wat overkomt de keeper van Almere hier. Dat is mooi meegenomen, denkt John Stegeman. Want daar leek niet zo heel veel te halen voor Willem II. Toch wordt er gescoord. Uriel van Aalst is de naam. Sterk spelend afgelopen woensdag in de uitwedstrijd. Hier neemt hij hem aan met de knie. Tristan Kuiste. De keeper nog zo belangrijk met het stoppen van de strafschop afgelopen woensdag. Gaat hier gruwelijk in de fout. En Van Aalst maakt het af. Nu is de marge 2 in het voordeel van Willem II. Wat kan de thuisploeg nog gebeuren? Hij kan wel door de grond zakken. Van Aalst, hij dwingt het af. Ook door de tomeloze energie die hij erin stopt. Lallucci, nog meer ruimte nu voor Willem II. Devin Haan, Van Aalst voor het doel. Nu krijgt hij de bal, Van Aalst. Raakt hem niet vol. En de opdracht voor Almere alleen maar moeilijker nu. 2 keer scoren in het laatste half uur. Anders zit het seizoen erop. Voor de ploeg van Jeroen Rijsdijk. Groot feest bij de fanatieke aanhang van Willem II. Geen controle. Dodeman. Behoenek ziet Haan aan de linkerkant, maar houdt de bal hier toch maar even in de ploeg. Van Aalst. Dodeman vrij aan de rechterkant. Nu levert Van Aalst in. Druif. Goeie bal zeg van Stam. Devin Haan. Dodeman komt bij de tweede paal. Lallucci is er ook. Haan, buitenkantje schoen. Bijna valt de bal goed. En ternauwernood wordt hij weggewerkt hier door Bijleveld. Fase waarin Almere het heel erg lastig heeft.

niet een speler die heel vaak doelpunten maakt. Uriel van Aalst maakte er in de reguliere competitie maar eentje voor Willem II. Een speler die met name in de eerste seizoenshelft vaak in de basis stond. De tweede seizoenshelft veel minder vaak. Voorzet El Alucci, Dodeman met de borst gecontroleerd. Ja, via zijn borst ook over de achterlijn. Is er nog een plan te bedenken door Rijsdijk en zijn assistenten. En zitten ze daar wel op één lijn. Boukari, geërgerd, schudt het hoofd. Actie van Poku. Weer de tegenstoot van Willem II. Toch veel energie bij de thuisploeg. Haan. Steun van Stam, maar wel balverlies. En hier een overtreding gemaakt door Twicht. Sfeer in het Koning Willem II stadion. Nu de finale van de Keukenkampioen play-offs dichtbij lijkt voor Willem II.

Cornelis. Marley Dors. Is te lang onderweg, wordt weggekopt door El Alouchi. Die gaan er ook nog achteraan. Maakt een overtreding hier. In de rug bij Boyd Rijt. Kort tijd voor de komst van Jacobs. El Dari. Opportunistisch zoals Almere aanvalt. Nu wat meer de voorzet van Dors. Jamie Jacobs niet de enige die gaat invallen bij Almere. Ook Takahashi gaat in de ploeg komen. De Japanse verdediger. Dors. Rijt. Was het van der Blaak geen kopkans voor Druif? Want dat kun je aan Behoenek wel overlaten. Willem 2 gaat Samuel Bamba zo dadelijk in de ploeg komen. Boku. Niet onlogisch, de komst van Bamba, razendsnel. Heel veel ruimte voor Willem 2 om in de tegenaanval te gaan. Dit is de afzwaaier van Bijleveld. Tijd voor die dubbele wissel. Einde wedstrijd voor Enzo Cornelissen. Jamie Jacobs komt voor hem. En ook Teun Bijleveld gaat naar de kant. Voor hem Nico Takahashi. Zo blijft Rijkhoff staan. En gaat Jacobs dus niet als meest aanvallende middenvelder spelen, maar als een van de twee controlerende middenvelders. Naast El Dari. Veel voetbal, zou je zeggen, op het middenveld van Almere nu. Dan gaat het ook zijn vruchten afwerpen.

0: Eldadi. Ruimte bij Dors. Veel ploeggenoten voor het doel. Mooie aanval. Maar die bal wordt nog even getoucheerd. Waardoor het niet echt een kans is voor Rijkhoff. Goed gespeeld hoor door Almere City. Dat is een overtreding. De eerste actie van Jacobs in deze wedstrijd. Levert de gele kaart op. Vergrijpt zich aan Twicht. En hier werd die bal nog net even getoucheerd door Behunek. Heel belangrijk, anders was het wellicht raak geweest door Almere. Van Aals naar de kant, de baken van het doelpunt. Zijn vervanger dus voor de laatste 20 minuten. Zoals het er nu naar uitziet, Samuel Bamba. Dan even vragen hoe het gaat met de Lies, zo te zien. Zeer waarschijnlijk woensdag de eerstvolgende wedstrijd. Binnen anderhalve minuut geel voor Jamie Jacobs. Hier de snelheid van Poku. Poku. En dan kan hij niet binnengetikt worden. Maar wordt de dreiging van Almere wel groter. Verlengen voor Bamba. De strijd is nog niet helemaal gestreden in Tilburg. Met eerst al die hele goede aanval. Nu de voorzet van Poku. Te moeilijk voor Marley Dors.
1: Afsluiten.
0: Rijdt. 20 minuten nog. Als Poku op volle snelheid is, is hij niet te houden voor Juan. Slecht geraakt, Jacobs. Verdedigd door Van der Blaak, maar de ingooi wel voor Willem II. Ja, het wegschieten van de bal, daar heeft hij eigenlijk alleen maar zichzelf mee. Geeft de frustratie weer. Die er is bij Van der Blaak. Hoe lang nog? Nog eens het doelpunt van Aalst. Die grote inschattingsfout van Kuijsten. Gekomen aan het einde van dit seizoen. Een geblunder van de andere keeper van Almere, Wendlinger. In de wedstrijd tegen VVV in de Koel. Wendlinger in de rust werd gewisseld. Dors loopt zich vast. Dodeman. Bamba. Is ook erg snel. Laat hij hier zien. Overtreding. Eldadi ook eigen op de bom.

de snelheid van Bamba, daar zit Wendlinger. De snelheid van Bamba kan Willem II in deze fase van de wedstrijd natuurlijk heel goed gebruiken.

Eldari. Dors. Heel snel is Dodeman terug. Zodat Stam er niet in zijn eentje voor staat. Goed gespeeld. Rijkhoff. Jacobs. Druif. Is dit het moment voor Almere? Schot gekraakt. Weer wordt er hens geclaimd. Maar niet met heel veel overtuiging door Druif. Het wordt een hoekschop. Kalm aan, zegt Alex Bos. Ik vraag even de hulp van Boekel. Hens is het niet. Van Behunek. Hoekschop. Kwartier voor tijd. Een gevaarlijke kopbal van Van der Blaak. Zo neemt het vertrouwen op een goede afloop toe bij de supporters van Willem II. Lijkt er weer een overwinning te gaan komen tegen Almere. Voor de vierde keer in dit seizoen.

tussen El Alucci en El Dari. Uiteindelijk houdt Almere de bal wel in de ploeg. Jacobs. James Lawrence. Wat kan Almere City nog in het laatste kwartier? Marley Dors. Weer het zoeken naar Druif. Altijd weer bij Hoenek. Die is toch heel belangrijk voor Willem II. Zal ook heus zijn mindere wedstrijden hebben gespeeld in dit seizoen. Maar afgelopen woensdag was hij ijzersterk op dreef. En dat is hij vanavond eigenlijk weer. Rafael Behunek, de Oostenrijker. Chouaon. In de wetenschap dat Dodeman altijd loopt op zo'n bal. Twijfel bij Kuisten. Is toch wat minder zeker van zijn zaak na die tegengoal. Dors. Drie verse krachten zo bij Almere. Stam verovert de bal. Takahashi. Rijdt. Balletje van Jacobs. Koku. Jacobs. Ja, van dichtbij. Oh, dan moet hij er eigenlijk in. Druif met de kans. Maar niet tegelijk maken. Misschien dat hij buitenspel staat. Maar ik had niet het idee dat de vlag daarvoor omhoog ging. Lastige hoek. Voor Ferdy Druif. Bas Huisman in de ploeg gekomen bij Almere City. Ook een invalbeurt voor Milan de Haan. Hij krijgt het niet voor elkaar, Druif. De Haan, De Nijs en Huisman. Voor Rijkhoff, Rijt en El Dari.

is het even kijken hoe het nu staat bij Almere voor de slotfase. Maar gaat er ook gewisseld worden bij Willem II? Bij Druif toch de berusting dat dit het moment was om nog iets te kunnen betekenen voor Almere in deze wedstrijd. Hij is er zo dichtbij. En met een gelijkmaker met nog dik 10 minuten te gaan was er nog heel wat mogelijk geweest voor Almere. El Alucci en Haan naar de kant. Van Loon en Baartmans in de ploeg. Baartmans die afgelopen week geblesseerd raakte op de training toen er een ploeggenoot op zijn enkel ging staan. Toch in staat om in te vallen. Spits. Ook invaller in de wedstrijd afgelopen woensdag. Toen hij een hele grote kans liet liggen.

Oef, die maakt een hele gemene overtreding en gaat rood krijgen. Rode kaart. Koud in het veld. Milan de Haan. Het slachtoffer Kelvin Twicht. Jarenlang samen voetballen bij Volendam. Ja, dit is rood. Geen enkele twijfel ook bij Alex Bos. En dan moet Almere in de slotfase ook nog verder met 10 man. Verontschuldigingen van De Haan bij Twicht. En ook zij weten nu, het doek is gevallen. Hele, hele snelle rode kaart voor Milan De Haan. Na 1 minuut en 26 seconden. Zal dat toch een van de snelste rode kaarten ooit zijn. Zeker in de play-offs. Veel pijn bij Twicht. En meteen het besef ook wel bij De Haan. Dat wat hij heeft gedaan echt niet door de beugel kan. Kan er met deze overtreding ook wel voor zorgen dat Twicht niet meer voetbalt in dit seizoen. Want dit is wel een aanslag. Twicht inmiddels wel weer op de been. Ik denk dat hij er sowieso uit voorzorg vanaf gaat. Stegeman heeft nog de mogelijkheid om te wisselen.

Amin Etaibi gaat in de ploeg komen. Speler die in de winterstop overkwam van Helmond Sport.

Vicht uit de wedstrijd geschopt door Milan de Haan. Donkerrode kaart. Zo krijgen we flink wat extra tijd straks. Deze bal valt goed voor Willem II en wordt schitterend raakgeschoten, zeg. Wat een doelpunt. Zijn eerste balcontact. Ed Taibi. Is dat even een binnenkomer, zeg. Meteen heel veel vuurwerk op de tribune. Dat is ook niet lekker, want er ligt ook een fakkel op het veld. Hoe dan ook. Het wordt hier 2-0 voor Willem II. En is dat even een binnenkomer, zeg, van Amin Ed Taibi. Het vuurwerk wordt meteen veroordeeld door een groot deel van het publiek hier in het stadion. Was dit niet buitenspel? De voorzet valt heerlijk voor Ed Taibi. En die haalt geweldig uit. Vol op de pantoffel. 2-0. En mocht er nog onduidelijkheid zijn geweest over wie er naar de finale van de keukenkampioen play-offs gaat. Alle twijfel is weg hier. Meteen bij Stegeman de frustratie dat er vuurwerk is. Wat een goal van Ed Taibi. Zijn allereerste voor Willem II. Overleg tussen de scheidsrechter en de...

0: De veiligheidscoördinator hier in het stadion. Er is al omgeroepen dat de bedoeling niet kan zijn, al het vuurwerk. Zwaar geïrriteerd, Stegeman.
1: Te stoppen met het afsteken van vuurwerk. De schaaf hiermee de
0: veiligheid. En ook onderling bij de supporters van Willem II. Veel onenigheid. Omdat er ook heel veel supporters hier tegen zijn. Rust bij scheidsrechter Bos. En de wedstrijd kan toch vrij snel hervat gaan worden. Hopelijk valt de schade overigens mee bij Kelvin Twicht. Want misschien speelt hij woensdag wel met Willem II. Tegen zijn oude club, tegen Volendam. Of toch Telstar. Poku. Overname Bamba. ...88ste minuut, maar we voetballen denk ik toch zeker nog wel een minuut of zeven. Stam, ook vandaag weer voortreffelijk. Voorzet van Dodeman, geen controle nu bij Samuel Bamba.

Ves una. Zo voetbalt Willem II comfortabel naar het einde van deze wedstrijd met een man meer op het veld. De rode kaart voor invaller Milan de Haan van Almere. Baartmans sterk hier, maar overtreding bij Takahashi.

Huisman lukt het niet om contact te maken met de bal. En weer de gelegenheid voor Willem II om in de aanval te gaan. Inmiddels in minuut 90. Baartmans. Aardig voorgegeven. Was er nou sprake van buitenspel of niet? In de aanloop naar de 2-0? Nee, dat is het zeker niet. Want Takahashi heft dat op. En ook James Lawrence stond daar nog op één lijn. Het zal uiteraard ook snel beoordeeld zijn door de videoscheidsrechter. Je weet het nooit. Vijf minuten erbij. De Nijs

In ondertal probeert Almere er nog iets van te maken. Marley Dors. En weer een bal die te pakken is voor Didion Heudel. Net als woensdag lukt het Almere niet om een doelpunt te maken. De ploeg die zo makkelijk scoorde in het afgelopen seizoen maar liefst 78 doelpunten maakte. Buitenspel. En feest op de tribunes in Tilburg.

Druijf had even geen zin meer om het kopduel aan te gaan. Hier gaat Bamba. Bamba maakt hier weer in. Hij is uit balans. En mede daardoor jaagt hij hem over en naast. Heeft de duw van Poku daar iets mee te maken? Tja, dat lijkt toch wel zo. De scheidsrechter laat het erbij.

Hashi. Hoofd van Jacobs. Een overtreding ten opzichte van Hoogma. Weer een stap dichter bij promotie. Willem II. Kuijsten. Vierde minuut extra tijd. Druif. Olivier de Nijs. Bij de overname van Willem II. Bamba wil graag gelanceerd worden. Bamba kan hier de tegenstander uitspelen. Bamba, dan wordt de bal gespeeld. Geen overtreding. Almere kan nog een keer in de aanval. Druif. Aan de andere kant is Dors. Deze bal is voor Didion Heudel. Te belopen voor Paardmans. Ook de spelers van Almere City worden toegezongen. Al is uitschakeling bijna een feit. Huisman. Deze combinatie lukt niet met Marley Dors. Dors die wel de bal verovert, herovert. In de laatste minuut van deze wedstrijd. Van de Blaak. Lawrence krijgt de bal niet de juiste richting op. Dan Dodeman er nog een keer mee vandoor. Dodeman. Extra tijd zit erop. Groot feest in Tilburg. Want hier is het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Alex Bos. Willem II gaat naar de finale van de keukenkampioen play-offs. Want na de 1-0 overwinning van afgelopen woensdag in Almere wint het vandaag met 2-0 in eigen stadion. De overwinning die vandaag gestalte kreeg na de fout van Almere-keeper Tristan Kuijsten. De 2-0, buitengewoon fraai van de invaller Ed Taibi. En in de tweede helft natuurlijk ook nog die donkerrode kaart voor Milan de Haan. Zo eindigt het seizoen voor hem in mineur en zit het seizoen er voor Almere City op. Is het klaar voor de formatie van Jeroen Rijsdijk. En zit zijn periode als trainer van Almere City er nu ook op. Twee wedstrijden. Scheidt Willem II nog van een terugkeer in de Eredivisie. Komende woensdag hier in eigen stadion tegen of Volendam of Telstar. De verschillen niet al te groot. Woensdag was dat niet zo. Vandaag ook niet tussen Willem II en Almere. Maar de ploeg van John Stegeman gaat uiteindelijk wel dik verdiend. Op basis van die twee wedstrijden. Naar de finale van de keukenkampioen play-offs. Schitterende goal gezien van Ed Taibi. Zijn allereerste voor Willem II. En de teleurstelling bij alle spelers van Almere misschien wel het grootst. Bij spits Ferdi Druif. Dicht bij een doelpunt in de tweede helft. Maar net als afgelopen woensdag lukte het Almere niet om te scoren tegen Willem II.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius, die in quarantaine zat vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus, is vandaag positief op het virus getest. De patiënt, met een leeftijd in de 70, is met koorts en hoofdpijn in een ziekenhuis opgenomen en is in stabiele toestand. Dit maakte een arts vandaag bekend in een interview met het Canadese CBC News. Er zijn inmiddels in totaal 3 mensen aan het virus overleden. Het schip wordt begin deze week in Rotterdam verwacht voor desinfectie. In de zoektocht naar de verdwenen wandelaar op Saba heeft de overheid nu de bewoners van het Caribisch eiland opgeroepen om hun camerabeelden te controleren, die afgelopen woensdag gemaakt zijn in de omgeving van het gebied Wells Bay, waar de man voor het laatst gezien is. De Nederlandse 53-jarige man Erik Matthijssen was voor zijn werk op het eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij is sinds woensdag vermist en er is een grootscheepse zoekactie gaande. De 31-jarige man die in het centrum van het Italiaanse Modena met een auto op een menigte is ingereden, heeft verklaard dat hij niet handelde uit terroristische motieven, maar zich gepest voelde. Er raakten bij de aanslag 8 mensen gewond, waarvan 4 ernstig. In het Zuid-Hollandse vogelpark Avifauna worden grutto-eieren uit Friesland uitgebroed. De ongeveer 160 eieren zijn voor onderzoek naar het park in Alphen aan de Rijn gebracht, waar ze in broedmachines worden uitgebroed. Als ze sterk genoeg zijn, gaan de kuikens terug naar Friesland, waar ze worden uitgezet in afgeschermde weilanden, waar wetenschappers hen gaan observeren om te zien wat ze eten en welke roofdieren op hen jagen. De kuikens zijn niet te zien voor het publiek van de avifauna. Het weer ligt tot half bewolkt met alleen in het oosten nog een enkele bui. Het wordt vannacht tussen de 2 en 8 graden. Morgen bewolkt en buiig bij een temperatuur die oploopt naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

Ja, goedenavond. Daar zijn we weer met een swingende discotheek die onderweg is van A naar B. De discotheek die altijd rijdt, de Soul Dance Train op zaterdagavond. Goedenavond. Welkom, we zijn er weer. Vorige week een klein beetje, is heel klein beetje afwezig, maar waren we er stiekem even niet. We hebben twee lekkere mixen uitgezonden. Maar deze week zijn we er beter dan ooit en nog sterker. We hebben geen mixen vandaag, we doen nog 2 uur lang alleen maar plaatjes. 2 uur lang verzoekjes van vorige week en deze week allemaal bij elkaar gepakt in de Soul Dance Train. Zometeen hoor je muziek van onder andere Earth, Wind and Fire. Maar eerst draaien we een plaatje. Die moesten we even voor Stefan draaien. Die zegt: draai even de allerbekendste van Cool in the Gang voor me. Nou, hij komt hier hoor. Fresh voor jou op de radio. 0610 63 08 64. Dat is het nummer van de studio voor deze avond. En voor de hele week staat dat nummer open. Nogmaals, 0610 63 08 64.

0: met dit soort platen is het eigenlijk altijd dat ze net even wat te kort zijn. Dus met deze ook Earth, Wind and Fire. Jupiter. Daarvoor draaiden we dan weer een plaatje voor Steve. Die zegt, draai eventjes voor mij de bekendste plaat van Kool & The Gang, Fresh. Nou, ik denk dat Celebration de alle bekendste is. Maar ik denk dat je aardig in de buurt komt met deze Fresh. Die is ook wel heel erg bekend. Kool & The Gang en Fresh was dus inderdaad de opener van The Soul Dance Train. Zaterdagavond, jouw discoavond met nu een plaatje. Bij mij is hij bekend, maar dat komt omdat ik een beetje ingewijd ben in de disco, Soul Swing Lead Army. En dan ken ik dit inderdaad wel. Volgende is er namelijk eentje, die moest ik even draaien voor Jos. Die zegt, draai even iets van Eugene Wilde. Nou, dan deze dus. Ain't nobody's business.
1: She's mine. I don't care.

Ja, zoals alleen de aankondiging te horen is in de tune, dan hoor je dus dat er soul, swingbeat, R&B, funk, disco. Nou ja, dat klopt. Hadden we net allebei twee soorten achter elkaar. Hadden we net een lekker funky disco van The Reddings en You're the Only One. Daarvoor draaiden we dan weer voor Jos. Dat was echt een New Jack Swing uit begin jaren 90 van Eugene Wild. Ain't nobody's business. Het grappige is, die plaat kreeg ik van iemand. Iemand die gaf mij een stapeltje maxi-singles. Hij zei, ik draai ze niet meer, ik doe er niks meer mee. Jij doet wat met muziek. Misschien ken je er wat mee. En dan zat ik dus door die platen heen te bladeren. En toen kwam ik dus die Eugene en Anybody's Business tegen. En toen dacht ik, wow, dat is vet zeg om te hebben. Gewoon op video, lekker hoor. Het was ook duidelijk te horen, want ik was een paar seconden te laat om de jingle in te starten. Je hoorde gewoon de plaat nog kraken. Ja, excuus daarvoor. Kan allemaal gebeuren in het meest swingende danspaleis van Nederland. Dit is de Soul Dance Week op zaterdagavond op jouw radio. Met nu Karen White. En zometeen... ik moet het eigenlijk even omdraaien, want nu Karen White dus. Maar dat doen we zometeen. Eerst even voorstellen aan een nieuwe plaat, want dat was eigenlijk mijn bedoeling. De bedoeling is om jou voor te stellen aan nieuwe muziek. En dat doen we niet zo vaak, want meestal als wij nieuwe muziek draaien, dan doen we dat in andere programma's. Vandaag doen we het wel. Namelijk een dame die altijd in de Soul Dance Train terug kan komen. Namelijk

ik moet er toch aan wennen hoor. Ik weet het nog niet. Ja en nee. Ja en nee. Aan de ene kant zeg ik ja. Aan de andere kant denk ik, nou, misschien ook niet. Chaka Khan, de nieuwe heet Shaqzilla. Laten we hier horen in de Soul Dance Train. En dan nu die plaat die ik al aankondigde. Ja, ze wordt er heel blij van dat ik er dan toch nog ga draaien. Terug naar 1988.

Terug naar 1984 met Cheryl Lee Ralph en In the Evening. En daarvoor draaiden we dan weer een fijn liedje. Dat was een plaatje uit 1900. Oh, ik wil zeggen, mijn muziekjes doen het niet. Nou, nu wel. Uit 1988 van Karen White en The Way You Love Me. Dit is de Soul Dance Train op zaterdagavond. En ik heb een plaat voor je klaar liggen. Dat is een liedje. Ja, wat zou ik ervan zeggen? Het origineel, want dit is niet het origineel. Het origineel werd een grote hit in 1986. Eerlijk is eerlijk. Zelfs in de top 40 en in de nationale hitparade en weet ik veel, overal stond dat ding in. Maar oorspronkelijk was het eigenlijk gewoon een dance classic. En zo hebben we het uiteindelijk ook betiteld als een echte dance classic. Ik heb het namelijk over het liedje van The New Shoes en I Can't Wait. Maar daar kwam ook nog een andere versie van uit. De zogenaamde rapversie van Spider D. Dan heet hij ook I Can't Wait, tussen haakjes, to rock the mic. Toen dacht ik, misschien moeten we die twee combineren en maken we van 2-1.

meestal draaien we natuurlijk Change of Heart of You Are My Melody of zo. Maar deze is ook heel vet. The Glow of Love. Change uit 1981 hoorde je. En daarvoor draaiden we dan een plaatje. We tikten heel voorzichtig, een heel klein beetje. Maar echt maar een heel klein beetje de hip-hop aan. En dat deden we met Spider D. En New Shoes. En I Can't Wait hoorde je in de Soul Dance Train. Terug nu naar 82 of 83. Toen waren ze nog heel klein. Deze mannetjes van de New Edition.

Wat zijn ze nog schattig als je dat zo hoort. Ja, ja. Heel onschuldig allemaal. Marky Mark. En natuurlijk ook Bobby Brown onder andere in de New Edition. En ik zei 1981, maar het is nog veel eerder zelfs. Het is zelfs 1979, mensen. Zo oud is dit plaatje al. Candy Girl van de New Edition dus. Maakte een einde aan, bijna een einde aan het eerste uur. Maar nog net niet helemaal. Oh nee. Nee, we gaan nog iets doen. We gaan nog iets aan je laten horen. Ik wil namelijk nog even een plaatje draaien. Ik kom hier niet onderuit. Ik moet het je even laten horen. Want het lijkt namelijk ergens op. Als ik namelijk dit opzet, dan zeg je, oh ja. En dat kennen we allemaal wel, hè? Een klein stukje van The Bucketheads. En Da Bomb, zo heet dit. En dit is het origineel.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In een ziekenhuis in Den Haag is op 90-jarige leeftijd Felicien Kabuga overleden. Hij was de hoofdverdachte van de genocide in Rwanda. Bij deze volkerenmoord zijn 30 jaar geleden naar schatting 800.000 mensen omgebracht. Kabuga zat sinds 2020 vast in de speciale gevangenis in Scheveningen. Hij leed aan dementie en kon niet meer terechtstaan. Hij was in afwachting van zijn voorlopige vrijlating. Maar geen land wilde hem opnemen. Waaraan Kabuga is overleden is nog niet bekend. De kermis in Purmerend is niet zoals door de gemeente was opgelegd om 9 uur dichtgegaan, maar een uur later. De exploitanten protesteerden hiermee tegen de in hun ogen oneerlijke beslissing om de attracties te sluiten vanwege een groep raddraaiers. Een vechtpartij tussen tientallen jongeren en de politie op vrijdagavond was de reden voor het vervroegen van de sluitingstijd, die volgens de Kermisbond tot een financiële strop leidt. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius, die in quarantaine zat vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus, is vandaag positief op het virus getest. De patiënt, met een leeftijd in de 70, is met koorts en hoofdpijn in een ziekenhuis opgenomen en is in stabiele toestand. Dit maakte een arts vandaag bekend in een interview met het Canadese CBC News. In de zoektocht naar de verdwenen wandelaar op Saba heeft de overheid nu de bewoners van het Caribisch eiland opgeroepen om hun camerabeelden te controleren, die afgelopen woensdag gemaakt zijn in de omgeving van het gebied Wells Bay, waar de man voor het laatst gezien is. De Nederlandse 53-jarige man Erik Matthijssen was voor zijn werk op het eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij is sinds woensdag vermist en er is een grootscheepse zoekactie gaande. Het weer, in het westen wat lichte regen. Het kwik daalt naar 2 tot 8 graden. In de morgen is het bewolkt en buiig. In de middag loopt de temperatuur op naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

Ik kan me voorstellen dat mensen die uit de jaren 70 waren en die de plaat, het origineel, de Used Corporation draaiden en kochten, dat die dit een verschrikking vonden. Maar ik ben niet anders gewend dan deze versie eigenlijk. Ik ben natuurlijk een ethisch motherfucker, dus ja, ik draai dit alleen maar. Rock the Boat, Forest uit oorspronkelijk 82, wat dan weer een hit werd in 1985. Zo zit het ongeveer in elkaar. Beetje ingewikkeld allemaal. Rock the Boat opende het tweede gedeelte van The Soul Dance Train, nog eventjes op het eerste uur terug te komen. We draaiden dus een plaat die dus... daar hebben ze dus die sample uitgehaald. En dat, daar werd dus een hit mee gemaakt met de bomb van... de bomb. Het origineel, wat we dus draaiden, was uit de jaren 70 van Chicago. Het liedje heette Street Player. Dat was de laatste die we draaiden in de Soul Dance Arena aan het eerste uur. Aan het einde van de eerste uur. Terug in het tweede gedeelte met zometeen Patrice Russian. En nee, we draaien niet Forget Me Nots, want die zijn we wel een beetje zat. We doen wat anders. We doen vandaag Breakout. Die hoor je na Yvonne K. Rise Up for My Love. Beetje... Ja, wat is dit? Is het Italo? Is het high energy? Ik zeg het is Italo.

Ja, de meeste mensen kennen alleen maar Sin Me Forget Me Nuts. Nee hoor, er is nog veel meer. Onder andere deze ook. Breakout van Patrice Russian in de Soul Dance Train. En voor Patrice Russian draaiden we dan weer lekkere Italo. 7 minuten lang. Yvonne K. Rise Up For My Love. Hoorde je in de Soul Dance Train op zaterdagavond. Jouw dansbare danspaleis. Onderweg van A naar beter. En dit is Two in the Room. De 90s classic van vandaag. Do What You Wanna Do heet het liedje.

Ja, want voor Patrice Rushen gold, dat geldt natuurlijk ook voor de dames van The Emotions. Die hebben ook meer gemaakt dan alleen maar The Best of My Love en een beetje achtergrondzangeresje spelen van Earth, Wind & Fire. Die deden ook natuurlijk meer. Onder andere deze. Inderdaad, het was een liedje dat net iets later uitkwam dan The Best of My Love. Dit was Turn It Out van The Emotions dus. In de Soul Dance Train op zaterdagavond. En daarvoor draaiden we dan weer de 90s classics van achter elkaar. Twee stuks inderdaad. Ik herinnerde me ineens dat ik Lisa moest draaien. Lisa Stansfield, People Hold On. Moest ik even draaien voor Bas. En toen dacht ik, bah, die kan wel bij die plaat van Two in a Room. Two in a Room, die ook nog een hitje hadden met Wiggle It. Dit was die andere. Do What You Want, hoorde je uit 1990. De 90s classic van deze week. De Soul Dance Train gaat verder met muziek uit eigen land, want daar doen wij ook aan. Dit is de Novo Band.

Poison van Belt with the Foe. Oh, nou twee muziekjes door elkaar. Nou, zou nu weer meer. Belt with the Foe en Poison was een echte swingbeat plaat. Begin jaren 90 kwam dat uit. En voor de Belt with the Foe draaiden wij een liedje. Dat was, ja, was wel geinig. Dat was een plaatje van de Novo Band. Ze kwamen uit Utrecht. Gewoon uit Nederland. Let's Go Dancing uit 1986 hoorde je in de Soul Dance Train. Zometeen hoor je Al Jarreau onder andere. En je hoort ook muziek van L.B. Shore. Dat is een mooi liedje. Gaan we zo meteen draaien. Maar voordat we daar aan toe zijn, eerst nog eventjes iets totaal anders. Namelijk deze. Plaatje uit 1987 denk ik dat was. Ik zat nog op de middelbare school en toen kwam dit uit van Dale en Simon.

Ik vind het altijd wel grappig hoe hij geluidjes maakt. Hoe hij ook muziek maakt met zijn mond. Dat doet hij echt heel goed. El Giro. En niet een keertje de bekende Roof Garden. Maar een keertje Easy op de radio. Ook alweer eens een keertje leuk. Draai in de Soul Dance Train. Op zometeen naar LB Sure. Die gaan we zometeen voor je draaien. Maar deze moest ik nog even draaien voor Miranda. Die was ik helemaal vergeten. Nou.

Het is een mooi liedje, dit, hè? Er is ook een Franstalige versie van dit liedje. Nou ja, exact dezelfde plaat, maar dan in het Frans. Dan heet hij Me Is You. Nu heet hij Night and Day. L.B. Sure. In de Soul Dance Train werd vooraf gegaan door een liedje van de Bee Gees. En dat was een verzoekje, die moesten we ook nog even draaien. Ja, soms moet je ineens dikke hits draaien. Dat kan natuurlijk ook gebeuren. Dit was dus L.B. Sure en Night and Day. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Soul Dance Train op deze zaterdagavond. Zaterdagavond de 16e van mei 2026. Ik wens je een heel goed weekend. Wat er nog van over is, maar de helft ongeveer. Ik zeg veel plezier met de rest van het weekend. Volgende week zijn we er gewoon weer met een nieuwe aflevering van de Soul Dance Train. Wil je plaatje aanvragen? Dat kan. 0610 63 0864. De hele week staat de lijn wagenwijd voor jou. En de hele week kan je dus berichtjes sturen. 0610 63 0864. En dan zoek ik de plaatjes op voor volgende week. En dan draai ik ze in een nieuwe aflevering van de Soul Dance Train. De laatste is voor 52nd Street. En die hebben volgens mij maar één hit gehad. En dat is deze. Tell Me How It Feels.

0: Het is zaterdag 16 mei 2026 en dit kan een historische dag worden in de geschiedenis van Kloetingen. Want de club kan voor het eerst in de geschiedenis promoveren naar de tweede divisie. Het Westerlooppark is er klaar voor. Het is aangekleed om veel toeschouwers te kunnen ontvangen vandaag. En ja, ze staan er gewoon heel goed voor hier in Kloetingen. Want één puntje vanmiddag is genoeg om die titel in de derde divisie binnen te slepen. En dan kan het dak er hier af, want dan is er natuurlijk een heel succesvol seizoen. De catering is er ook klaar voor, want er worden dus veel mensen verwacht. En dit zijn de spelers die het voor Kloetingen moeten gaan doen. We zien onder andere Doop van den Berg vandaag linksback. Tegenstander is Noordwijk, een ploeg die vorig seizoen nog in de tweede divisie speelde, degradeerde en nu graag terug willen. En dat zou nog misschien kunnen via de nacompetitie. En gelukkig is hij er ook, Daniel Wissel, een van de mannen in vorm de laatste tijd. Dit is nog even de stand. 6 punten verschil dus met FC Rijnvogels. Dat betekent dus dat Kloetingen vandaag aan 1 punt genoeg heeft op eigen veld. Maar ook dat als Rijnvogels op bezoek bij Meerse punten laat liggen, dat Kloetingen kampioen is. Ziet er dus heel goed uit. Welkom vanaf het Westerlooppark, waar we gaan voorbeschouwen op die wedstrijd die om 3:30 begint. Want alle wedstrijden in de derde divisie beginnen vandaag om 3:30. Naast mij Dennis de Nooijer voor de analyse. Dennis, een spannende middag voor Kloetingen, hè?
1: Ja, het is zeer spannend. Kijk, ze hebben dit allemaal in eigen hand. En als Rijnvogels geen punten halen, zijn ze er eigenlijk ook al. Dus eigenlijk kan er niks misgaan.
0: Nee, hoe kijk jij naar het seizoen tot nu toe van Kloetingen?
1: Ja, ik denk dat ze het heel goed hebben gedaan. Hè. Ze hebben een hele goede periode gehad. Dat was de eerste periode. Daarna zakten ze even iets terug. Maar daarbij hadden ze het geluk dat de andere tegenstanders ook punten lieten liggen. En uiteindelijk hebben ze nu deze periode staan ze weer bovenaan. En zeker na Gemert, want ik denk zeker tegen Gemert dat ze die 1-1 maakten. Dat ze daarna gewoon het door hebben gezet en elke wedstrijd hebben gewonnen.
0: Entourage is hier natuurlijk geweldig, hè?
1: Altijd,
0: het wordt allemaal opgezet.
1: Ja.
0: Is het wat dat betreft ook tijd, vind jij, dat Kloetingen op dat hoogste niveau gaat spelen?
1: Ja, dat denk ik wel. Omdat, kijk, ik heb nu best wel veel wedstrijden kunnen kijken in de tweede divisie. En dan zie je gewoon dat er niet overal heel veel publiek komt. En hier komt altijd publiek. En ze hebben nu wat te kiezen. Hè? De ene week naar Hoek en de andere week naar Kloetingen. En dat is natuurlijk geweldig.
0: Ja, Noordwijk is de tegenstander vandaag. Ja. Die ken jij ook goed, hè, die ploeg?
1: Ja, kijk, wij speelden met ook altijd na hun. Hè, dus de tegenstander, dat was dan onze tegenstander. Dus ik heb best wel veel wedstrijden gezien. Ja, het is gewoon een gevaarlijke ploeg. Ik begreep nooit dat ze zo laag stonden, omdat ze goed voetbal speelden. In het begin jaagden ze echt de tegenstander van het veld af. Soms kregen ze daar de deksel op de neus van, omdat ze natuurlijk niet scoorden. Ze hebben nu een spits erbij gehaald van Den Haag, Westerveld.
0: De zoon van die oude bofkeeper, ja.
1: En ja, dat was toch de ontbrekende schakel. En nu zijn ze toch weer in deze periode, staan ze toch op een goede plek.
0: Ja, was ze strijden nog voor de derde periode?
1: Ja, met nog een aantal. Hè, dus,
0: maar denk je ook dat ze het Kloetingen wel lastig kunnen maken dan vanmiddag?
1: Ja, ze hebben natuurlijk best wel wat wapens. Hè. Ze hebben heel veel snelheid van voor. Ik vind het van achter zijn ze toch kwetsbaar. Maar oké, ze zijn ook anders gaan spelen. Hè. Bijvoorbeeld tegen ons gingen ze echt 4-4-2 verdedigend. Ja, en ze zakken gewoon in. Het is niet meer het afjagen wat ze in het begin deden. En dat heeft ze toch punt opgeleverd.
0: Ja.
1: Dus het is gewoon een hele gevaarlijke tegenstander. En ze scoren makkelijk. Ze krijgen veel kansen. Maar oké, Kloeting is ook in vorm. Dus.
0: Naast mij komen staan op de plaats van Dennis de trainer, Rogier Veenstra. Hoe is het met zenuwen, Rogier?
2: Ja, die zijn er wel. Daar heb ik normaal niet zo heel veel last van. Maar eigenlijk wel de tweede keer dat ik dat... Ja, dat je wel voelt dat het wat anders is. De eerste keer was volgens mij promotie ergens in Groningen met Goes. En vanaf deze week kwam dat wel weer een beetje terug.
0: Ja, want je zei ook al 2 weken geleden... ik heb nog nooit de prijs gepakt. Dat moet vanmiddag eens gaan gebeuren dan, hè?
2: Ja, ik heb nog wel eens de beker gewonnen. En ik ben ook wel eens een keer kampioen geworden... met de prachtige club Zeelandia Middelburg naar de eerste klasse. Maar als hoofdtrainer nog niet. En dat zou voor mij persoonlijk heel mooi zijn. Alleen, het gaat vooral om die gasten vandaag.
0: Ja, iedereen zegt Kloetingen gaat het wel even doen. Is dat een gevaar?
2: Dat is een gevaar. En ik denk ook niet dat dat waar is. Want eventjes tegen Noordwijk, dat kan niet. Goede ploeg. Hadden wat stroeve start. Wij hebben het daar ook heel lastig gehad. Maar tweede seizoenshelft gaat het bij hun hartstikke goed. Staan ze ook heel hoog in de periode. Dus voor hun staat er ook nog wel het een en ander op het spel. Dus makkelijk verwacht ik niet. Zou ook heel gek zijn. Want volgens mij hebben we geen 1 wedstrijd dit seizoen makkelijk gewonnen.
0: Nee, dat is wel een beetje het verhaal van het seizoen ook natuurlijk. Jij zei, ik wil eigenlijk hetzelfde doen richting deze wedstrijd. Als richting alle andere wedstrijden. Maar dat is deze week vast niet gelukt.
2: Nou, in heel veel opzichten wel. Dus we hebben gewoon getraind. En we hebben daar geen andere dingen gedaan. En ook de bespreking net was niet anders. Je kan natuurlijk voor hele speciale dingen gaan kiezen. En ergens verdienen de spelers dat ook. Want ja, het klinkt een beetje romantisch. Maar ja, ik hou van ze allemaal. Alleen ik denk dat dat de wedstrijd nog meer beladen maakt. En ik denk dat je daar een beetje vandaan moet blijven. Ik denk dat het mijn rol is om in ieder geval bepaalde rust te creëren bij de spelers. Dat ze echt vanuit een plan en een bepaalde speelwijze in het heetst van de strijd kunnen voetballen en daar ook op terug kunnen vallen. Maar ja, er zijn ook wat overleggen geweest. Er is ook het een en ander over geschreven. Ja, je ziet het om je heen. Dat kan ook niet zonder. Maar ik hoop wel dat het niet voor niets is geweest.
0: Jullie komen heel vaak 1-0 achter. Het is wel een zaak, denk ik, om dat vanmiddag even niet te doen, hè?
2: Nee, alleen dat heb je niet in de hand. En ik heb ook wel ergens het gevoel, hoe vaker ik dat ga benadrukken, hoe vaker we achterkomen. Dus dat laten we ook ergens in het midden. Ik weet wel dat mocht het zo gebeuren, dat we in staat zijn om het weer recht te trekken. Maar ik hoef jou niet te vertellen dat het ook lekker zou zijn als we met 3-0 in de rust in de kleedkamer zitten. Maar ja, nogmaals, dat verwacht ik niet.
0: We gaan zo voor de opstellingen naar collega Tom Druppers. Maar eentje wil ik er nog uitpikken, want ja, Jeffrey Teunissen kan niet spelen. Heeft heel seizoen bij jou gespeeld. Ja, hoe zuur is dat voor jullie dat hij er niet bij is?
2: Ja, enerzijds is dat hartstikke zuur, want ik denk dat hij een geweldig seizoen heeft doorgemaakt. Hij is heel lang geduldig geweest, ondanks dat hij links en rechts best wel wat speelde. Maar ja, moest natuurlijk wel op dat moment nog zijn meerdere herkennen in Bliek. Heeft getwijfeld om weg te gaan, is gebleven, geloofde ook wel in het plan. Ja, en heeft nagenoeg elke wedstrijd gespeeld. Alleen Udi thuis was hij er niet bij omdat hij ziek was. Dat is voor de ploeg is dat vervelend. Voor hem persoonlijk is dat heel zuur. Niet om nu Wout Nelen, hij hoort er toch niet, extra vertrouwen te geven. Maar ja, als er iemand is die alles onder controle heeft en daar heel goed kan spelen, is hij het. Maar als je het dan over de opstelling hebt, zijn dat natuurlijk wel, als je de opstelling nagaat, spelen vandaag met 1 verdediger. En dat maakt het ergens ook wel speciaal. Want dat is ook een beetje onze manier van voetballen.
0: Ja, en dat is tot nu toe bijna altijd goed gegaan. Dus daar vertrouwen we vanmiddag dan ook maar op.
2: Gaan we doen.
0: Veel succes, Rogier. En wij gaan naar collega Tom Druppers. Want die heeft de opstellingen.
3: Eén wijziging voert trainer Rogier Veenstra door. Deze Wout Nelen die speelt. Dat is wel noodgedwongen. Want links centraal achterin ontbreekt Jeffrey Teunissen. Het hele seizoen bijna alles gespeeld. Maar een hamstringblessure zet een streep door zijn kampioenswedstrijd. Daardoor dus wel een basisplaats voor Nelen, links in het hart van de verdediging. De middenvelder lang geblesseerd geweest, amper gespeeld. Mag zich dus nu gaan opmaken voor toch nog een belangrijke rol in de titelrace. Verder defensieve zorgen, maar het gevreesde viertal voorin, die is wel van de partij. Dat weet hij ook, dat is doelman. Dat is de doelman van Noordwijk, Bas Schol, 24 jaar. En hij kiept omdat de ervaren Van der Maten niet fit is. Noordwijk mist nog een belangrijke pion links achterin. Dat is Jordi Stroker op het middenveld. Wel weer teruggekeerd, Sander Bosma. De geboren Noordwijker was tegen Stedoker geschorst, maar hij staat nu weer op het middenveld dus. Flink gewijzigd, maar nog steeds een gevaarlijke ploeg, het elftal van Noordwijk.
0: De spelers komen het veld op. Ja. 1 punt heeft Ploetingen dus nodig. En we gaan over naar de commentator van vanmiddag. Tom Druppers, veel plezier.
3: Een goedemiddag op deze zaterdag 16 mei. Een datum die wekenlang al omcirkeld staat in de agenda's van iedereen die hier aanwezig is. En heel voorzichtig werd er vorige week al iets bijgeschreven. Ploetingen kampioen, derde divisie 2025-2026. Zover is het nog niet, want een punt minimaal, dat is wat de Beverlandse ploeg nodig heeft.
4: Ik wil nog weer naast je zitten.
3: De opkomst, ze worden geflankeerd door spelers van de jeugd. De meisjes onder 11, de jongens onder 9. En de spelers die vader zijn geworden, die hebben hun kind meegenomen voor dit bijzondere moment. Want wat zijn het een mooie omstandigheden vandaag. Het regende lang, maar de zon is gaan schijnen. En laten we hopen dat dat een voorbode is voor vanmiddag. Nog een keer de 11 van Ploetingen. Van Mortel op doel, 1 wijziging ten opzichte van het duel vorige week. Wout Nelen speelt in plaats van de geblesseerde Jeffrey Teunissen links centraal achterin. Verder de ploeg die Ploetingen hier bracht waar het nu staat. De tegenstander dus Noordwijk. Degradant uit de tweede divisie. Heeft nog wat om voor te spelen, want een opleving zorgt ervoor dat Noordwijk nog een kans maakt op de derde periodetitel en dus op na-competitie. De doelman van Noordwijk, Bas Schol. Hij keept omdat Van der Maten, de ervaren eerste doelman, geblesseerd is. En verder een wijziging links centraal achterin. Daar speelt Dirk Reinders. Dat heeft dan weer te maken met een blessure. Verder aanvoerder Sander Bosma rechts terug op het middenveld. En de scheidsrechter Pieter van Velen. Was nog leidsman bij Hoek Quick Boys, maat van dit jaar. En hij gaat zo meteen blazen voor het eerste fluitsignaal.
4: Ik kan opvangen.
3: Daniel Wissel. Aanvallende middenvelder van Kloetingen, laatste weken goed in vorm. Is ook van de partij. De mensen hier zijn er klaar voor. Rijden dik langs de lijn. Negen keer floot hij Kloetingen van Velen. En opvallend, laatste zes duels eindigde niet in een overwinning. Er is afgetrapt door Van Duin. Betekent dat we begonnen zijn aan het kampioensduel van Kloetingen in de derde divisie. Harde bal van Dijkstra op Tibos. Moeilijk te controleren. Tremoer. De eerste overtreding wordt gemaakt op Van Keulen. Eén punt is dus genoeg voor Kloetingen. Meer mag, maar dat is bonus. Ruimte voor de voorzet voor Van Hekken. Die komt er ook. Nou, daar de kans voor Dijkstra. Dan is er appel voor Hens. Als het schot gekraakt wordt. Zomaar ineens de kans. Nou, dat is de ingooi van Van Hekken. De jager die niet tot het schot komt. Dijkstra dan wel. En dan in het blok wordt er Hens gemaakt, vinden de spelers van Kloetingen. Ja, gebruikt Tibos. Tweede bal in het veld. Daardoor strandt de aanval. Hij dus al dichtbij. 13 goals gemaakt, Ruben de Jager. Tibos, nog een keer inbrengen. Even het loslaten van Schol. Maar de doelman die dus keept voor de tweede keer dit seizoen. Eerste keer dat Noordwijk van de eigen helft afkomt zo'n beetje. Nelen voor het eerst. Rogier Veenstra zei het al. Vloetingen eigenlijk maar met één echte verdediger. Want ook deze Doop van den Berg is noodgedwongen omgeturnd van middenvelder tot verdediger. Goeie bal in de loop van Van Keulen. Osma bemoeit zich met de opbouw tussen de twee centrale verdedigers in nu. Heel lang wachten van school. Dat loopt maar net goed af. Landkoon al lang. Prima verdedigd dit van Nelen. Zakari.
4: Links! Links! Hé!
3: Dijkstra, voor hem kan het zijn derde titel zijn met Kloetingen.
4: Slagen die, lager!
3: Hij is hier. Westerveld bereikt de spits. Van daaruit kan Noordwijk doorvoetballen. Kan het gaan opschuiven omdat Tibos overtreding maakt. Tibos dus voor het laatst op het Westerlo Park vertrekt naar Katwijk. En wie weet komt hij zijn ploeggenoten dus volgend seizoen tegen. In de tweede divisie. Van Hommortel komt. Wegwerker van Azagari. Die dan vervolgens ziet dat iemand van Kloeting op de middenlijn staat. Tremoer. Inbrengen. Nu het wegwerken van Azagari. Bosma houdt niet binnen. Noordwijk degradant van het afgelopen seizoen uit de tweede divisie. Moest een tijdje nog vrezen voor degradatie zelfs uit de derde divisie. En eigenlijk na de nederlaag bij Goes, halverwege maart, ging het ineens lopen bij het elftal. Maken zij dus nog kans op die derde periodetitel. Van de Pitten. Noordwijk ver teruggezakt. Je hoorde het Dennis de Nooijer al zeggen in de voorbeschouwing. God, de snelheid van de voorhoede spelers met onder meer Westerveld. Die hier druk zet. Tremoer, de linksbuiten. Blijf binnen. De jager snel gezocht door Wissel. Vertraining gemaakt. gemaakt op Knot. Eerst prima gedaan door Van der Pitten, maar daarna geraakt op zijn enkel. Van der Pitten vorige week nog matchwinner in Limburg. Laten zien dat de overtreding inderdaad gemaakt wordt. Lijkt weer te gaan met Van der Pitten, die is aanval prima opzet. Het is jammer dat deze niet aankomt. Vanuit Noordwijk zijn ze meegereisd. Van Keulen, keertje over links. Wissel. Ja hoor, Sveni! Kijk u! Crosspas Nelen. Dat is het voordeel van middenvelder centraal achterin. Uitstekende trap. Kloetingen goed bij de les in de openingsfase. Eén gevaarlijk moment gezien van Dijkstra. Opvallend is dat zodra de bal wordt verloren, hij ook razendsnel weer terug is. Wissel, 16 in de versnelling naar de achterlijn. Is daar de jager bij de eerste bal. Tweede bal, Tibos vrij. Gaat hij erin? Ja, gaat erin. Is Johnny Tibos die scoort. Toont zijn shirt aan, de kloeting aanhang. Dat levert hem geel op. Begint hierbij die versnelling van Wissel. Die gaat dan naar de achterlijn. Daar is Tibos. Bal wordt nog aangeraakt onderweg, zo lijkt het. Hij kijkt, ziet Tibos daar vrij staan. En dan gaat hij uiteindelijk via leeflang het doel in. Het is het voordeel van tweebenig zijn. Johnny Tibos is rechts, is links. En daardoor kan hij ineens uithalen eigenlijk. Of in ieder geval snel na de aanname. En verdwijnt die bal dus in het doel. En heeft Kloetingen de gewenste voorsprong. Na 13 minuten spelen, Johnny Tibos 1-0. De bal van Rijn dus, de linkspoot. Groot. is de poging van Noordwijk ruim over. Poging van Leeflang. Nelen, dat gaat bijna mis. Iets te laconiek. Daarna paniekerig weggeschoten.
5: Die was terug!
6: Ja, je bent blijven hier, ik ga ze weten. Die was achter het rest van je rest.
5: Doe links!
3: Tremoer gezocht en ineens meenemen. Clubtopscorer van Noordwijk uithalen. En dan scheelt dat weinig. Elf doelpunten deze Sergio Tremoer. Technisch goed gedaan. Meenemen van die bal, maar dan dus half metertje voorlangs. Van de berg op avontuur uit. Ruimte ligt op rechts bij Dijkstra. Ineens voorgeven van de pitten. En wat scheelt het? Lange wachten op een wissel, dan de lage voorzet. Daardoor kan hij ineens schieten, Johnny van der Pitten. En het is natuurlijk het ideale scenario voor Kloetingen. Deze vroege voorsprong, een punt dus minimaal nodig. Van Mortel blijft rustig. Weer komt Kloetingen hier eruit. Als twee keer lijkt dat de bal misschien wordt verloren. Toch weer gewoon in het bezit van de thuisploeg. Van Hekken kijkt wat geërgerd achterom. Dat Tremoer daar hem nog licht raakte. Daar is hij weer, Tremoer. Bal valt erachter. Dan Van Remotto uit zijn doel. Nogmaals Tremoer voorzet. En daar was hij dus belangrijk, Teun van Remortel. Verkeerd gepositioneerd door Asagari. En dan de linkerhand van Remortel die redt. Zoeken naar onder meer de centrale verdedigers. Groot en Landkroon. Tremoer. Van Duin. Voor de herkansing. Bosma. Verdediger van Hekken. Aan Noordwijk dat dus meer gaat voetballen na doelpunt van Johnny Tibos. Reinders. Tremoer. Dit is de gevaarlijkste man tot nu toe in het blauw. Sergio Tremoer.
7: je rug.
3: En hij zei nog... niet vroeg op achterstand komen, dat is gelukt. Maar ik zie nu ook dat zijn ploeg wat inzakt naar die openingsgoal. Dit is dan wel weer uitstekend. De bal van de pit op Dijkstra. Voorzet, wissel, tegen die bal aanlopen. Van Hekken beweegt door. Krijgt de bal nog niet. Goed verdedigend werk van Keulen. Van den Berg daar, die Landkroon het lastig maakt. Linksback die ook regelmatig bij de cornervlag van Doel van Noordwijk te vinden is. En dan van loopvermogen. Training gezien van de jager. Bosma geraakt. Want dan wat lomp op de enkel van Bosma. Geboren Noordwijker. Vorige week geschorst. Binnengekomen. Combineren met Bosma.
8: Raken.
3: Dan daar de kopbal van Nelen. Goed gedaan dat. Daar ligt ruimte voor Dijkstra. Dan wordt voorkomen door Groot dat recht buiten door kan. Stekend opnieuw van Valent en van Keulen. Wel een mispeer, daarna van Wissel. Tussenkomst van de pitten. Ik ben nu alert voor Tremoer bereikt kan worden. Maar Kloetingen zakt ver terug nu. Westerveld, nog weinig gezien, de spits. Wendt. Knot. Ook hij nog weinig in het spel betrokken. Bal van Groot. Ook die mag weer ver komen.
9: Boys, we moeten iets doen met die drie. Dit heeft geen zin.
3: En veel overleg bij thuisploeg bij die corner.
7: Winnen!
3: Zoeken naar Groot. Pita daar als winnaar uit de strijd. En dan is daar Tibos. Zoeken van school. Dan maar lang. Breinders. Knot. Openen. Dan voor het eerst de aanval in het middenveld van Noordwijk wat langer in balbezit. Heeft er natuurlijk alles mee te maken dat we zo'n fase van lang balbezit nog niet gezien hebben tot nu toe. Nu ligt er natuurlijk ruimte als Dijkstra op snelheid kan komen. Overlies van Keulen, kan Reinders door. Dan de overtreding gezien door Van Velen. Lijkt niet heel veel aan de hand. Maar hij mag niet door. Dirk Reinders. De jager wil een overtreding. Goal maakt haast. Primo werkt dit van Asagari. Wissel valt en grijpt dan naar de onderrug. Zet zijn lichaam maar goed in. Stevig het inkomen van Groot. Een van de twee kicks centraal achterin van Noordwijk. Daar maakt Daniel Wissel dus even kennis mee. Het heeft Kloetingen wel een vrije trap op 10 meter over de middenlijn. Is het de man die na een klein kwartier zorgde voor de 1-0, Johnny Tibos. Aanleggen voor de voorzet. Daar staat niemand. Schietkans van de Pitten, die probeert dat. En dat is helemaal zo gek nog niet. 5 goals dit seizoen voor Gianni van de Pitten. Knap dit van Tremoer. Al de overname van Kloetingen. Wissel, blijft goed in balbezit. Dijkstra dan, het schot. Dan is dat verrassend. Heeft hij misschien net de pech dat Schol daar goed in de hoek staat.
8: Even bewegen!
3: Westerveld zet druk. Spits die in de winterstop huurbasis overkwam van ADO. Sinds zijn komst is het beter gaan draaien bij de ploeg uit de Bollenstreek. 6 goals gemaakt. Zoeken nu naar Westerveld. Van den Berg maakt graag deze rusjes. Nu onderbroken door Tremoer. Duel in Noordwijk eindigde in een 4-1 overwinning voor Kloetingen. Goeie aanname weer van Dijkstra. Knot kan overnemen. Appel voor buitenspel, dat is het niet. Voorzet. Nele goed op zijn post.

strafschopgebied. Toch kan deze bal nog gegeven worden. Notabene Tibos die dan wegwerkt. Geen afspeelmogelijkheden nu vooruit, dan maar lang. De jager is een keer aan het werk te zetten, die doet dit goed. Een leven lang absoluut niet eens met deze beslissing van scheidsrechter Van Velen. Tibos wordt door de Noordwijkbank gesommeerd om wat tempo te maken. Heel veel aanleiding is er natuurlijk niet voor de thuisploeg om snelheid te maken, om snel op jacht te gaan naar nog een tweede treffer. Want een punt is dus voldoende. Zelfs een nederlaag kan nog zorgen voor het kampioenschap. Dat heeft alweer te maken met resultaten op de andere velden van concurrent Rijnvogels, dat op bezoek is bij de hekkensluiter Meersen. Maar daar hoeft bij deze stand absoluut niet naar gekeken te worden. Rijn dus. Nu toch al een minuut of 10 Noordwijk dat wedstrijd dicteert. Laat gefloten. Dan wil de vrije trap voor Kloetingen. Snelheid maken van den Berg. Ontdoet zich van één man. Twee lijken toch wel erg veel. Hij blijft sterk en dat kan waardering rekenen van de supporters daar langs de dugout. Dijkstra. Prima dit. Hakje van Tibos. Komt Dijkstra naar binnen met zijn linkerbeen. Dwarrelschot in de handen van Schol. Opzet wel goed. Dijkstra hier, ja, moet eigenlijk wel ineens uithalen. Daar de overname van Kloetingen. Nou, Van Hekken speelt Schol uit, legt dan terug. Ging het daar dus mis in de opbouw van Noordwijk. Balverlies. En dan onmiddellijk Van Hekken die de 16 in komt stormen. De bal met het hoofd ook niet bij Tibos krijgt. Was zo balvast. Daarvan heeft Kloetingen de 2-3 in het elftal lopen. Waarvoor dat eigenlijk ook geldt. Spelers die zo comfortabel zijn dat je onder druk gezet kunt worden. Een gaatje moet zoeken. Altijd kun je een beroep doen op of Wissel, of Van der Pitten, of Tibos. Dat zorgt er dus voor dat Beverlandse ploeg in deze uitgangspositie staat in speelronde 33.

0: Westerlo Park sowieso. Kampioensdecor van de afgelopen jaren van de derde divisie. Sinds de promotie van Kloetingen werd hier de schaal telkens uitgereikt. Hier Van den Berg die de 16 in komt. Daar de uitstekende reflex van Schol. Had ineens behoorlijk vrije doortocht, dook Van den Berg. Brengt zichzelf in schietpositie naar het balletje van Van der Pitten. Dat hij middenvelder is, dat zie je bij dit soort mogelijkheden. Altijd de drang om naar voren te gaan, in de 16 te komen, dook Van den Berg. Zijn schot levert een schop op. Achter de bal, Tibos. Lengte van Teunis ontbreekt nu. Daarom laag over de grond. Verrassend is het wel Van den Pitten. Bal nog aangeraakt, maar... Ik wilde zeggen buitenspel. Dat is het niet. Het levert gewoon nieuwe hoekschop op aan de andere kant van het veld. Mooi ook daar te zien hoeveel mensen er zijn afgekomen op dit duel. Klaas van Hekken sinds dit seizoen aanvoerder van Kloetingen. Een van de drie basisspelers die er ook bij was in 2022. Toen Kloetingen nog in de eerste klasse speelde. Nou, dan volgde dus een jaar later promotie van de vierde naar de derde divisie. En nu op de drempel van het hoogste amateurniveau van Nederland.
1: Heerlijke bal.
0: Geweldige cross dit van Tibos. Bal eindigt daar over de boarding. Spel even stil, want Van Duin heeft verzorging nodig. Flinke bloedneus voor Tom van Duin. Sinds maart heeft hij een basisplaats veroverd. Noordwijk, altijd te vinden op hoog niveau in de top van het amateurvoetbal de afgelopen jaren. Ondanks dus de degradatie. En ondanks dat wel echt een familieclub. Derde generatie. Ook zijn vader en opa speelden in het eerste. Waarschijnlijk kan hij gewoon zometeen de wedstrijd vervolgen, Tom van Duin. Dus watjes in de neus. Vijf minuten nog, officieel. 13e minuut was het. Kloetingen dat de leiding nam via Johnny Tibos dus. Van Hekken geen goede inspelpaas en dan de uitglijder. En natuurlijk de counterkans, Tremoer. Bereikt Knot. Leeflang dan meegekomen. Rechter verdediger. Daar Van Duin met de kans en het doelpunt. Sportpark valt stil, want het is Noordwijk dat uit het niets eigenlijk op gelijke hoogte komt. Hier de voorzet van Leeflang. Ja, daar loopt hij tegenaan. Staat Van Remortel niet goed. kan hij eigenlijk vogelvrij binnenwerken. Tom van Duin. Bloedneus die wonderen doet voor de rechteraanvaller en de bezoekers. En veel zijn het er niet, want ze waren nauwelijks te horen. Maar toch een lach op de gezichten bij deze mannen uit Noordwijk. Feitelijk gezien nog niks aan de hand natuurlijk voor de thuisploeg. Maar zit je eigenlijk bijna een half uur lang comfortabel in de kampioenszetel, is het nu dus weer spannend.
1: Lopen.
0: Goed nieuws voor de thuisploeg en haar supporters is dat verliezen Kloetingen eigenlijk vrijwel niet overkomt dit seizoen. Op het eigen sportpark 1 nederlaag slechts. Aantal keer weliswaar gelijk gespeeld. Maar goed, dat zou dus genoeg moeten zijn vandaag om die schaal uitgereikt te krijgen over iets meer dan een uur. We leveren daardoor de doelpunt te maken van Duin. Schreeuw van de Pitten. Grijpt nu naar zijn andere enkel. Leeflang probeert van velen laten overtuigen dat er toch echt niet heel veel aan de hand was. En dan Tibos achter de bal. Een minuut officieel nog. Wegkoppen daar. De bal blijft daar wat hangen. Dijkstra. Voorgeven lukt. Azagari nog. Krijgt zijn hoofd er niet tegenaan. Geen beste uittrap van Schol. Alsnog gefloten voor overtredingen op wissel. Vraag is of er blessuretijd komt. Nou, dat gaan we nu horen. 1 minuut, veel stilgelegen heeft het niet. Tibos nog een keer, Dijkstra. Deze hoekschop die gaat er nog komen. Hij wordt veel gezocht, Jeffrey Dijkstra. Altijd gevaarlijk daar aan de rechterkant.
2: Ja, bal hoger, 16.
0: Trap van Tibos. Tweede paal, kopbal van de Jager. Het wegwerken dan van Tremoer. Westerveld. Wat geraakt daar door Van den Berg. En die mist dan de volgende wedstrijd. Stond op scherp. Volledig terechte kaart. Hier versnelt Westerveld en dan zit het erop. Vrije trap, komt er niet meer. Stand halverwege is 1-1. Een punt, dat is genoeg, maar de marge is krap. Voor Kloetingen dat dus aan de leiding kwam via Johnny Tibos. Maar daarna eigenlijk 5 minuten voor de onderbreking de gelijkmaker om de oren kreeg. Doelpunt was van Tom van Duin. Wij zijn zometeen terug na de reclame.
1: Een 1-1 ruststand hier op het Westerlo-park. Kloetingen begon goed aan de wedstrijd, Dennis. En legde Noordwijk in de beginfase wel gelijk de wil op, hè?
3: Ja, zeker over de buitenkanten. Ik vind dat, dat Noordwijk... er liggen wel de mogelijkheden aan de zijkanten. Met Jeffrey, met Tibos. Ze begonnen echt goed, Kloetingen. En het was eigenlijk wachten op een goal. Duurde even, maar toen kwam hij ook.
1: Fantastische
3: actie. Actie van Wissel. Ja, en dit is niet heel erg slim.
1: Shirt uittrekken,
3: ja. Je weet dat je er geel voor krijgt, maar dit is natuurlijk wel een geweldige actie. Hier is hij goed in Daniel Wissel. En dan geeft hij hem zo goed voor. Goede aanname en een beetje geluk, maar... geweldige goal.
1: Ja,
3: en dat zag er ook naar uit, hè, want Noordwijk had nog niks klaargemaakt eigenlijk.
1: Nee, en dat je in je laatste thuiswedstrijd voor Kloetingen blij bent dat je scoort, snap ik. En dat je dan je shirt uit wilt trekken, snap ik eigenlijk niet. Maar als je dat in de 89e minuut doet, zeg je oké.
3: Het is gebeurd en ik denk dat hij verstandig genoeg is om niet nog een gele kaart te krijgen.
1: Nee, trainer Rogier Veenstra zijn langs de kant blijkbaar tegen hem. Als je rood pakt, praat ik nooit meer met je.
3: Nee, maar dat begrijp ik wel. Ja,
1: ja, want het is wel als trainer om gek van te worden.
3: Ja, natuurlijk, maar oké. Het is gebeurd. En misschien scoort hij straks nog een goal en dan hebben we het er niet meer over.
1: Nee. Dus, Noordwijk kwam langzaam maar zeker beter in de wedstrijd. Ja, hij was vooral gevaarlijk via Trey Moore, hè?
3: Ja, zeker. Er waren natuurlijk twee. Deze ook neemt hij heel goed mee. Ja, dan schiet hij denk ik net even te snel. Ja, dat was een inschattingsfout van Azegari. Maar deze jongens doen behoorlijk snel. Kijk hier. En gelukkig... laat Azegari hem los, want anders is het een groot ook.
1: Ja, dan is het een doorgebroken speler. En even later krijgt hij nog een kans.
3: Ja.
1: Ook weer op snelheid.
3: Ook op snelheid. Weer niet goed inschatten. Ja, dan zie je toch de kwaliteiten van de motor. Dat is echt een geweldige keeper.
1: Ja, want deze pakt hij goed en daar houdt hij zijn ploeg in de race.
3: Ja, maar anders wordt het eerder 1-1. Ja, echt goed gekiept.
1: En na die 1-1 pakt Kloet weer over en hadden ze eigenlijk 2-0 moeten maken.
3: Ja, dan kregen ze wel kansen, veel kansen. Hè, want Noordwijk zakte toch in een stukje terug. En, en dan zie je hoe goed Kloetingen kan voetballen. Hè, met Wissel, met Tibos, met Dijkstra. Kijk, en hier zijn ze goed in. Hè, dus loopactie van Dijkstra. Ja, deze die had hij beter voor kunnen geven. Maar dat is een keuze die je op dat moment maakt.
1: Maar die paasjes van Wissel...
3: Dit is die voor... assist, hè, want hij geeft natuurlijk ook genoeg assist. Maar ook deze voordeel is hij echt met Dijkstra. Ja, dat is echt geweldig.
1: Ja. Ja. En dan hadden we een paar keer misschien wel de verkeerde man voor de goal. Ja. Want kansen als die val van Hekken. En dit is eerst daarvoor geweldig balletje van Tibos.
3: Ja, dan komt hij op zijn verkeerde
1: op Dijkstra,
3: been.
1: Uit, verkeerde been.
3: Ja.
1: En dit is gewoon proberen met links en hopen op het beste.
3: Ja, maar dit zijn natuurlijk geweldig mooie aanvallen. Hè. Het is wel voetbal waar je naartoe dan wil kijken. En dit was heel goed van Klaas. Ja, en de keeper blijft toch heel lang op de been. Hè. Misschien, ik denk dat hij mag wat moeten geven. Want volgens mij stond Ruben de Jager daar in het midden. Maar dat is ook weer een keuze die hij op dat moment maakt. Maar dan zal hij zelf ook... Ja, hier ziet het nog beter. Hè. Kijk wat hij nou... Ja, hij doet net of hij wil voorgeven. En,
1: hij heeft twee keer gescoord de laatste tijd. Hij dacht, ik zit
3: had beter
1: lekker
3: kunnen schieten.
1: Hij had even beter kunnen schieten, En dan wordt uiteindelijk nog 1-1. Maar daarvoor ook nog een enorme kans voor Doak van den Berg. En dat was een wereldredding van die keeper.
3: Ja, dat is niet normaal. Wij zaten op de tribune en we konden dat vanaf die kant heel goed zien.
1: Wij telden hem eigenlijk al.
3: Ja, natuurlijk. Dit was echt... Kijk, daar komt hij aanlopen. En dat heeft hij toch... Kijk, hij neemt er echt geweldig mee. Ja... Dan kan je zeggen, moet die andere hoek schieten. Maar dit was gewoon een hele goede redding van de keeper.
1: Ja, het is normaal de reservekeeper bij Kloetingen. Maar die kan er ook wel wat van zien weer.
3: Van de Kloetingen, van Noordwijk.
1: Van Noordwijk, ja. En dan denken we nou, ze gaan rusten met een 1-0 voorsprong.
3: Ja, want er was niet zoveel meer aan de hand. Hè?
1: Nee.
3: En in één keer een aanval en doelpunt.
1: Ja, en...
3: Kijk, als je dit ziet... Kijk, je ziet hem al weglopen. Is dat... Ik weet niet... zie je... Gianni... Van de Pitten die wijst naar Azegari van neem hem over. Ja, ik denk dat Azegari... Of eerst als hij Gianni mee moet lopen. En Azegari had eigenlijk daarna naartoe moeten gaan en moeten blokken. Maar ja,
1: kijk. Ze kijken eigenlijk naar elkaar, hè?
3: Ja, en dit is... Kijk, hij schiet hem redelijk goed, maar het is gewoon een beetje geluk. Ik hoorde iemand op de tribune zitten. Wat doet de keeper? Maar de keeper kan hier niks aan doen.
1: Nee.
3: En hij hobbelt een beetje binnen. Dus.
1: En hoe groot een domper is dat dan?
3: Ja, dat is wel een domper. Want
1: Rijnvogel
3: staat voor. Daar hoef je niet eens naar te kijken. Het is 1-1. Een punt is genoeg. Maar ze blijven toch gevaarlijk met die voorste 4. En ze geven toch wat ruimte op middenveld. Ik vind dat Valentijn van Keulen het heel erg goed doet op middenveld. Het is toch eigenlijk waar hij voor speelt. Hè. Altijd op het juiste moment. Altijd bijna geen balverlies. Maar ja, dan moet je wel zorgen dat je wel aan de voorkant wel gaat scoren. Want ze hebben de kansen genoeg gehad. Maar Kloeting kennende, dat zei ook de eerste helft. Ze blijven gevaarlijk met hun aanvallen. Want ze zijn in één keer voor de goal. En dan hebben ze ook heel veel mogelijkheden om te scoren.
1: Ja, moeten ze dan ook nog wat anders gaan doen, vind je?
3: Nee, dat vind ik niet.
1: Gewoon
3: zo door blijven gaan. En kijk, er was helemaal niks aan de hand. En ze komen een keer voor de goal en ze scoren. Ja, twee keer. Maar nu deze actie, ja, het zag er niet naar uit in ieder geval.
1: Kan gebeuren.
3: Ja, ja. Maar het mag niet gebeuren, maar het kan gebeuren.
1: Kan gebeuren.
3: Ja.
1: 45 minuten straks nog voor Kloeting om het op zijn minst vast te houden en dat kampioenschap binnen te slepen. We gaan nog even naar de reclame en zijn straks bij je terug vanaf het Westerlo Park. Nog even in de rust op het Westerlo Park en straks gaat de tweede helft beginnen van Kloetingen tegen Noordwijk. Tussenstand is 1-1. Ja Dennis, als we kijken naar de publieke belangstelling hier op het Westerlo Park, dan merk je toch dat divisievoetbal in Zeeland echt enorm leeft, hè?
3: Ja, en zeker als het ergens om gaat. Hè. Dus dat heb je natuurlijk gezien bij Hoek. Hè. Er komen geweldige clubs. Hoe druk het daar is geworden. En dat gaat hier ook gebeuren.
1: Ja.
3: En dat zie je vandaag ook. Het zonnetje komt door. Ja, ik geniet van de wedstrijd, want het gaat heen en weer. Zij krijgen kansen, of Noordwijk krijgt kansen. Kloeting krijgt kansen. Ja, dus ik vind het wel plezierig om hier te zijn.
1: Vind je het spel ook goed? Of vooral door de kansen?
3: Maar door de kansen. Hè. Het is slordig. Vaak zeggen ze, een kampioenswedstrijd is niet altijd even goed. Maar zij maken wat fouten. Daardoor ontstaat de kans. En dat geldt natuurlijk voor Noordwijk of voor Kloeting hetzelfde. Dus ik verwacht dat ze de tweede helft het zeker om gaan zetten. En dan denk ik dat het zomaar 2-3-1 kan worden.
1: Ja, dus we maken ons nog geen zorgen.
3: Nu nog niet, nee.
1: Nog even over Tibos, de gele kaart. Hadden we het begin voor de reclame al even over. Die pakt die vroeg. En je zag eigenlijk wel in momenten daarna ook al dat ook wel tussen zijn oren zat. Hè? Dat
3: nou ja, in ieder geval met duels. Maar hij is er slim genoeg in om in ieder geval geen tweede gele kaart te pakken.
1: Ja,
3: dus dat zou echt heel zonde zijn voor alles wat hij hier heeft laten zien.
1: Ja, nee, ja. Zeker. Laten we hopen dat dat niet gebeurt.
3: Nee.
1: De spelers komen het veld weer op. We gaan naar de tweede helft en terug naar commentator Tom Druppers.
4: Fantastische omstandigheden op het Westerlo Park. De zon is gaan schijnen vlak voor de aftrap. En die zon die scheen ook voor Kloeting in de eerste helft. Zeker toen het na 12 minuten op voorsprong kwam via Gianni Tibos. 5 minuten voor de rust viel het stil na de gelijkmaker van Tom van Duin op aangeven van Brent Leeftlang hier in beeld. En dus nog drie kwartier verwijderd van het kampioenschap in de derde divisie Kloetingen. Voor de goede orde, een punt is genoeg. En de huidige stand die mag er dus zometeen na 45 minuten ook staan. Concurrent Rijnvogels op voorsprong bij Meersen. En dat betekent dat de druk er wel volledig op staat voor Kloetingen. Want eventueel bij een verliespartij van Rijnvogels en een nederlaag van Kloetingen, dan zou de titel nog steeds binnen kunnen zijn. Maar dat is natuurlijk niet waar hierop gejaagd wordt door Kloetingen. En dat is ook niet wat zeker 1500 aanwezige toeschouwers hier graag willen. Die willen graag een overwinning. Een mooie kampioenswedstrijd van de thuisploeg om die zo gewenste promotie naar de tweede divisie dus veilig te stellen.
5: Ruben!
4: Hij komt wat later aan, Rogier Veenstra. Wat zal hij gezegd hebben in de rust?
6: Lopen, lopen! Ga blijven!
0: Van der Pitten. Prima onder druk gevoetbald van Nelen. Daardoor kan Kloetingen door aan de rechterkant. Dijkstra, tweede paal, is de jager. Zeker geen buitenspel. De voorzet strak, de loopactie goed. Veel pijn met Tibos. Na de kopbal van de Berg is het Tibos die in botsing komt met twee tegenstanders. Pijn aan de borst bij Tibos. Niet goed te zien wat er precies gebeurde, maar goed, hij staat weer. Knot uitgeweken naar de rechterkant. Lang onderweg die bal. Een interceptie van Hekken en de inworp voor Noordwijk. Levenlang kan die bal niet binnenhouden. Aangeven dus bij de 1-1. Westerveld, weg uit de spitspositie. Leeflang komt een keer naar binnen. Van den Berg, been er tegenaan. Dan krijgen we dus een hoekschop. Bal die getrapt gaat worden door Van Duin. Tibos voelt nog steeds een beetje aan de borst. Onderloop van Landkroon. Binnenhouden van Knot. Kopbal. Bosma niet. En Leeflang. De afzwaaien vervolgens van Tremoer. Maar toch riskant hoe ver Kloetingen Noordwijk af en toe laat komen. Is er weinig druk op de bal. En hij hoeft maar één keer verkeerd te vallen. Bijvoorbeeld voor de voeten van deze Tremoer. Gevaarlijkste man aan de kant van de bezoekers. Terug weer naar Van Mortel. Aan de snelheid uit de aanval. Onzuivere kaats van Westerveld. Zorgt ervoor dat Kloetingen kan gaan bouwen. Na de rust dus behoorlijke kans voor Kloetingen. De jager die zijn voet net niet tegen de bal kon zetten. Na strakke voorzet van Dijkstra. Maar daarna toch Noordwijk dat de meeste balbezit heeft. Bosma haalt lange bal eruit. Mag Van Hekken gaan gooien. Leef lang. Knot. Veel aanweziger dan in de eerste helft. Kloetingen terug tot halverwege de eigen helft. Tremoer, wat ruimte. Niet zijn eerste schot dat weinig richting heeft. En hem hebben we eigenlijk nog amper gezien. Senna Westerveld. Die bosbal in de loop van Van den Berg is perfect op maat. Veld voor zich Van den Berg, de jager. Van den Berg loopt door. Hij speelt tot nu toe een feilloze wedstrijd. Wout Nelen, rechts centraal achterin. Doe het maar eens. Hele seizoen weinig gespeeld. En dan moet je er ineens staan in de kampioenswedstrijd. Wissel van de Pitten. Weer het doorbewegen van Wissel. Maar dan is de bal niet op maat. Applausje en een duimpje van Daniel Wissel. Een van de sterkhouders geworden dit seizoen bij Kloetingen. Tamman Lang denkt school. Want ook op deze manier kun je vooruit. Knot. Dribbel met dat lange lijf. Strakke bal van Leeflang. Te moeilijk voor Knot. Slim balletje van Keulen met de buitenkant voet. Dijkstra. Wissel door op Dijkstra. Dan het schot. Verrassend is het wel. Maar eerlijk is eerlijk, die jonge doelman maakt een prima indruk. Hier nog een keer de kans. Dijkstra op Wissel. Krijgt de bal dan terug. Dan is het schot wel hard, maar school die dus keept omdat de ervaren Van der Maten geblesseerd raakte. heeft tot nu toe prima indruk gemaakt. Knot met nummer 10 veel gezocht als Noordwijk lang moet spelen. Merkelijk is dat hij dan positie kiest in de buurt van Van den Berg, die een kop kleiner is. Reinders. Brengen Bosma. Uitstekend dit gevoetbald van Kloetingen. Uit de drukte. Maar dan moet de bal uiteindelijk toch weer terug. Dus het is Asagari die nu gaat zoeken naar een afspeelmogelijkheid vooruit. Van den Berg blijft liggen. Lijnen dichtgezet door Noordwijk. En als dan hier de bal wordt verloren, de T-Bos dan. Kan er geen counter komen. Noordwijk dat overigens tiende staat. Maar nog wel meedoet. Strijd om de derde periodetitel. Daarvoor geldt wel dat ze eigenlijk niet heel veel hebben aan een punt. Wat meerdere ploegen die daar nog op azen. Ruimte voor Knot. Onnauwkeurig die bal. Nou, de jager is alleen. Dijkstra komt. Goeie aanname van Wissel. T-Bos. Dijkstra. Slaat die van Bosma. Beheerst, opgelost door ervaren middenvelder. Ineens wat ruimte voor Wissel. Zoekt dan het contact met de jager. Spel stil, omdat Bosma verzorging nodig heeft. Bovenop de voet voor Sander Bosma, aanvoerder van Noordwijk. Juist weer terug na een schorsing. Ontbrak vorige week toen Noordwijk won van Stedoco. Noordwijk dus even met 10. Inmiddels Bosma weer het veld in. van de pitten. Tibos loert op het schot of de plotselinge voorzet. Die komt er van de pitten. Dijkstra legt klaar voor zichzelf. Dan is er Hens gezien. Van den Berg dus, een van de twee spelers die gele kaart kreeg bij Knoeting in de eerste helft. Het zorgt ervoor dat Noordwijk het veel over rechts zoekt. En nu weer de lange bal van de doelman. Knotta weer te vinden in de buurt van Van den Berg. Om daar het kopduel te winnen en dan van daaruit door te voetballen. Lukt nu niet. Dus de inbal. Uitstekende kaats van Dijkstra. Van Hekken loopt dan door en krijgt de bal ook terug van Wissel. Rush over rechts van Klaas van Hekken. Dijkstra. Oeh, van de pitten niet bereikt. Was er voor de tegenstoot. Wendt. Landkoot twijfelt. En nog weinig gezien, Sergio Tremoer. Man met het meeste gevaar aan de kant van de bezoekers in de eerste helft. Voor van Tremoer, maar ook over de achterlijn geweest. Van Wissel. Dijkstra gelanceerd. De voorzet niet goed. Binnenhouden wel. De Jager. Schieten. Hij doet daar meer mee dan de voorzet aanvankelijk verraden. De bal goed binnen. Ja, en dan zeilt hij eigenlijk een klein metertje over het doel. 13 goals tot nu toe, Ruben de Jager. In de loop van rechter verdediger Leef Lang, die dus aangever was bij doelpunt van Noordwijk in de eerste helft. Pas groot. Diezelfde leven lang. Dan gaat Wendt inbrengen. Bij de tweede paal Tremoer. Legt terug. En die bal is over de achterlijn geweest. Trots van Zeeland. Ook tweede divisie. Wat staat er op het vliegtuigje dat nu boven het sportpark te zien is? We hoorden hem al even aankomen, want het is behoorlijk tam eventjes in die tweede helft hier op het Westerlo-park. Zal te maken hebben met de spanning. Misschien ook met het feit dat we in de tweede helft nog niet heel veel kansen gezien hebben. Misschien hier, via Van den Berg. Voorzet onschadelijk gemaakt door Groot. Energie wordt er geroepen. Niet te zien of dat van Noordwijk of Kloetingen kant was. Maar laten we maar vanuit gaan dat dat van kant van de thuisploeg kwam. Want Noordwijk biedt tot nu toe prima partij tegen de koploper. Reinders. Voorzet daar. Kopkans voor Westerveld. En dan zit hij erin. En dan zien we daar supporters op het veld. Want dolle vreugde bij de bezoekers. Het is Noordwijk dat de leiding neemt. Hier is het Reinders die met één voetbeweging zich ontdoet van Dijkstra. Dan stilistisch binnengewerkt. Een beetje Slatan-achtig dit doelpunt van Senna Westerveld. Huurling van ADO. Zevende goal van het seizoen. Belangrijke rol in de wederopstanding na de winterstop. En we zagen hem eigenlijk nog niet. En dan laat hij zien dus een echte spits te zijn. Want hij staat er als het moet. En bedrukt de gezichten dan natuurlijk op de bank bij Kloetingen. En dan is het natuurlijk van belang hoe het ervoor staat bij het duel van de concurrent, Rijnvogels. Bezoek bij Meersen. Daar stond het 1-0 en daar is het 1-1 geworden na de rust. En dat betekent dat als Kloetingen dus verliest en het zo blijft in Limburg dat het kampioenschap alsnog binnen is. Maar goed, daar is alweer Westerveld. Kom naar binnen. Kans op het schot. En krijgen we dan eenzelfde scenario als in 2023, toen Kloetingen dramatische wijze de titel alsnog binnensleepte. 1-4 werd het toen in Alphen aan de Rijn. Maar door gunstige resultaten elders was het toch de veldbestorming na afloop. Omdat de titel in de vierde divisie toen binnen was. Ja, baas goed uitgesteld door Van den Berg, dan kan de thuisploeg eens een keer door. Een tijdje geleden dat al lang in het bezit is geweest. Marijvogels kijken ze wat vertwijfeld om zich heen, omdat hier wordt gefloten. Een overtreding op Tibos. Uiteraard is het een overtreding van Noordwijk. Wat Rijnvogels doet is heel relevant. Maar goed, als deze erin gaat, dan is het weer 2-2. En dat punt, dat is dus wat Kloetingen nog nodig heeft om het kampioenschap gewoon zelf binnen te halen, zonder dat het dus afhankelijk is van andere ploegen. En dat is natuurlijk wat je wil als kampioen. Wissel sleept er een hoekschop uit. Er ligt veel energie in de wedstrijd. Daniel Wissel ook wel een van de betere aan de kant van Kloetingen. Maar genoeg voor de voorsprong is het allemaal nog niet geweest. Dijkstra. Schietkans. Nee, ja, hij zit erin. Het is Wout Nelen die scoort. Verdedigen uit Brabant. Die zo lang geen rol kon spelen dit seizoen. Vorige week inviel omdat Teunissen geblesseerd uitviel. Vandaag noodgedwongen moest spelen. En dan scoort. Hier valt die bal goed. Voorzet van Dijkstra eigenlijk. De bal vanuit stand geschoten. En dan staat hij goed. Wout Nelen is het 2-2. En virtueel nu kampioen van de derde divisie. Nog een kwartier volhouden of natuurlijk de score uitbreiden. Hoogstaand is het allemaal niet wat de thuisploeg in de tweede helft laat zien. Maar daar maalt echt helemaal niemand meer om als het hierbij blijft. Training gemaakt door Van Keulen. Aan de kant van Kloetingen. Wedstrijd zit erop voor zowel Ruben de Jager als Jeffrey Dijkstra. De Jager niet trefzeker geweest vandaag. De clubtopscorer, zijn vervanger is Zenja Durlo. En ook Erwin Fransen krijgt nog een kwartier. Rechtsbuiten komt samen met Zenja Durlo hier het veld in. Is het waarschijnlijk dat Wissel een plekje opschuift van de teampositie naar spits? En bij Noordwijk is Javelli Oelers aan het veld ingekomen. En hij is de vervanger van Tom van Duin, doelpuntenmaker van 1-1 in de eerste helft. voor het eerst aan het werk hier, Oelers. Zoeken naar Westerveld. Laat gefloten door Van Velen. Voordeel nog afgewacht. Dit is gevaarlijk. Tibos die daar eventjes onvriendelijkheid heeft met Westerveld. Tibos dus. Gele kaart. Na zijn doelpunt in de eerste helft en het uittrekken van het shirt. Training gezien op Van Hekken. Aangenomen door Groot. Wild wegwerken dan van Asagari. Nou, die aanname van Veenstra die kan op applaus rekenen van mensen langs de kant. De spier en de sfeer meer ontspannen na die gelijkmaker langs de kant.
5: Moet daar weer klassen, jongen.
0: Leef lang. Groot op de lopende Reinders. Van Remortel. Van het oppikken van Van Keulen. Kleine middenvelder, Mark Meters. Gevaar onschadelijk gemaakt en daarna gewoon de ploeg gehouden door Valentijn Van Keulen. De zo betrouwbare middenvelder die dus een van de vijf spelers is van Kloetingen. Kind van de club is daar. Fransen voor het eerst aan het werk gezet. De bal was van Van Hekken. Maar uiteindelijk reddend optreden van Schol, die nu lang speelt. Invaller. Zoeken naar Westerveld, maar hij valt bij de tweede paal. Daar Tremoer. En uiteindelijk nog Asagari. Gevaarlijk, die indraaiende voorzetten. Daar komt er misschien weer een. Van Hekken grijpt naar het hoofd. Hetzelfde doet Tremoer. Die nog wel brood zag in het vervolg. Krijgt de bal in zijn gezicht, Klaas Van Hekken. Tenminste, daar leek het op, ja. Handen netjes achter de rug. Dicht bij de titel, Klaas Van Hekken. Sinds afgelopen zomer drager van de aanvoerdersband. Verdediger uit Arnhem-Muiden. Tegenover zich. Leef lang. Hard.

of afgelopen zomer eigenlijk, van Goes, maar lang geblesseerd geweest. Hebben een kwartier gegund door Veenstra in de slotfase van dit duel. Van Hekken kan door, dankzij Durlo. Dan is het zoeken naar Tibos. De eerste helft was hij heel aanwezig, Johnny Tibos. Maar voor hem en voor heel Kloetingen geldt dat een stempel drukken op de tweede helft een stuk minder lukt. Van vele maand Van Hekken tot het maken van tempo. Minder dan 8 minuten officieel nog. Wissel draait zijn lichaam er nog maar eens in. Komt dan de 16 in. Gaat naar de achterlijn. En Landkroon raakt die bal. Je zal blij zijn dat de bal over het doel gaat. Goede actie van Wissel. De kans, Nelen, vol overtuiging de Tugsen. Dan is er veel pijn bij Westerveld. Kleunt er daar even in, Wout Nelen. Dan te bedenken dat eigenlijk middenvelder is. Ja, raakt de bal keihard, maar vervolgens Westerveld ook. Westerveld, zoon van oud profdoelman Sander Westerveld. Dit is zijn zoon Senna. Slachtoffer dus van ja, die goede verdedigende actie van Wout Nelen. Westerveld, maker van de 1-2. Dus hard geraakt door de man die Kloeting vervolgens op 2-2 bracht, Nelen. Wisselen. Zit zijn wedstrijd erop voor Senna Westerveld, Ruben Marbus binnen de ploeg. Marbus, kind van de club, vertrekt na dit seizoen. We hadden dit seizoen nog landelijk het nieuws toen hij namens Noordwijk scoorde tegen Go Ahead Eagles. Verder vertolkt tot een bijrol Ruben Marbus. Mag het nu nog 5 minuten, iets meer dan dat, laten zien hier op het Westerlo Park. Veel energie in het verleden gelegd door Tibos. Knot, tijdje niet gezien. Riskant wat Noordwijk hier doet. Gaat wel goed. Sterker nog, Reinders met de kans op de voorzet. Daar, Wendt. En Oelers, die eigenlijk opduikt voordat Wendt goed de bal tegen zijn voet kan zetten. Oh,

0: uitstekend werk gedaan door Groot. Eerst het goede verdedigen, vervolgens... Vervolg. Hier in de handen van Van Gemortel. Ja, het aftellen dat gaat, begint zo langzamerhand toch wel te komen. 3 minuten officieel nog. En een punt, dat is genoeg voor Kloetingen. En een punt, daar stevend het nu op af. Concurrent Rijnvogels nog op 1-1 bij Meersen. En dan blijft het verschil dus. Met daar deze wedstrijd nog in speelde te gaan. 6 punten. Maar goed, we voetballen nog. Met Noordwijk is er weinig aan gelegen om punten te koesteren. Wil de ploeg in de race blijven voor de derde periodetitel, dan zijn 3 volle punten gewoon wat nodig is. Van den Berg, uiterst beheerst, verdedigd. Thibos, Durlo vervolgens. Nou, maakt snelheid Durlo en gaat dat door. Bal voor zijn linker. En een geweldige, geweldige verdedigende actie vervolgens. Leeflang is het daar. Veel risico natuurlijk genomen. Maar raakt hij de bal? Voorkomt daarmee dat er nog een helder rol komt voorlopig voor Zinja Durlo. Durlo die vertrekt naar Kozakken Boys. Bezig dus ook, net als Thibos, aan zijn laatste duel op het Westerlo Park. Weer van Keulen. De sliding. Is die ook belangrijk daar op het middenveld? Weinig aanstalten bij Thibos om nog heel veel tempo te maken met zijn eigen actie. Slim natuurlijk van. Nou, vallen de middenvelder uit. Etteleur weet dat Kloetingen zo dichtbij is bij dat kampioenschap. En 3 minuten gaan er bij komen. 90 gespeeld. En wat zou het dan een verhaal zijn voor Kloetingen? Op de dag af een jaar geleden was het rival Hoek dat hier de kampioenschaal kreeg uitgereikt. Het jaar daarvoor was het Barendrecht dat titel pakte op het Westerlo Park. En succes inspireert blijkbaar, want Kloetingen is er nu zelf heel dichtbij. Na die 4e plaats van het afgelopen seizoen. En nog maar wat secondes wegtikken. En Veenstra, verbeten blik op zijn gezicht. Dichtbij zijn grootste succes als hoofdtrainer in het amateurvoetbal, de Middelburger. Ik ben nog nooit kampioen. Gefloten door Van Velen.
1: Wacht even.
0: Dacht even dat er een overtreding geconstateerd was van Hekken. Maar het is gewoon de vrije trap mee voor Kloetingen. Helft van de extra tijd zit erop. Reinders. Bosma lang. Tremoer zet nog een keer aan. Azagari. Kampioen derde divisie. Zij nemen alvast een voorschot op. Supporters van Kloetingen. gezien het spelbeeld zou je toch haast wel zeggen dat het kampioenschap ze niet meer kan ontgaan. Maar goed, je moet hem maar even binnenhalen. Tibos wint nog maar wat tijd daar in de hoek. Bal dan kwijt, leven lang. Nee, Wendt is het. Overtreding slim uitgelokt door Van der Pitten daar bij de zijlijn. ...20 mei 2022, kampioen van de eerste klasse. Zo lang geleden is dat nog niet. 20 mei 2023, gelijk als promovendus kampioen in de vierde divisie. En nu, binnen 5 seizoenen... ...gaat het Kloetingen lukken om te promoveren naar het hoogste amateurniveau, de tweede divisie. Gaat dat doen met veel eigen jeugdspelers. Met hier de jongste telg van de kampioensploeg. Teun van Remortel. En Van Velen fluit. Het zit erop. Het is Kloetingen dat kampioen is van de derde divisie. Het feestje bij Rogier Veenstra. Hij komt op zijn palmares, die titel. Dan wordt het veld bestormd. De spelers allemaal bij elkaar. Supporter, ze mengen zich allemaal daar rond de middencirkel. Iedereen is erbij. Dat is typisch Kloetingen. Het is een kampioenschap van de hele vereniging. Het eindigt hier in 2-2 tegen Noordwijk. En dat is genoeg dus voor het kampioenschap in die derde divisie. Kampioenswedstrijden zijn meestal niet goed. Dat zal misschien ook wel de conclusie zijn na dit duel. Maar wat maakt het uit? Want daar ging het allemaal om die schaal. Spontaan volksfeest op het hoofdveld van het Westerlo Park. De road to de tweede divisie. Vorige week werd die ontvouwen in Limburg. Want toen wisten ze, we zijn nog 1 punt verwijderd van het kampioenschap. En waren tijden ook voor het Zeeuws voetbal. Want zoals gezegd, vorig seizoen was het Hoek dat hier de schaal kreeg uitgereikt. Nu gaat dat de thuisploeg zelf zijn. 2 keer dus een bijrol op het eigen Westerlo Park in een titelrace. En in het derde seizoen in de derde divisie lukt het Kloetingen te promoveren naar het hoogste amateurniveau. 2 Zeeuwse ploegen volgend seizoen in de tweede divisie. En Van het en Van Keulen natuurlijk. Dolblij speelde weer een ijzersterke wedstrijd. Hij was erbij in de eerste klasse, vierde divisie, derde divisie. En volgend seizoen gaan we hem terugzien. Gaan we Kloetingen terugzien in die tweede divisie. Gaat een loodzwaar karwei worden natuurlijk. Maar dat zijn allemaal zorgen voor later. Want reken er maar op dat het hier tot in de late uurtjes onrustig zal blijven op het Westerlo Park. Men vroeg zich af hoeveel mensen er nou kwamen, want er werd toch ook gewoon gevoetbald op de andere velden. Nou, ze waren er hoor. 1500, 2000 man misschien wel. En zij krijgen allemaal zo'n kartonnen schaal. Alle 2000 gaat niet lukken, zo'n 500 zijn er gedrukt. En Veenstra natuurlijk dolgelukkig. Zijn tweede seizoen bij Kloetingen leidt tot een prijs. Een prijs die hij nog niet won als trainer. Vaak geroemd bij de Goes naar successen in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer. Daarna werkzaam bij ASWH en toen dus bij Kloetingen. Vorig seizoen de vierde plaats onder leiding van Rogier Veenstra. Champagne voor Doak van den Berg. Een van de vijf spelers, vijf maar liefst, die opgeleid is bij Kloetingen. En die na vandaag kan zeggen dat het hem gelukt is. Kampioen worden. Eerst van de vierde divisie, toen van de derde divisie. En dan ben ik benieuwd naar de eerste reactie van Kloetingenzijde. Daarvoor gaan we naar mijn collega Jan-Jaap Poree.
1: Bij mij Valentijn van Keulen. Valentijn, dat was een spannende middag, hè?
2: Niet normaal, niet normaal. Het was echt zo spannend op het laatste. We gaan hoop van over de streep trekken. Dat je hem over de streep mag trekken is echt het beste scenario wat je kan wensen eigenlijk. Maakt niet uit hoe.
1: Hij speelde hier in de eerste divisie, hij speelde hier in de vierde divisie, in de eerste klasse, vierde divisie, derde divisie. Nu ga je naar de tweede divisie, man.
2: Ja, geweldig. Onbeschrijfelijk gevoel. Gaat het wel laat door hier, denk ik, vanavond. Zeker.
1: Ja, wat doet dit met jou?
2: Ja, onbeschrijfelijk gevoel. Ik denk dat je het kan beschrijven met je club waar je vandaan komt. Allemaal bekenden hier zo. Geweldig. Echt geweldig, ja.
1: Ja, je zat er wel lekker in vandaag ook zelf. Hè? Je hebt een goede wedstrijd gespeeld.
2: Jawel, ik denk dat ik niet mag klagen. Inderdaad, wel veel duels gewonnen. Aan de bal is nog wat slordig, maar dat maakt vandaag helemaal niet meer uit. Ik moet helemaal niet meer over hebben. We gaan feesten.
1: Ja, feesten hier nog even na die 1-2?
2: Jazeker. Ja, ik dacht, het zal nog niet gebeuren. Hè? Maar daarna gelukkig die 2-2 van Wout. Hartstikke mooi en geweldig.
1: Geniet ervan vandaag.
2: Gaat goed komen. Dankjewel. Dankjewel.
1: Valentijn van Keulen.
0: Het hoofdveld vol met Kloetingen-fans. Van Keulen zei het al, het gaat hier laat worden op het Westerlooppark. Feestelijke avond, die zou er sowieso komen. Zou ook sowieso doorgaan, ongeacht het resultaat vandaag. Want Kloetingen is meer dan alleen het eerste elftal. Seizoensafsluiting voor alle teams vandaag. Maar natuurlijk gaat het feest zoveel groter worden nu Kloetingen binnen heeft. Dat kampioenschap in de derde divisie.
1: Het is gelukt.
3: Hij is binnen. Na 33 wedstrijden is hij eindelijk over de streep. En fantastisch.
1: Wat is het verhaal van dit seizoen voor jou?
3: Consistent zijn. En ik denk...
4: De Jager, topscorer Zeeland, lekker man!
3: Ik denk als je consistent bent dat je terecht bovenaan staat over heel seizoen. Maar kijk, ik loop al langer mee in de voetballerij. Maar met deze ploeg is wel heel bijzonder.
1: Waarom?
3: Het is meer dan alleen collega's zijn op het veld. En we zijn nu in een proces, ongeveer 2 jaar. En de groei die iedereen individueel heeft doorgemaakt is fantastisch.
1: Ja, en jij gaat blijven, je hebt bijgetekend. Hoeveel zin heb jij om met dit toertje naar de tweede divisie te gaan?
3: Nou, ik ben eerst wel even toe aan vakantie. En dan in juli sta ik weer klaar om te knallen. Maar daar heb ik super veel zin in. Zeker met deze groep, met deze staf. Fantastisch.
1: Ja, het was nog wel even spannend vanmiddag, hè?
3: We doen naar klantenbinding al het hele seizoen. Dus fantastisch. Het was even spannend, maar we hebben hem binnen.
1: En wat houdt je vader nou daar naast jou?
3: Dus mijn kleintje en mijn pa, die zijn er altijd. Dus dat is fantastisch.
1: Ja, mooi. Vaste supporters.
3: Vaste supporters.
1: Geniet ervan vandaag en gefeliciteerd.
3: Dankjewel, Jojo.
0: Ruben de Jager was dat. 13 doelpunten van hem waren genoeg voor het kampioenschap. Vandaag weliswaar niet trefzeker. Maar veel energie in de wedstrijd gelegd. Zoals dat eigenlijk gold voor heel Kloetingen.
1: Wout Nelen, wat een dag voor jou is dit.
5: Ja, heel bijzonder. Heel het seizoen niet zoveel gespeeld. En dan nu in de belangrijkste wedstrijd. Helaas omdat Jeffrey geblesseerd is, maar wel ook mogen spelen. En dan schiet ik voor mij de winnende binnen. Het is de gelijkmaker, maar weer toch het kampioenschap ermee. Dus echt onbeschrijfelijk.
1: Ja, als je dit moet verzinnen in de film, denk je van nou, dat doen we niet. Want dat is wel heel erg...
5: Zeker. Ik heb nog niet gescoord voor Kloetingen. En op dit moment te scoren is wel echt... Dan moet het wel zo zijn geweest, na zo'n jaar. Yes.
1: Ja. En jouw doelpunt, dat was wel echt nodig op dat moment, hè? Want jullie, het was wel heel spannend.
5: Ja, we hadden het lastig met hun met die voorzetten.